0: Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes. Dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekt.

maakte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld, worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn, toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Oewe, om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyuto Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk, waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte, heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw, met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Suki

Miyazaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst en was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei je moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend, met een lange rij hits, zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna bleef hij aan top. Met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory and I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft de schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt en ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend. Maar het is ook bevrijdend. Want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen 2 culturen,
en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met een eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston. Ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

brieven die nooit zijn verstuurd, dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven, woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen, en de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft de wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe. Met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgende maand hopelijk weer. Wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanmorgen open ik met het lied: komt allen die vermoeid en belast zijn.

0: Straks meer muziek en informatie in de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Matrakio.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Goedemorgen, Sisa Mathilda Wies. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel, brother. Die voor een gezegende ochtend. Iedereen, man, blessing, man. Ding. Alles maakt dat we en we dat graag je hoop. Wat er staat, dat alle macht die heeft, Santa Juan, die staat van de heer op een netje stapel. Netje stapel, de heer op een wet dat je graag zijn. Voor alles maakt speciaal voor brother Rufus. Die aan je kracht die kon dat we bakken in naar studio en ze kan bedienen naar een van die dappen die er ook staan in die dappen want dat nou een koning ook toe dat nou een offer ook toe daar moest je die zonder manten maar we blessen naar gezondheid en kracht die de manten lobby mama lobby papa omo tante brother sisa ook de jongeren een gezegende ochtend want blessing manten. En zo lief van mij is aan Mathilde dat we een voet dat naar ons dat de mitaka wordt u blessed dat we dat alles van mij zijn de boom die ons jeje ons silistien die in blessing die ons maar zo vloek u dat we dat den verwachtie dat roosani sikje de ongeluk u per tegenslagen panyalibi maar die als maar bless you dat we dat die a one so lek van gado wan alasan mus waka bundi yu en ti de manten a wi sang ye firi in yu ye ye a wi sa ye firi in yu chi begin take you safe it at this well with my soul I go buna nga mi siri me fi bun na tulak ti ye fit siki na nga peng na nga taku firi of san ne wakai bun lek fai ben setting fa wakai bun da ye abako full tak mi amang mine feel boom dus me pot ala sana wanti mine make no one sunny fu mopo inna atmosphere dati ma dia is the same good boom lobby mama lobby papa so te ye fit siki so te ye fit taki ye kis wan so dra ye de di no master class so te ye kis wan ping na iku tu sen o so te san ne wa kai bun ta piro ko pe o si de no an bruya na ngai fi da ya is in begin so ku den positive for sani di kan di positive for impulse fu kan mo po in na circle fu a attack do fili an me ka ti fi te ki de mantien no mek siki dang na you. No make sense make that for you, tie you. No make sense ye yere put you na bruya. So te kande de wa muntu muna nga yu yudo so na baka. Da ye prakse ni kato fa mo paya pay man. So te ye luku ye chitak no wa olo no de. Ma put you bribi taki ano ala di. Atakuni e abamakti. Nisemen day na fer na fa di di dem dis mataki ma gado ye hofa tata a ab wan sekondo no mo kan tien tibi a ab wan day no mo fu kan grep in di do no mexiki broko you kraktif you sti no met no ti di de nisatif ba infludi so danat dat ye den no mo go to in se fa se wan train of this one to them of this one auto of through se fa liba ni no meti ani sacrifice over man you put you safe na under that commando fu da yeye fu gado kama sa gado teyen tak papa tide mine fie boom tide de omstandighede di e kontak mi pasi e dangana mi de fuka mi ma mi no las ati mi no ji abra na ane sacrifice mo meki tide you santa yeye begeleid mi jojo mi jami zor mi a uit weg voekan mopo in na a negatieve visieuze cirkel die denai ni lobby wang di de man ting mi wan tel go taki o luka ting ma tok u wens o luka ting o go le salom 150 want den salom dati e do impuls vous can make vreugde, vous can just crackti, vous can just decati, vous can just overwinning tap o situasi. Te ye love praise, te ye gado grandi, ye tak en tani, ye bo jubeling, ye jeugen, dan plotseling, a leki, den taki, a nis want wa was. Adonu scherm die ben daar zit die ai fadok mopo en je shibaka helder Tibi amantin lobi wang isa peye me luku inagron tapu luku inagron tapu de yongre de mexini caso te di opo dem poku sa de yongwe met no mi de trot sa tapu mi na chien walof dien de mexini fu de leifan set farin de mexini ofo lobi wantu de te de me kwantu fo fesini ma de meiste sa me ye te me ati de wotu dien Celestina Evangeli de reg de regi de make a la sort la ten poku. Dus if he acti dem poku sa de yon way make no no. That dem poku nas di dem kraktif ka over the wind den den loneliness, the insomnia, then one hope. And da me tak ay de sitaki fa poku ka vroko tap libisma. If he ala di instrument di de send out fu kam meki poku da de so de de fo samu wan bepaal do kru en a kru da ti den grup of den te den poku mai fini de yo ho di den mi ben ko te mo fo fo da kru ba fo de chevi de dance de solisi de les dons de fi de klopano ma uno to ve ga ga do fesi a to ve a ye ga do etego ta lek fa ve a de magro tapu

te zien populaire zanger of zangeres. Zo gado want dat we kon je feest toe. Onafe kon potzaak feest en met wel eens geen heiligheid zang. Want als aan dat je klop zal weer doen, weer die jerry sacraniet, weer die jerry, weer dansen pokotagron, dat zo'n de man ding, dat we weer want zo trajas, want dat soort empie, want dat soort masker, dat we gaga de feest, dat is ons maar bar, halleluja, amen. Nee, zuster, nee, broeder, dat is nog niet zo soort halleluja, je bar, zo dat is, terwijl ik nap in mijn woord toe. Ak napa no si sa matil de imek wan san shwiti. Ni ak napa na bebo tak gadu wano jayho, jubel, singi. Kom met harp, kom met sitter, kom met tambourine. Ano, mi takin, ak napa na woti di e bribi na ini. Ak napa si tak fa dafut konin, dafut ben dans jib gadu dati. A ben pure heko lekar jas putro wa wansi. The mountain, and again, big good, you wear that day. Then, big sort of an unsafe yes, Nana Kurosi, be ready who can play one mask of wear one mask that pagan church that is Mamshi Taki Santa. My Gade Shitakino Santa, Gade Shitakino Green, Gade Shitak is the Neti Duansan in Bino Fiti. Gado, it don't haunt you at it. Just it can go. Ika jubel, ika jeuken die gado. Nangawa opa ati. Ika jando, die de mante lobiwan. Niwan tegu taki, a wotu taki, Salem 150 golezen. Dat tole Salem 150, dat we tek Salem 86, gebed om hulp. Want walos mati de nade u ab yepi fanodu. Ma u ab es akrakti fanodu. En akrakti we pete uit a lof en eer en prees fu gado. De we yi gado lof en prees, da we tis akrakti, da we gosuka a yepi. Want a yepi de in gado anu. Want na ensa fa mik tapu en gron tapu. Limisma di eko yepi, na gado yeye mu ins. Pirier bien koyep you and pay you go safe go suku. They can tuka feyanti, it can suku, it can tuka hat, neat and rock. But the gado sen wa yepi man konji that you are your a yepi man that o yepi nanga lobby. Mi o tok ba dao go take my payers feeding to him dog. Did you save say na grun tapu lobby one? A nei unu, a kap unu tot mer gebed. Moro bigi, kreeg die Jezus Christus betuka zo men confrontatie na een fianti. Abe fietak na bigi, abe bigi. Ano be longo tak ego te kwa ouro oso wa nefi. Ano be go sobe ka noti ten kwade. Ma abe gata pin kindi, dat ben de e wapen. Abe go begi, abe go in de e tap den begi, abe go tapa in na hof, abe tri brudu ma abe begi, ma no be fluk a feyanti. Ti de mantin, a wotu tak ina in Matthäus 24, tak wan ting e go kum, te lobby o go gwe. Libisma no lob libisma moro. Libisma no ab bewogenheid moro. Libisma no ab tederheid moro. Met meki, kort kori, ano de moro. Wat a libisma ati, o kon kwanga, o kon jesu a, wansot feisataken, wan isbi sani. Bikasi, ting etegunu ba tak ifu lukfal libisma chir libisma tak wam chim boy wa young man for 17 years so this moro nagi leave take then kan tik wan gong sutu sma chiri onschuldige sma sma son ten di no tro ding that wan man fu bena 60 years kan tik wan gong sut wa los ma chiri di noit as sabi, this man no trobin, this man no doing nothing. But say they make this and this sir, on that the leaf the self healing. Lobby no sage and walo sma ego kum. E comfortero walo sani.

0: dan di do taki o fo tedi no o de tot o bo fo gado pichin di ameti den san di do fo ter uno den san di do adficer uno o de modo ten quadra dan ten ruda pichin o potência de mamá é mamá o potência pichin ala sot sani o de o lok o ye de dape ala sot sani Afghanistan in Israel in Palestina America China Japan nema op e grun tapu de in Burundi da we tak ma sai ipsa ma a woto fu mat bagado ai kegu kaba tak no no de we den wan ting pe libisuma no malob libisma moro I just want some dinner or meaning that if we didn't know so easy, continue to criticize us, continue to spray hard to us, continue to lead us. I wish you did some good, maybe in Takasan Park, Le Monde, that I've been on the Katapa television. But then, Scotty Taki, for two do soon. Omina tudo soltero, walibis makante kuantra walibi, dino troben ma atekenle kwa wroko fu chirisma. So libisuma de tu, di eli atafrund fu atiswan pai, kande wans ma jewa mo yapon, fu so leji wan kin telefon, wans makame kwa leji wan trawan. Atrawe tenta ay mo jiwan sani ay teka telefon disi fu da teka telefon fu da teka Japon fu da teka preti niyang ane iki tak atrawan atrawan di o taka samsel de on shoulder ay do me what I want the inner self-help for a ogri. I want the inner self-help for a group that den takranga that more fall that more popular dana bisi tek wan kado fu li di wan trawan pi dena de dat na wan leugenaar if you look o men politieke leiders men look o hegrun tapu da ifi hifa no fadesma te ye look o den sa de taki ye firi tak asma disi e yoku ma kom tak e li ma aik napu vanuit voor kies aan het schrift van Marti, aan koen naar Marcentrum, voor aan het schrift naar aandag, voor de geaccepteerd met een tak walolegi van Trasma, die accepteert een lee, accepteert een Trasma, nu doe asansa een takje, maar een verkeerd aan Trasma zo overtuigend, dat met dit Marti. Hey, lead that I bring photo. That one taki, a trust ma, a kobor, a one his one for a leugen tapu. That they tak so old, a tak so that he libis ma can bribing that I forget one trawan. A ten do the no no lobby one. Yes, see, that libisuma, a kiris ma up one foot taki, a trawan wit and a wit one for a black one fenta, a trawan. Or abmoro maktimoro in of that and so ala shot sanye yili na grontapu that make ye a word to a car unutak raise a leg bed and walk once you know sap o ting a go nak na you doro mofo san oko meet you know sabi son te no no is don dabe ma ino sap tak wans ma ilet wang kandra tap you ning lobi wan den san di me tak nas ansas ma itay gimi gewoon. Mijn lees boom voor boeken. Bez mij spreken over die isma die nooit din sabi. Terwijs mij verteerni. Wat den mek schroto trouwen. Dat den om fin koloko, den om fin libi. Den aperg. Na san die je jire ti din na tapa. Den jaso die takatapa mata. Die je wakatapa dan. Terwijs mij tak din tori. Dat je prakse, ma hoe dan? Who say the gang? Who say this a Taiwan trust my yeye? Who say this a Soto one trust my yeye? They throw a Soto Aliba. Who say this a Dunya Wogri Nisi? If as man a drop you, if as man a mullet you chin, ma on that you mati comforter you one sani. You daye di mati one takru at fist. Me kar ala den suma. Di habi koni lang at fist. Mijn bedoelingen voor de hobby is voor het goede en laat het kwade. Die de mijn lukken met tegenisme, dat lukken van grond tapu kontang. Libisma no lob libisma moro. Uno lobus ref moro. Wechus ref lek noti. If u shifa ref nita us refi. Ano gado ref nita uno. Us refi tika eise recht in anu. Vernietig want trouwen om medemens. Je nou wat libisma want creatie voor grande hoofd tata. Ga dan naar lobby, atakte alle tijden dat naar lobby. Je nou aba recht, je nou aba recht, zo'n tijd aba makti, aba konan het abie, voor mek want trekka, voor vernietig want trouwen, maar no dwing. Abis wat me want je wat miljoen, dat me no wana miljoen. Meneer Meka Kunu Disi, Meneer Meka Fuka Disi, no dot you ye ye, for take money, PG high for money, for make one's better, for need to one crown, the not you sabi, as man not to help you, ma ye take our money, for one crown, the whole, na jarusu help serve the guy, for sano abi, our abi, the icona you, for make one's better again, for come for need to one crown, did the man thing. I think the world is now one big thing. Want to walk on na fifty, so many problema, so many heart, so many wrong, so many betrayed. Unukuwa no yung ching. The yere taki, the yere taki, that is so, that them take good and send away money. But the your can, limit my sticker, your calf do ugly. My your calf wouldn't save the death must then save the need ugly. Because all of them did it cheap. The kidena they were here that limit my take them through a soma in holo. Then they stop them great be them be a peer, but limit my go make one more said, hey, open as they found this. Opo as the sandis lobby brother nanga sisa mama nanga papa sanyep sakonde mana regere anogado mana unu egirime suma ati ondrai un ati no sapsana lobby moro un ati no sapsana freedom moro un ati no sapsana verdragsamheid moro un ati no sapsana schoonheid moro ala sans unu na soso bijna voor zelfvernietiging, maar ook voor vernietiging in agrontapo, aan natuur. Alla de sma die ik gebruik aan natuur. Ik go pikje de rivier in na natuur. Ik go in na bus, ik ga tap den tango pikje de rivier. Den stevies maar die zegt dat ik kon je. Den stevies de nekari wan maf. Nee, je bent hier die voor lesting dat ik dat ik kon je. Uno dat mama zo lang. Maar Jesse, een bepaalde groep sma die een gebruik aan natuur en gooi naar natuur, pitje vivili, pitje bon, takanga dati. Den schrijf het doet haar kondre. Den schrijf het met fio fio. Den schrijf het taksan dusani. Die net klop na a gafo die de abi. Die de manteen. De liefde zal verkillen. En nu ja zo, nou a beautiful baby voor een nomu. A fire for lobby nom dede hilemal. Me ku kumba ka tot borus sein. Tak lobby na wan fraga. Di mu wai un mu ati. U luku tak faukan graye esesi. Fu a lobby no gwe. Bika gado wan un lob makandra. Gado lob tak un tia makandra un fodrak makandra. Gersan gersan un grontapu ano gado schuld. Na unu egi schuld. Do macht. Money, greedy, hard, bitter, broke, while you're sani, we opo doroji, for coin no ati, and getting from this coin to ati, that no man pair their model, that they take over and in uno, that we chiri, that we wisi, that we for fluke, that we tak ala sort of nanga umofo, that we make sotos dota trawan, we make keti nanga utongo tai trawan, keti trawan, we today in the name of Jesus Christ, and the girl of Santa Yeye, we broko ala demofo keti, we broko ala de soto opo, in the name of Graje Hova Tata, ala dem, desreka, desreka, fufo nita, chitrawan, maleni trawan, pot ongoloku pet di trawang in da nem fu Jesus Christus we tayala de makti disi we tayala de di bibli disi and we lusu da lobby da freedom fu masagado in ala ati in ala yeye sin and skin ala yeye de yere no yaso in da nem fu Jesus Christus we teka autoritate we teka gesak fu masa Jehova tata in da nem fu Yeshua Messia we teka a commando fu gran gado ta fumu lobby makandra and we broko da makti fu heart we broko da makti fu neid fu yalusi fu wrok en bitterheid fu tegenslagen tegenwerking fu pet ongoloku we broka la de makti disi we fu fluk den we tai den en we lusu gran Jehova tata en blessi en lobby en vrede en harmonie in blijdschap en vreugde in alle jeje, in alle artificiële estie. En dat we dat weer zeggen, alweer zeggen, het is wel met mijn zoon. Dat we zingen, we zingen, we zingen, dat alle zanning, dat we kan bondo jeje, zingen en zingen. In dat neem voor granje hoeven dat daar, die dat in haar lobby, in haar lobby, in haar lobby, met ons hart, maar met ons lobby, en met ons soeken, vernietiging die aan mensen, maar met ons stabiliteit die aan mensen. Hoe ben je die kondresernaam? Hoe ben je die hebron tapu? Maar kon de pekroon combat teberi, dat altijd in potete van woordus gaat. En daar kon het nog doen, nou wil je bij mij mekaar nog doen, dat met nou unu aba krakti, unu aba kennis aan haar wijsheid, voor branje over dat daar, voor staan nog doen, voor mekaar kombo baka. Amen.
1: Dank u, dank u, dank u wel, Sisa Mathilda, voor uw bemoediging. Het is nodig, als ik naar u luister, is het ook aandachtig naar u te luisteren. En dan besef ik dat het geweldig is wat u doet en dat het echt nodig is. Grand Tangi, Lobby Sisa, Mama. Favor to.

U mag het. Vanuit de telefoon schreeuwen naar ieder toe. Van je love God. Loven en prijzen. Voelt u zich geroepen. Myself, how I ended up this blessed Felicia. 471-2291.

0: Hallo.
1: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
0: Goedemorgen.
1: Brother Bucky, Fafio, fighting.
0: Ah, mijn naam is Mi Wiki.
1: I bad you grow tapu.
0: Ja, dog, you too, je Wiki dog, last studio.
1: Op zeker.
0: Op mijn studio,
1: ja.
0: De mooie programma. De ja. Mooie, de mooie, de Broekband en Nat King Cole.
1: Ja, is afzekong.
0: En, wat we trouwen, de moro, mi vergeten even.
1: Taatje. Archie baka gospel dem Archie.
0: Ja, mijn Archie man, die zei wat ik maar dan de wiki minuut in de verte meer op dat nummer op een koststof is aan radio. En die op een koststof is aan radio. En die op een koststof is aan radio.
1: Bedankt.
0: Dus dat met mijn shade, met mijn sia symbolisch, baka jiwa mooi de baka tine. Ja, mooie zondag. Alla deem kado mooi. No, no, tak, alla mooi. Dan mijn opa dan mijn era, mijn Archie, mevrouw Matilda. Moeder Matilda. Gado wortu na pele fumo fom. Efo fai kare no.
1: Gado wortu.
0: Ajime ya. Na unde. Unoto ta kondre ataku. Ulobu kondre. Watifika Thailand.

0: persoonlijk, mooie liederen.
1: Graag,
0: ik blijf opluisteren, misschien kan ik terugbellen, ik weet het niet. Maar voorlopig blijf ik luisteren, bedankt.
1: Abon, grand tangi, sans suite day.
0: Ja, YouTube, ik ben argumentaar, ik kan gaan bellen, maar kan ik wel. Maar iedereen dat luistert bij Radio Maart vanmorgen. Een gezegende zondag voor jullie allemaal, oké?
1: Dank u, dank u, dank u. Dat was Brada Bakboord. Brada, Dizzy. Adewang, voorbeeld. Tangaro tangi, alle day. Als het feit dat Iwiki Baka, Igo, Isribi, Idebe Sabi, Afibo, Mekwanyunde, Baka Dorwanyunde. En het feit dat die Dorwanyunde, I opoi ai. Noan voor bericht, noan tjati. Dat je taggaro tangi met grond tapu sabi tak ai midoro baga misrib is de neti misrib sweeti of kan de wam chinsan betrobi mi maar toch mi mag taggaro tangi mi me kwan yondei baga mi shi wan yondei ja hoor asade want dis kamp zatu natuurlijk hè disi.
2: Ik zie het nog zo voor me. De dag dat ik hoorde dat u niet meer terug zou komen. En wat deed het pijn, man. Kon ik het allemaal nog maar voor zijn? Het voelt als een leegte zonder u. Sam, hoe moet ik nu? Er zijn zoveel momenten die ik samen met u zou willen delen. Maar dat gaat niet meer. We hebben nu alleen het verleden. Zonder u, in levende lijven, maar wel in mijn hart. En dat zal altijd zo blijven.

0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Ja, een goedemorgen, heer Roeveveld.
0: Goedemorgen, Brada Banansi Fafio.
1: Wel.

0: Wawang. Chiso alleen efadong, maar de planten en de bomen hebben dat nodig, omdat ik fietste langs in het park gisterenmiddag en ik zag dat de bomen, de bladeren een beetje naar beneden hingen. En ja, het is een beetje een droge tijd geweest. Geen regenval. Dus ze hebben het even nodig. En dan gaan de boeren en boerinnen ook even lachen en in hun handen wrijven van ja, we hoeven de planten niet bij te bewateren. Ze krijgen van de natuur hun hulp. Ja.
1: God takes care of everything.
0: Oké, dan. God take care for everything, yeah. Voor de rest wil ik zeggen, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, geloof in zijn zoon, die afgelopen week was het hemelvaartdag. En die is weer teruggekeerd naar de Vader. Ja, dat herinneren we. Niet letterlijk dat die man nu pas is op. Nee, die man is eeuwen. Die is weg. Maar wij herinneren dat ook. Maar ondanks het feit dat hij weg is, heeft hij voor ons de Heilige Geest, de Santa Maria, de Holy Spirit achtergelaten. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Ja, maar die is er wel. Voor de rest zou ik zeggen, als slot. Garawani alasani musu wakabongi un. En dan we zien watrakrasi. Daar gaan we weer. Watrakrasi, dus watrak, dit is belangrijk. Hij vadon die den boom lang aan de plantjes. Maar, u abe ook toefanoudu if uwani kot. Kondre fu kondre, if uno wanteka opolani da we guanga aboto. Eslanga dado anu den na watra, next no can fault. And in dati banansi etan bribi. Amen. Te sofara, ute kusonde, upsawan boong day, degene die naar de kerk toe gaan, een gezegende dienst. Dag Rufus.
1: Dankjewel. God bless you.
0: Oké, aangenomen.
1: Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
2: Ja, broers, het bakboord nog een keer. Sorry hoor, mijn vriendin.
1: No, sorry, alleen de.
2: Mijn vriendin, een beetje missie bij Otas Keesberg. Goedemorgen, een zegende zondag voor jou. Otas Keesberg, je bent zachtjarig volgens mij. Maar mijn vriendin, deed me gefeliciteerd alvast voor in de voortmoed. Vele dagen deze dag, straks als je jarig bent, mijn saboteer mij weer heel dadelijk op Wantradi. Maar Otaans Keesberg, goedemorgen. Oké? En al die andere Keesberg, goedemorgen. Oké? Mijn vriendin heb ik niet meer zitten, dat kan ik, je moet wel maken. Otaans Keesberg, goedemorgen. Oké?
1: 20 zoveel af hier toch? Ja, Sabi, 20 zoveel. Hoe belezen?
2: Oké, maar ja, we beginnen maar aan die pipi poeren.
1: Ja.
2: Dat is zeker. Dat moet je dadelijk naar radio.
1: Dus jere nou, we bargo meeting. Al op zo.
2: Maar ik stem niet echt al 4 jaar, dus we vergeten die. Maar goed, en Ouderdam maakt veel problemen, geen problemen. Ouderdam geeft veel problemen, dus ja. Mi vergeet dat, maar boem, ayer heb ik steen.
1: Abon krakte, ja? Oké, ja. Doei.

als je, we gaan eruit, het is bijna tijd. Als je wil weten wat dit lied betekent, of het ontstaan van dit lied Amazing Grace, kan je naar... nou, ik zeg het, ik mag geen reclame, maar kan je, is heel mooi. Kan je naar YouTube gaan, de lezing. Ja? Alla den poko di si, na des masan jes manga yu, sans kriven, sans seten poti, ti de na dei, wegering. Maar de tijd waaruit ze komen, is heel interessant.

0: Sondro Bribi. Not Nokande. If in a Bribi.
1: I wouldn't be here right now.
0: My Bribi Masragaro natuurlijk. No Bribi Lolo Sani. Tante Loes, u schrijft, ik ben op luisteren. Oké, ook voor u goedemorgen.

En natuurlijk, elke zondagmorgen zijn ze wel weer paraat. Mr. Roy Carter en mevrouw Ellis, meneer en mevrouw. Mijn advies, blijf even luisteren, blijf doorluisteren. Ik heb het volgende uur wat moois voor jullie. Trouwens voor alle luisteraars.

iemand, iemand die ons ook op de voet volgt. Soms hoor je hem in de uitzending. Een heel goede morgen, meneer en mevrouw Vrij.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: De huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Landsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ja. We zijn weer live in de uitzending.

volgende uur is U Vraagt en wij draaien. Dit was het ook hoor, Dani van. We zijn bijna aan het einde van het tijdperk van de stieren. Tot volgende week donderdag. Dan gaan we over naar de tweelingen, astrologisch gezien. Tante Loes, 19 mei. Op het randje bent u nog een stier.

0: dan wordt u 79 jaar. 79 jaar jong. Felicitaties. Congratulations are in order. On behalf of Radio Mart and crew. And all your loved ones, everybody who loves you. Ook de groetjes aan zuster Krint. Alle broers en zusters van de organisatie. Collega's van Radio Mart, de dames zowel de heren, collega's van Caribbean FM. I salute all of you. Miss Joanne, Wonnie. Miss Promise. En Jenny en Carmelita. Meneer Creton.
1: In 7.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland.

0: Nederland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze wadlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Prezen BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Ja, ik moest even wat verzoekjes opnemen. Dat hoort er ook bij, hè. Bij Mart moet je niet alleen multicultureel zijn in gedachten en programma maken, maar je moet ook multifunctioneel zijn bij Mart. Als ik bij Mart ben, heb ik zo'n beetje 4 of 5 in het volledige teampetten op. Maar ja, het hoort erbij. Weet je, flexibel. Dus dan zet ik even de instrumentaal. Ja, het programma U Vraag en Wij Draaien. Daar zijn we beland. Dus zet u schrap. Want toen mooi is aan ook. En dan krijgt u verzoekjes. Kunt u ook vragen.

0: vindt u het geweldig? Nou, dan hoor ik van u.
1: This is Mark Radio.

0: Laat niemand, niemand, maar dan ook niemand jou vertellen dat je te oud bent om van het leven te genieten. Age is just a number. Het is hoe je je voelt. Fijk napi nalibi. Dan maak nou eens maar dik je plezier. Ja, in de man doet een San Moro, zei bedoel die bij jongen. Maar, alibi nog buiten. Yes. En voor de mensen, Lilian Deekman. Ik ben zo bij je. Maar de mensen die van salsa houden, wat lobby is maar de, alsjeblieft.
1: Teko Oro.
0: No, anodisi, anodisi, disambi ben mixrevi. Maar dit.

Het volgende nummer is aangevraagd door mevrouw Lillian Deekman. Mother, how are you today? Ze laat weten. Het gaat goed met haar. Nog niet helemaal beter. Het gaat de goede kant op. Yes? Yes?

Het volgende nummer is... de volgende verzoek, moet ik zeggen, is eentje van mevrouw Lillian Deekman. Twee verzoekjes, maar ik bedoel, het volgende verzoek is eentje van Rodney Franklin. Mevrouw Deekman, ze groet iedereen die haar heeft gesteund. Alle senioren groet ze en wens iedereen die ziek is beterschap. Iedereen die haar een hart onder de riem stak. Iedereen die haar met haar meeleeft. En haar heeft gesteund. Daar vraagt ze dit nummer voor. Ik heb een aantal nummers van Rodney Druivendaal. Ze wist niet precies welke hoor. Ik denk dat het deze is, de bekendste van hem. Ik denk dat het deze is.

zo. Sterke tekst. Maar jongen. Je verwacht dat allemaal barman zijn. In een goede naar de pokoerse, de kiesiet ook. Net die poervoet of drie man zijn. Maar in elk geval, heel mooi nummer. De tekstbericht is goed overgekomen. Mevrouw Lilian Deekman die vraagt het dan voor een ieder die haar heeft gesteund en nog steeds steunt. En voor alle zieken, ze wensen beterschap. Is een dankbare vrouw, hè? Ze vergeet het niet. Dus wij gaan de andere verzoekjes

Zo, het volgende verzoek gaat in de richting van Wonnie. Ze was vorige week jarig, de 10e. Wonnie, je bent op luisteren, dat weet ik. En je krijgt hem van meneer Burleson. Het is voor jou bestemd in Ahilia. Geniet ervan. What a friend we have in Jesus. De enige echte.

volgende nummer is eentje van Anita Baker en die is aangevraagd door mevrouw, even kijken hoor.

Oh yes, oh yes. U vraagt en wij draaien. Mevrouw Samsing, Simon Love. En als tweede heeft ze dit aangevraagd van Bobby Womack. No matter how I get, I still be looking up to you. Minangay grosama, poti poti. Anabisi, tamara tim tron millionaire. Me no forget you. Mo luku you, mo ta luku you. Me no go pray bigi tengi. Me no do let me no sabi moro. Bika. Groei naar zelf de beauty, zelf de osso. Luister eens.

The Crooked Sun. Mevrouw Marta. Mevrouw Bertine Redoet. Carmelita. Mevrouw Ellie Riedewald. Mr. Jamoreke. Etienne. Roy. En Alice Carter. En Miss Peggy McDonald.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim een miljoen euro uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Hobart zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: iedereen.
1: Toujours, toujours, na wie reisbureau Capriccio Stoers. Is dat pa dit ook? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro komakana na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, na kande, is afasande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan naku wan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricciostours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready voor take-off?

verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

als je vanuit de schijf draait, een harde schijf dus, het is geen USB-stick, dan moet er geen ruimte tussen die kabel en de computer zijn. Als een klein beetje ruimte ertussen zit, dan valt het uit. En dat was even net gebeurd. Maar het is...

Mevrouw Ellie Riedewald, die is ook van de partij. Ze vraagt twee nummers aan van Otis Redding en van Theola Kilgore met The Love of My Men. En mijn laatste, daar ga ik u mee verbinden, zo meteen.

Ik heb een verzoek van Otis Redding. Voor Otis Redding gekregen met het nummer Good to Me. Maar ik moet een beetje een aantekening maken. Want er werd niet gevraagd voor die live nummer. Er werd gevraagd voor die studio-uitvoering. Dus vandaar dat ik hem even even snel zoek naar die studio-uitvoering van Otis Redding.

prachtig, mooi nummer van Otis Redding. Good to Me, aangevraagd door mevrouw Ellie Riederweld. Well, and the love of my men. Volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Sam Cooke. Nummer is getiteld Summertime.

Ontdek deze lente Europese steden. Met vluchten vanaf €69. Boek nu op easyjet.com. Get out.

Ik groet u alvast. Zo meteen 12 uur. Ik ben het 12 uur. Na het nieuws krijgt u een ander programma. Waarschijnlijk belangrijke herhalingen. Ook mooi. Daarna krijgt u collega Jerry met Pocomayuru en Gruderi. Dus ik zou zeggen, om te blijven luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit

0: Cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
4: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar theelezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de boss Rane. Op zondag 28 juni in de line-up.

0: Import duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Onder redactie van Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar een speciale radio- en tv-documentaire. Via Mart. Voor jezelf opkomen en delen is de titel van een mini-documentaire over de bijna 90-jarige Surinaamse kunstenares Helen Ferdinand. Ze woont al jaren in Nederland. In deze radio-tv-special opent ze haar verleden voor haar kleindochter Maria. Van liefdesbrieven tot verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ze proberen ook samen een bekend Surinaams liedje te zingen.
2: Ik heb een tuintje in mijn hart. Alleen voor jou, Miro Soe.
3: Ik ben Helen Ferdinand. Ik ben geboren in 1936 in Paramaribo, Suriname. Ik ben de moeder van Shanti. En Shanti is de moeder van Maria, mijn kleindochter.
4: Ik ben Maria Noordam. Ik ben geboren in Rotterdam en dat was in 1997. En ik zit hier naast mijn oma, oma Rosie. Ik noem haar altijd oma Rosie, maar anderen noemen haar Helen.
5: Hey!
6: Hallo!
5: Hallo!
6: Hallo!
5: Opa, mama.
7: Maria komt op bezoek bij haar oma Rosie in Spijkenisse. Het is altijd een zoete inval.
4: Gezellig. Het is altijd heel gezellig bij mijn oma. Ja, je komt hier, als je bij je oma komt, dan kom je niet voor 5 minuten. Dan kom je wel voor langer altijd.
7: Maria is benieuwd naar de geschiedenis van oma Rosie, Helen Ferdinand, die in Suriname geboren is. Hoewel ze al veel te horen heeft gekregen. Helen vertelt veel over Suriname thuis in Spijkenisse. En we gaan ook nog naar het Suriname Museum in Amsterdam. Maar eerst zijn we bij oma Rosie thuis.
8: Hier die brieven van.
7: In een oude doos vinden ze correspondentie die oma, de toen 17-jarige jonge vrouw Helen, had met een jonge man in Den Haag. Fred Sterke.
8: Dear Fred, je brief en kaart heb ik ontvangen, waarvan hartelijk bedankt.
7: Wel 8 jaar lang duurde de correspondentie tussen Fred Sterke en Helen Ferdinand. Soms schreven ze regelmatig, soms een poos niet. Helen en Fred hadden elkaar nog nooit gezien of ontmoet. De ouders van de twee, van Helen in Suriname en van Fred in Nederland, werden ongeduldig.
3: En zei mijn moeder, wat een schrijf haar boy, wanneer schrijf je die jongen? En zijn moeder zei, schrijf je dat meisje nog wel eens? Wilde ik naar Nederland ook, niet alleen voor hem, maar verder studie gaan volgen, want ik heb het MULO-diploma wel gehaald gelijk, met mooie cijfers.
7: Het was in die tijd moeilijk om naar Nederland te gaan. De 25-jarige Helen Ferdinand gaf les op een school in het Surinaamse Groningen toen ze naar Nederland vertrok.
3: De boot vertrekt op 28 maart en op 14 april ben ik in Nederland.
8: Nou, dat is dus niet waar.
3: Dat is niet waar, want ik mocht niet vertrekken. Nee. Ik kreeg hier ontslag.
7: Fred heeft zelf ook nog geprobeerd om naar Suriname te komen. Lag met een boot voor de kust, maar omdat de diepgang niet groot genoeg was, lukte dat niet. Uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar wel toen Helen in 1961 met de boot naar Nederland ging. En daar ontmoeten ze eindelijk, ja, na 8 jaar voor de eerste keer.
8: Dit is opa Fred, toch?
3: Ja.
7: Fred.
3: Ik dacht, o jee. En toen kwam hij zo lange slinger die kamer binnen. En toen zag hij me. En toen stond ik op. En een zoen op de wang, een zoen op de wang. Klaar.
4: Ja. Zo typisch hoe dat dan vroeger ging.
3: Ja.
4: Met je schoonouders erbij.
3: Ja.
4: Opa woont toch thuis. Hij is, ja, eind 20.
3: Je mag niet uit huis, nee, hoor. En dan begint het zo van, ik vind je snor mooi.
4: Je had wel foto's gestuurd,
3: ja,
4: toch?
3: Ja, weet je wel. Ik heb hem nooit zonder snor gezien.
4: Ja.
3: We zijn 60 jaar getrouwd geweest. En ja, nadien stierf hij, maar ik heb hem nooit zonder snor gezien.
4: Nee, niet.
3: Viel me op dat hij heel nuchter was. En dat hij gewoon Fred was. Die hij altijd gebleven is. Hij heeft zich nooit anders voorgedaan. Gewoon van, kijk, dit ben ik.
7: Kijk maar naar. Helen en Fred kregen 4 kinderen. Shanti, de moeder van Maria. Carlos, Carmen en Ingmar. En 4 kleinkinderen. Aaron, Maria, Lars en Lena. Op 17 december 2023 beleefden ze dus hun diamantenhuwelijk. Fred Sterke overleed een paar maanden later, op 25 februari 2024. Maria, zijn kleindochter die sportmarketing heeft gestudeerd en een vervent lange afstandloopster is, bewaart warme herinneringen aan haar opa Fred.
8: Een maand voordat hij er niet meer was, zei hij nog van, oh ja, kom in de zomer, kom ik langs de lijn staan.
3: Ja.
8: Wanneer heb je weer een wedstrijd? Altijd zo betrokken bij alle sportdingen. Dus ja, dat is wel mooi.
7: Helen heeft voor de klas gestaan en is ook een bekende kunstenares. En ze is ontwerper van verschillende monumenten. Zoals het Jan Kampert monument dat in Spijkenisse staat en op 26 oktober 2002 onthuld is. Maria herkent zichzelf nog op de foto bij de onthulling.
8: Mijn oma en dat ben ik.
7: Maar Helen heeft ook het Nationaal Hindoestaanse Immigratiemonument op het Hobbemaplein in Den Haag ontworpen. Het zijn 2 bronzen panelen die de immigratie van Hindoestanen van India naar Suriname en van Suriname naar Nederland symboliseren. En wie goed kijkt naar het monument, ziet haar man Fred ook weer terug.
3: Ik had een lange, slanke man nodig die het voortouw nam. Wij zeggen zo'n Hindoestaanse man baboon of bab. Baboon.

0: die had ik nodig. En hij was slank en lang, had een heel mooi figuur. Toen heb ik hem gevraagd, wil jij even gaan lopen met zo'n bundel op je hoofd? Want ik wil hun hebben en houden ook meenemen. En dan maak ik een vrouw achter. Er hoeft niemand voor te bourseren en een kind. En hij heeft model gestaan voor de lopende figuur van het Nationaal Hindustaans Immigratiemonument.
1: Zo is Hagenaar Fred Sterke ook nog vereeuwigd in dit monument. Bij de onthulling van het monument in 2004 stonden Helen en haar man helemaal achter. Het was behoorlijk druk.
0: Wij stonden helemaal apart en we stonden niet in de rij die voorgesteld werd aan degene die het monument zouden onthullen. Dat was mevrouw Verdonk en burgemeester Deetman met z'n tweeën, want het is breed. En ik zei tegen Fred, wat er ook komt, ik ga mee met de stoet. Dus we zijn ook meegegaan met de stoet. Deetman en Verdonk, die hebben doeken afgehaald. En het was zoiets fantastisch. Dat kon jij. Het werd gelijk goed ontvangen. En ik wil met Verdonk praten, want ik heb het monument gemaakt. Dus ik ga uitleggen wat ik bedoel. Ik zei tegen Fred, ik ga voor de mensen door naar Verdonk. En ik heb mijn hand zo gelegd dat niemand me voor me kon lopen.
1: Voor jezelf opkomen, je zou het een van de wijze lessen van kunstenares Helen Ferdinand kunnen noemen.
0: Zo ben ik ook opgevoed. Je komt voor jezelf op. Je hebt eigen waarde, je staat daar en dan ga jij Verdonk uitleggen en deed man.
1: Ook een vriendin die ze had uitgenodigd, roerde zich.
0: Ze zei, we hebben geprotesteerd, want het is toch belachelijk dat niemand weet wie je bent op het plein. Niemand wist het. Ja, niemand, een paar wisten het wel. We hebben ons beklacht gedaan.
1: En zo zijn er nog meer wijze lessen die Helen graag doorgeeft.
0: Je moet delen. Als je iets hebt en je hebt een, bijvoorbeeld een manja, een mango, dan zitten je zussen en broers in de kamer. Dan moet je ze vragen, weer een stuk. En natuurlijk willen ze. En dus delen, jezelf zijn. En als je iets wil hebben, dan kun je het krijgen. Maar je moet dus, het komt niet naar je toe. En dat heb ik gezien. Als iets mislukt, dan moest het zo. Als ik een opdracht niet kreeg,
2: ja,
0: dan dacht ik, het kwam mij niet toe.
2: Dan had het zo moeten zijn.
0: Ja,
2: toch?
0: En precies, want de mooiste opdrachten, die zijn me gewoon aangeboden.
2: Ja.
1: Delen met een ander, Helen, oma Rosie, zie dat ook terug in haar kleindochter.
0: Maria is heel spontaan en heel open en heel, ook zo opgevoed van delen. Een nichtje en een neefje, die twee daar, die zijn 10 en 8. En als je Maria ziet spelen met die twee rafotten en lachen en dansen, geweldig.
1: Ongeveer 10 jaar geleden vertelde Helen over hoe Suriname Nederland te hulp schoot in de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Ferdinand schreef het boek Een beeld van mij over haar jeugd in Suriname.
0: De mensen in Suriname die leefden mee met wat er hier gebeurde. Iedereen stond klaar om te helpen als het nodig was.
1: Suriname leverde aluminium waar gevechtsvliegtuigen van gemaakt werden tegen de nazi's. En de Surinaamse bevolking hielp Nederland met voedselpakketten en inzamelingsacties. Surinamers in Nederland, zoals de KOM, zaten in het verzet. En dan het Suriname Museum in Amsterdam. Maria is nog niet eerder naar Suriname geweest. En een bezoek aan het museum is een eerste kennismaking.
2: Ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig naar Paramaribo, waar oma is opgegroeid. En gewoon de sfeer daar, het lijkt me gewoon heel erg relaxed en chill. En gewoon het lekkere klimaat, daar heb ik ook wel zin in. Ik hou ook niet zo van kou hier in Nederland. En de natuur lijkt me ook echt prachtig. Het is gewoon zo'n andere wereld dan hier in Nederland. Dus ja, ik ben gewoon naar heel veel dingen benieuwd.
0: Ze kennen het oerwoud.
2: Oh ja.
0: We dit zijn Indianen.
2: Ja.
0: We komen niet voor vrede, we komen om te veroveren.
1: Oma Rosie wandelt best wel snel door het museum heen. Veel waardering hebben oma Rosie en Maria voor de kom, die opkwam voor de arbeiders in Suriname, die het niet breed hadden.
0: Deze man die heeft zich, die verzette zich tegen het kolonialisme in Suriname.
2: Ja.
0: Hoe de mensen werden uitgebuit.
2: Ja, ik heb zijn boek gelezen. Wij slaven van Suriname, dat boek.
0: Ja. Oh.
2: Je hebt twee boeken.
0: Heb je van je moeder het al gelezen?
2: Ja, jaren geleden.
0: Ja. Ja. Anton de Kons. Ja. Voor die foto ken ik.
2: Ja.
1: Oma Rosie en Maria genieten van de mooie stadsgezichten. Een manquette van een mooi oud gebouw in de stad.
0: En als we naar binnen kijken.
2: Ja, ja. De indruk die ik krijg van Suriname is dat het een super warm, positief land is. En ja, vanuit heel weinig is er al super veel opgebouwd. En zijn mensen echt strijdlustig die er wonen. Maar goed, ik ben zelf ook deels Surinaams, dus het voelt ook een beetje als thuis dan, om hier te zijn.
0: Ik zou heel graag met Maria willen lopen naar de Hendrikszool, naar de Palmetuin, naar de waterkant. Ook in het binnenland bepaalde dingen waar we gewoond hebben.
1: Maar of oma Rosie ook echt meegaat naar Suriname?
0: Ik doe mijn best. Het zal wel vreemd zijn dat Fred er niet bij is. Maar toch heb ik het idee dat hij overal is waar we zijn. Ik voel toch zijn nabijheid.
1: Maria die wil in ieder geval wel, want de koffers die zijn toch al gepakt?
2: De koffers, zijn die al gepakt? Ja. Die van mij wel.
0: Ja.
2: Nee, dat komt wel goed.
0: We zien het wel. Hè?
2: Toch?
3: Helen Ferdinand was dat. En haar kleindochter Maria Noordam. Een productie was dit van Sam Jones. Graag tot de volgende keer.

0: Uit het archief van 40 jaar Mart is dit een brief afkomstig van Wijlen Edgar Cairo, gericht aan Norman van Gom en aan Wijlen archivaris en programmamaker van Mart, Ned Muis Buiteman. Back to the roots. Wijlen schrijver Edgar Cairo gaat in 1980 met Roel van Broekhoven van Villa VPRO naar Suriname om zijn roots te zoeken. Ze gaan naar de Saramagastraat waar Edgar geboren is. En ze gaan ook naar het district Para waar Edgar zijn roots ligt. Vandaag hoort u fragmenten van een ontmoeting tussen Edgar Cairo en frater Celanus. Een frater waarvan Edgar op de Bonifaciusschool les gekregen heeft. Let wel, in het programma worden benoemingen gebezigd die bij Mart niet meer worden gebruikt. Opgenomen op 13 augustus 1980 met dank aan de VPRO. Wijlen Edgar Cairo, Back to the Roots.
1: Koko. Klop, klop. Ik kwam de erf opgelopen, blij aan huis. Dan, wie is daar zo dan? Laat me gaan kijken, hoor. En dan, een mensvullende blik uit het oog geworpen op je. Nee, God, is die jongen? Hij is teruggekomen. Nee, Jezus, hij is terug. Adoro. Tourmigratie. Alleen vakantie komen eten. Ja, Nami, ik ben terug. Heel het erf schudt. Ze rullen zand. Die negerdeur voorop. Het staat er nog. In al mijn Holland tijd is het gaan verder in vervalling raken. Mijn God. Is dit het land dat ik gelaten heb? Op zoek naar eigen welzijn. Daar in die omzwervingen. Op Noorderbreed? Dit is hartbreed pijn. Hoe hou ik het verborgen voor ze? Holland, hoe moet ik zeggen dat ik weer gelukkig ben? Thuis, als in mijn eigen warme huis. Kom, geef me nog een brasa, no? Geef me een omhelzing. Ik ben zo geschud. Namidja, ik ben het. Kind van mijn armoede. Mijn verlies. In Holland heb je materieel alles. Hier, met je mensen, ga je beginnen met iets te krijgen. Nou.

47 weken per jaar woont de Surinaamse schrijver Edgar Cairo in Amsterdam. De rest, de overige 35 dagen, zit hij, als het tenminste geld genoeg is, in Suriname. Op vakantie dan, onherkenbaar haast, in zijn rode sportbroek en felgekleurde Bahama-hemd. Paramaribo, de verlengde gemene landsweg, de Zwarte Hovenbrugstraat, onveilig makend op een oer-Hollandse vouwfiets. Vandaag, Villa VPRO, 2 uur lang in het Suriname van Edgar Cairo. 120 minuten koloniale nostalgie vanaf een wankele bagagedrager.

0: Op het erfje bij vrouwmaatje, nauwelijks kleren aan, op gympjes naar school en ook nog eens een keer katholiek. Niet zo'n klein beetje ook volgens mij.
1: Nee, ik geloof dat dat katholicisme meer op mij heeft ingewerkt dan die hele binaire toestanden. Het bepaalt je jeugd toch? Je zit op een fraterschool van kindsbeen af. En later ga je ook op een frater Milo school. En als je een frater middelbare school had gehad en een frater universiteit, was je ook daar gefraterd. Later kan je erom lachen. En met mijn vrienden praten we soms erover. Hoe eerlijk ze soms waren. Hoe streng, vreselijk streng. Welke complexen je als zwarte christen daaraan hebt. En hoe hypocriet ze soms waren ook. En nu zitten we dan op dat terrein van die fraters van Bonifacius, geloof ik. Ik zie hier een standbeeld van heilige Alphonsus. bij een dennenboom met wel een mooie paarse bloemen. Een Juka-figuur, een neger. Hij zit stenen nat te maken. Want paters wonen altijd goed, dat wel. En nu wordt het gebouw behalve goed gemaakt, wordt het beter gemaakt. En dadelijk gaan we binnen, dan gaan we praten met Frater Solanus. Die man, ik geloof, hij werkt al iets van 30 jaar no? in Suriname. Vanaf Sint Leonardus School, waar ik als kind was, kleine boy met echt van die krentenharen op mijn hoofd, heel klein, kort geknipt. Mijn hoofd was toen nog vierkant, heb ik je gezegd. Enfin, het is rond geworden, ook van wereldkennis. En de zijne is al lang rond, dankzij het katholicisme. We gaan nu met hem praten.
0: Nog één vraag hoor. Als je terugkijkt op al dat katholicisme, zoals jij zegt, hier staat het beeld van wie was het ook weer? Vader of?
1: Heilige Alphonsus. Ja. Alphonsus.
0: Dat heeft natuurlijk niks meer met Suriname te maken. En toch staat het hier al jaren waarschijnlijk.
1: Nee. Eigenlijk komt dit gesprek een beetje te vroeg, want juist in mijn laatste hele dikke boek, wat in december gaat uitkomen, pak ik dat conflict aan tussen katholicisme en christendom. Mijn eigen neger mensen die soms op zondagmiddag, zondag was heilige christendag, mijn eigen neger mensen die Winti gingen dansen. Hey, hoi, hoi, hoi, hoi! Winti schreeuwde en hun neger religie beoefende. En tegelijk zat je onder de dwang en het keurslijf van die pater en die frater met zijn witte rok. Die je leerde dat over de wonderen gods, over de wonderbaarlijke bevruchting van Maria, over Jozef. Allemaal mensen met glad haar en die je prentjes gaf over de heiligen zaten in het, hoe heet het, in de hemel. Allemaal met meters of bisschoppen, heiligen en die waren wit. En de negers die vielen, de zwarten, ja die vielen allemaal in de hel, knarse tanden en met geweeklaag. En daar hoorde je dus bij. En als het goed was, dan had je een blanke, witte, langharige engel bewaarde. Heime Jezus, is het verwonderlijk dat we massaal naar Holland komen.

0: Broodmager, is Frater Solanus. Broodmager en bijkans 2 meter wit en lang. In 1947 kwam hij al naar Paramaribo en hij weet bij God, nee echt niet, hoeveel kinderen in die tijd door zijn handen zijn gegaan. Hoeveel negerbillen zijn onwrikbare strengheid middels straflat hebben moeten ondergaan. En toch had Frater de beste bedoelingen. Het stemt hem zichtbaar droevig te vernemen dat Cairo een van zijn klasgenootjes voor het laatst heeft mogen ontmoeten in een kliniek voor de behandeling van geslachtsziekten te Amsterdam, Nederland. Want dat was toch nooit de bedoeling.
1: Opvoeding, oude stijl. Je werd lichamelijk aangepakt, toch? Vastgegrepen door 2 jongens, ging je af over zo'n grote bank, of er was een apart bankje. En je had ook aparte latjes met prachtige namen.
2: Ja, oh ja.
1: weet je ze nog?
2: Hoe was niet vast in, maar die gingen zelf wel bukken. En dan gingen ze rustig bukken, want ze wisten, hadden het verdiend. Dat moet die jongen weten, dat het verdiende. En in Suriname hebben ze mij echt geleerd. Daar zijn ze opgevoed, mensen, dat soort jongen, laat eerlijk zijn, hè. Die waren zo opgevoed, die hebben dat nu en dan nodig. Daar vragen ze om en ze rekenen er ook op. Maar ze moeten weten dat ze verdiend hebben.
1: Ik heb ook een andere situatie meegemaakt, toch. Een keertje zou een jongen gesweept worden, geloof ik, het was een Jukaboy, zo'n Bosniër kindje. En 2 grepen hem vast. Je had van die hulpgrage jongens. Snelle toegrepen hem vast, zo als haaien. En dan klemmen ze zijn handen aan die bank, voorste rij. En net dat moment dat u hem wil slaan, laat hij een grote poep. Eén grote bonna valt op de grond. En hij probeert, die arme jongen, hij probeert het met zijn handen op te
2: rapen. Ik kan echt niet zeggen.
1: Nee, maar u hebt hem ook niet meer gezweept. Nee. Volgens mij zou dat te veel worden. Hij is naar achteren gebracht. Zo. Oh. Waar die grote boom stond met die pizza.
2: Ja.
1: Maar vader, ik wil iets vragen. Hoe hebt u me eigenlijk gezien? Toen ik klein was, was ik een kleine negerjongen. Weer zo'n arme mensenkind die bij u die klas kwam bevolken. En u zwaaide met krijt, zo niet met die grote bruin hartlat. Ja, of met tamarindesweep. Oh. Wat was ik eigenlijk voor u? Was ik een van die 9 kinderen die uw leven kwamen verzwaren? Klinkt niet christelijk. Maar zeg zelf, hoe kan het dat u als bakra, ons negers, negerkinderen, kan komen beschaven? En dat u dat geloof hebt dat het u ook gaat lukken.
2: Kijk eens, beste vriend. Ik weet niet waarom dat jij daartoe kunt komen om deze scheiding te maken. Jij als bakra en wij als negerkind. Dat vind ik een eerlijke stelling. Dit is ook een christelijke stelling. Ik ben een opvoeder van de jeugd. En of dat nu een zwart kind is, of een blauw, of een rood, of een groen. Dat doet er niet toe.
0: Maar ik denk eigenlijk dat Edgar eigenlijk vraagt, als hij zo'n hele lange vraag stelt over maar u als bakra en ik als klein zwart negen jongetje, dat hij eigenlijk de vraag stelt, maar dat doet hij niet, omdat hij dat natuurlijk, nou misschien wil je dat niet, of misschien durf je het niet, omdat deze Frater Solanius hier met dat magere hoofd wat jij beschrijft natuurlijk een heel aardige man is zoals hij er zit, maar die wel waarschijnlijk een heel groot deel van Edgars leven bezig is geweest, van dat kleine zwarte negen jongetje een toch haast wit gelukkig katholiek mens te maken. Ik denk dat hij dat een beetje voelt. Verwoord ik het dan goed? Want daar hadden we het net in de auto een beetje over.
1: Dat geloof ik wel. Kijk, voor u is het misschien een voldoening als opvoeder dat u hele generaties heeft opgekweekt, zoals dat heet. Sommigen maken de vergelijking met planten. Hè? We leven hier in een tropische natuur, waar alles zelfs in het wild nog gaat groeien. Maar voor ons en voor mij als bewuste neger heb ik mijn eigen cultuur moeten zoeken. Ik heb verzoening ermee moeten zoeken. Ik heb er mee moeten leren vechten. Ik heb moeten leren dat als je ha lacht, dat het dan niet vernegerd is. Godverdomme. Maar dat het gewoon is. Horend bij mijn cultuur. En dat ik niet van jongs af, kindsbeen af aan, van frater en later nog weer van frater en later van een witte bakker heb moeten leren dat ik mij naar de koloniale cultuur heb moeten richten waarvan u een schakel was.
2: Dus u ziet mij als de schaker van de kolonialen.
1: U mag verdedigen, u mag antwoord geven. Ja,
2: nee. En dat is ook iets wat ons nou echt weer pijn doet, nietwaar? Dat schreeuwen van geen kolonialisme, neerkolonialisme, weet ik wat allemaal. Nee, dat is echt, dat doet ons pijn. Dat ze daar telkens mee terugkomen. Ja, want wij hebben onze kinderen beschouwd als minderwaardig of weet ik het wat. Nee, helemaal niet. Misschien wel anders geaard. En wij moeten proberen om die geaardheid te leren begrijpen. En ik heb mijn best gedaan, maar ik zal nooit voor 100% de ziel kunnen begrijpen. Net zo min als misschien omgekeerd.
1: Ja, bent u niet bang achteraf dat die koloniale regering uw gang heeft laten gaan, omdat ze u als instrument beschouwden, dat ze u zelfs een beetje de missie als ja, een stelletje politiek ongevaarlijke idioten heeft beschouwd?
2: Nou, kijk, politiek ongevaarlijk. Ik heb ook in 3 besturen gezeten van KOB. Ja. Katholiek Onderwijzersbond.
1: Ja.
2: Ja. En daar is wel degelijk

0: er is nu nog een buddel die nog bij mijn school gezeten, die saxofoon is. Maar zijn vader, mm-hmm. Jan, was ook een muzikant bij de gratie Gods. En deze man, dat vind ik doodjammer, niet de kans heeft gekregen om zijn talent ook te kunnen gebruiken voor de eredienst. Want die had het in zich.
1: Ja, maar nu praat je over eredienst. En dat betekent, het was dan of Latijn, Latijnse mis, of het zou een lied moeten zijn wat hij zou gaan schrijven volgens Europese normen met kwatrijnen, jamben en rijm.
0: Nee.
1: Dat vind ik allemaal mooi, maar dat u als blanke, die ons opvoedt, ons neger opgroeisel, ons bush kinderen zoals we waren, we waren beslist niet tam, dat u nooit met ons de tam-tam heeft geslagen.
0: Wel, ik weet niet of u de dingen kent, of u de Emmausmis kent, inderdaad over eredienst. De Emmausmis, dat is een mis die eigenlijk samengesteld door meerdere spirituals. Hè? Goed. Die heb ik hier in Suriname geïntroduceerd. Gevraagd of dat het mocht. Want daar zou dus een beatgroep bij te pas komen. We bedoelen een beat en een drumstel en een gitaar en zo.
2: Maar dat is praat, u praat, laten we eerlijk zijn, u praat nu waarschijnlijk over veel later. Want als ik het woord beatgroep hoor, dat is ver na Edgar's tijd. Het is toch wel zo dat in de tijd van Edgar. Het is toch zo dat in de tijd van Edgar u inderdaad waarschijnlijk dacht. En misschien is dat veranderd, maar dat u toen dacht van nou. Wat hebben die jongens er nou aan om de tamtam te leren spelen? Daar komen ze niet ver mee in deze maatschappij. Ze moeten gewoon leren begrijpen hoe onze blanke cultuur, en ik ben net zo blank als u, dus ik weet precies hoe dat gaat, die moeten ze leren begrijpen. In die manier moeten ze leren denken, want anders komen ze niet verder. Misschien heeft u het altijd met de beste bedoelingen gedaan, maar we hebben ze toch altijd geprobeerd zo blank mogelijk te krijgen. Altijd toch, en niet alleen de vaters, maar wij als blanken toch altijd hebben geprobeerd om negers, waar dan ook, of het de Javanen in Indonesië waren, of de Surinamers hier, of waar we ook geweest hebben, hebben toch geprobeerd om ze zoveel mogelijk te maken zoals wij waren. Omdat dat de sleutel tot het succes was.
0: Ja, maar dat is. Nee, dat is extreem gesteld, dacht ik. Extreem gesteld, want. Je kunt deze mensen, nog de Javaan, nog de Hindustaan, nietwaar, nog de Neger. Dat mag je niet. Die mag je niet ombuigen tot een bakken en tot een West-Europeaan. Dat mag niet, dat kan niet.
1: Ja, maar toen werkte u niet met dat besef. Hoe oud ben ik nu? Ik ben 32, godsgegeven jaren. En daarvoor, laten we zeggen, ik was 7 jaar, 7, 9, zo'n leeftijd zo. Dus het is een goede, volgende 20 jaar terug. En toen was uw denken zelf anders. U had u ook niet losgemaakt van die situatie. En dan geloof ik dat u toen beslist zo gehandeld kan hebben als ik dat heb voorgesteld. Dat u ons als neger, als volksmensen, Prasi Ososma, binnen die koloniale context vormen met mijn allermooiste Bakra-taal weer, die ik nu van huis heb gekregen, dat u ons toen van onszelf ongewild hebt helpen vervreemden.
2: U gaf een voorbeeld van zwartjes die naar de hel moesten en met veel geluk blanke engelen.
1: Ja, want we kregen van die prentjes, u weet nog, bidprentjes. Christus, die was weliswaar Joods. Heb ik ook niet begrepen waarom de Europeaan zich daar zo één mee kan voelen. Na wat hij heeft uitgehaald in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, zelfs na de Tweede Oorlog kregen wij als neger dus allereerst geen neger met een brede neus. Maar we hebben een langharig tuig gehad. Dat was Christus.
0: Nee, ik weet echt niet. Ik zou echt
1: en
0: niet.
1: Alle heiligen waren witte mannen zoals u. U bent nu een beetje grijsblond. En u zou net zo goed uit Zandam kunnen komen. Ik weet niet van waar u bent. Maar dat was de Hollandse bonte koe met een meter op. Zittend in de hemel. Hele rijen. En de zwarte zielen. Met geweeklaag en geknars van tanden, die vielen in de hel. En als zwart kindje kreeg je zoiets in handen. Nou, je mag gelukkig blij zijn als je door een witte engel in een wit kleed, in witte wolken, gered kon worden.
0: Nee. Ik snap niet dat je zo kunt praten.
1: Maar is het niet een beetje. Ja, ik moet die vragen, helaas, ik moet ze kwijt. Dit lijkt wel een biecht met een derde erbij. Is het niet zo? U praat nu over liefde. Ik heb met veel van mijn tijdgenoten gesproken. Ik heb ze zelf leren begrijpen. Ik heb mezelf geprobeerd.

0: te begrijpen en leren begrijpen ook. Velen hebben u daar voor de klas staan als God gezien. Ten slotte liet zij u zelf met uw eigen mond de woorden door de klas in een soort van spraakwerveling. God schiep de mens naar eigen beeld en gelijkenis. En zie daar, een witte pastoor in witte missierok zei dat. Dus was hij Gods gelijkenis. En wat waren wij dan, negerkinderen van de Bakajari en de Bakapasi?
1: Maar God, die heeft er drie gemaakt, zeggen die dingen, de Indianen. Hè? Die heeft drie poppen gemaakt, maar je weet heel goed. Heel dat verhaal van de schepping, dat moeten we eigenlijk zien. Het enige is, God is de schepper van alles. Maar zoals de Indianen zegt, hij heeft drie poppen gemaakt. En de eerste pop die hij gemaakt heeft en in de oven gestopt, die heeft hij te vroeg uitgehaald. Die was niet gaar, zei de Indiaan. Dat was de Bakra. Mm-hmm. En de tweede, die heeft hij te laat uitgehaald. Dat was de neger.
2: Ja.
1: Die was zwart gebrand.
2: Ja.
1: Maar de derde had je precies op tijd eruit gehaald, dat was de Indiaan.
2: Ja,
1: de Indiaan, dat is het zwem. Ja. Die was precies gaar.
0: Ja, maar dat verhaal heeft nog een aanvulling nodig.
2: Ja?
0: Want toch had iedereen maken, toen stond iedereen mooi en waarachtig, vrolijk in de rij. Maar kijk, die neger, hij wou weer voordringen. Dus toen heeft God uit wraakgevoel een klontje modder gepakt en heeft hem om zijn hoofd geslagen. En hij zei, tikja, hier heb je het. En zo kreeg de neger zijn keiharde en taaie krentenhaar op zijn hoofd.
1: Dat heb ik nooit gehoord. Dat heb ik
0: nee,
1: nooit gehoord.
0: Maar ik als neger heb dat wel moeten aanhoren.
1: Ja.
3: Je kon naar mijn bussi voor merki mijn kudu. Je feni balata udu naar een goudu. A passi sa je meki confadon in mijn dorpu. Na tap na passi dati mi waka fuluku peyuk moto. Aso mi confadon in yu foto. En no di yu drungu fu mi gudu in na busi. Yu koiri kon baka in yu foto. En yu wani seni mi go baka na mi dorpu san yu broko. Yu gudu no tron mi gudu. Ma no yu moi foto tron mi foto. So you can push me for you one. You can fit me a la fasi. Mami negwa ba

uit het archief van 40 jaar Mart, opgenomen op 13 augustus 1980, met dank aan de VPRO. Wijlen Edgar Cairo. Back to the room.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht. Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

Maruhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and een verrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva.

0: Violent.
1: Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en...

0: 0641052946. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Lisna Botosa en Lucifer het Surinaamsverbond Botog zondag 21 juni 2026 na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur baganadana schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is 40 euro en niet leden 45 euro. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaamsverbond onder vermelding van schuitje varen Botog en let wel je naam hè. E aan de poort is 5 euro duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271126 en Iman T. Telefoonnummer 06515089 85. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Welkom bij de Travelers in Ronne. Coronie Saus, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coronie Suriname. Corona bij.

0: Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: India, China, Pakistan, Wantu Afrika, Kondrelik, Nigeria. Dengo specialiseert in srefi in na technologie. AI. Tidena dewe karden experts. De fenuro kona her grontapu. E bai oso nanga grong. Ja in Amstelveen nanga wantu trapresi moro in na kondrelisi. Stati ook toe wie kan doen. Go specialiseer je srefi in na techniek AI en wasani vrede.
2: En als je ziet dat door het programma die je ziet dat je op deskundige autonomie is, dan moet je er wat bij dragen.
3: Klopt.
2: Zo je kan informeren. Dan moet je dan als je samoro bent.
3: Precies, de voetballers de massa op money moest investeren voor corrupte data. Dat uno libeng die AI mek AI kon corrigeer a data san corrupt san trauma pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
2: Pas aan na deepseek?
3: Deepseek na wan programma lek chat GPT ma fu de sneisi.
2: Okay.
3: En sa de sneisi do, die de sneisi shitaki a informatie en dat na a kloofatorif manga inono. Die de sneisi shitaki, ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet zo. Dat is niet zo. De diepziek, de egi, dat is niet zo. Omdat dat is niet zo. Want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouwde egi zijn. En dat is een charu blakamango.
2: Maar, Migado. Look at so many black men in America. One you can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one come to that idea like that. You see, you do. For that, the editor. No one there.
3: Me no magic. Answer fast on that. Me no man. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na black man, maar de mij bouwen onder een dak voor traso te sma. En sterker nog, als sansa de sneezy bouw. Was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou de Westerse ben bouwen. Maar want ik heb laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie.
2: Ja.
3: De ego om AI. De voorouders voor ons, be overleef zonder AI. En de man be bouw de kennis naar het systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja. Ik heb op AI van
3: Nodu. Van Nodu. Ja.
2: Dan die hebben zegt over Ablakamang.
3: Ablakamang.
2: Hoe heb je wat takie Ablakamang? Takie u no op AI van Nodu, dan moet takie yo hore ching alasani okto vinti alasani change de and for our kind in a four standard details on that thing the stock up a if a no
3: club club
2: man a flu na lexa you ever terry na suma na de sma
3: say profiter fin
2: and say it as abra a in that it can look who could have a spiritual for uno
3: club
2: suma na de sma.
3: Precies.
1: Vooral ONU, den dongru nanga de moksiwang. Moes leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra, sorgu tak den boi nanga de pchin fu nu, kwaskor go tek leri in a technologie. AI, fu sabi so dat de kan verdedig mina nga yu nga det bakap ching fu unut later telekom agrontapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next a ee jikansa ook tu fu go leri Tiksabi, ontwikkel Yusrevi en Demtchimfiu. Dan ik kan gewoon met proces, progressie in de maatschappij die ze aan de tijden na de. Moest je samen in Oekraïne, Oekraïne dan gaat Rusland de enorm bijgeveti, de zwakke, maar in na zwakte of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weer dat de Rusland maakt die tijden na de. Sterker nog, de zeer drones bijna die heel grond tapu nu. Wa ogri, tjauan bonji ding. Precies zo om ons beschouw AI en haar technologie. Zo'n notitie vleren score of fossie. We gebruiken haar techniek, haar schrifttechniek voor de wetman. We hebben kom ik tot onwegisani. En we gaan moro fara moro ding. Dus massa ab money. De goede wang, mindri unu, moest leren voor potmoni in fondsu, zodat de team voor mij naar jou. Het is alleen een ontwikkelde ding op het allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa eshi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We eshi sa epsa in grond tapu en we praten naar jou. Zodat je kan praten morgen varen aan de trouw.
4: Maar vrouw Lijne, baya dan, hoe ga je doen met die verkiezingen die voor de deur staan dan?
5: Baya verkiezing. De tapen de deur, maar tapas toepen door tak napu. Die gevangt ja de mi. Nou, ik kreeg mam nego pot mistengi. Nu, wa nego pot mistengi, wat hem, mi go atu lisik ba. Nop, nop, deno du gimi. Dat tak nono baya. Disteng, mi nego moro, net meru kan mis kadu kandidaat.
4: Maar wacht die vrouw Lijne, ze tak nou, nou, verplichting toch, want granit hem gestemmen toch, dus je moet hem gestemmen, ja.
5: Ja, maar nou, nou, verplichting dat de pas kadu kandidaat toe. Mi warrong.
4: Maar dat we gewoon een goede spekertje man artsuma, we gewoon eens maar voor een band als kind coroni. Bajani, iedereen no?
6: Ah, dat is zo mijn lang bam. Akos met moet met donker kom.
4: Bajani, meer dat die NDP en PS allemaal den coin combinatie ka coroni. Van jouw stem dan verkiezingen kom, van jouw stem.
6: Baja, me uden, me promis no, me promis no mo. Dem gewoon na voor kan ik zalu samen, maar zal ik maar samen doen. Die kala de ja die daar ook kom de tak noti.
4: Maar zij denk je, bouta no awa, je vloggen in tapu?
6: En ik van hem tjiboe ba no no. That's for press, not no fout. That's for press, next no fout.
4: Onde no no na Bernard Dorp, ego miti po waka dan meshita pe. We wato?
5: Maar mirita jongen, ze boor lang aan mij ben verwacht die jongen dat ik nog kon jongen. Dat vrouw via dat vrouw zich ben verwacht en vind dat ik nog kon man. Dat noem ik kon boks aan mijn jas man.
4: Ja toch wel wat is aftak van verkiezingen dat de maïsel mij goos otra din begwa koronik ba man ufam dorop bijna dorop. Maar van jou doen aan verkiezingen wel wat, zo maar jouw stem.
5: We de man tak neem de vlak, we lukken ons. Go lukken mij zo noem, na wan kleur, noem maar mij ablam jouw zo toch. Des man tak a dom nos meek ben kleer, mij de kleren blend toch. Man aso zo paars mij abdap je toch.
4: Asar so? Okay, orang kah ni si mi. Lu kau nak insaf minum mata kau ni melafu tu. Asal dia kau melafu tu.
6: Alat gempun nasport tu. Sana fatu.
4: Okay, menerima itu wal. Ida, di sini menerima tu no barat tu. Di sini wal Walter Huizen wang eksklusif kontek yang moro ye yere. One show no moro ye yere. Tadi wai kah bar you no. Di sini wal Walter Huizen wang one show no moro ye yere kontek yang.
6: Dau takso. O konteken, di sa Walter Huizen, en seref ja, nang a seref joku, da o konteken. Wanomo de, moro no.
7: Hoe ik bij de nationalisten terechtkwam, dat is een lange tori. Het is een kwestie van bewustwording, van wakker worden, nadenken, jezelf op zekere dag afvragen wat je idealen zijn. En dan je idealen aan een onderzoek onderwerpen. Je levensbeschouwing. Je wereldbeschouwing. Jezelf afvragen, wat ben ik? Wie ben ik? Waar ben ik? Er moet eerst verandering van geest, van mentaliteit, van filosofie plaatsvinden. voor je kan zeggen dat je nationalist bent. De eerste schok kreeg ik in de laatste klas van de algemene middelbare school, mei 1955. Mijn leraar Nederlands komt in de klas. Hij had ons net het scanderen van gedichten geleerd. En wij hadden zelf enkele rijmpjes gemaakt om te laten zien dat wij in staat waren met rijm en maat te werken. Ik hoor hem nog zo. Een scepticus. Een sarcast eerste klas. De vraag was wie van ons ooit een gedicht in het Sranantongo had gelezen. Wie zou er één kunnen schrijven? En de toon was van kan dat wel in jullie markttaaltje? Nu had onze opvoeding ons geen geloof, geen waardering voor eigen cultuur bijgebracht. Integendeel, wij hadden geleerd te spuwen op alles wat ons als Surinamer eigen was. In die dagen vierde het kolonialisme nog hoogtij, erger dan nu. Er was wel reeds een organisatie die werkte op het gebied van de culturele bewustwording, wie Egizani van Bruma. Ik wist daar nog niets van. Ik had werkelijk nog nooit een gedicht gelezen in onze eigen taal. Je mocht die taal niet eens spreken in die dagen. Of je deed onontwikkeld, achterlijk, negerachtig. Ik heb duizenden strafregels moeten schrijven op de lagere school. Ik mag geen negerengels, zo noemde men het Surinaams toen, spreken. Thuis moest je tegen je ouders Nederlands spreken. Al spraken zij jou in het Surinaams aan. Eén keer heb ik het geprobeerd en er is mij door mijn moeder bijna een tand uit de mond geslagen. Ik was oneerbiedig. Zelfs onder je vrienden sprak je de taal stiekem. Als je werd gehoord, kunnen jullie geen Hollands praten daar? Ik zong in de badkamer soms een Kawina-melodietje. Doe daar niet zo negerachtig. Je haar was slecht haar, omdat het kroes was. Je kleur, je werd geadviseerd met een lichtkleurig meisje te trouwen, zodat de kinderen een hogere kleur zouden krijgen. Tot nu toe heb je nog mensen die zo denken. Zwarte mensen, Surinamers. Je had geen cultuur. Je land was niet eens een land. Wingewest, gebiedsdeel, kolonie, rijksdeel, de West. Het is niet te overschatten wat met je denken gebeurde door een eenvoudige zin in het aardrijkskundeboek of geschiedenisboek. De Rijn komt bij Lobet ons land binnen. De Batavieren zijn onze stamvaders. En je wist niet eens een plaats aan te wijzen van een Indiaanse nederzetting in eigen land. Je kon binnen doorvaren van Antwerpen naar Den Helder, maar niet van Albina naar Nikeri. Gewoonweg omdat Holland belangrijker was. Bonnie en Baron, de slavenopstandelingenleiders, waren in de geschiedenisboeken rovers, brandstichters en moordenaars. Ze hebben de economie van het land toen te gronde gericht. Misdadigers. Piet Hein, dat was een kerel. Ze zong het lied van hem luidkeels mee op het plein in Paramaribo als de koningin jarig was. Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden ben groot, hij heeft gewonnen de zilvervloot. Een doodgewone zeerover was dat. Onze geschiedenis was een aaneen.

dat ze tegen onafhankelijkheid zijn. Zij kunnen niet helpen, Poortje. Zij hebben het oude ideaal nog niet van zich kunnen afschudden. Tegenwoordig bevinden onze idealen zich niet meer in Europa, maar hier, in Sranang. Europa is niet meer superieur. Ik aanvaarde dus de uitdaging van de leraar. Zo zag ik het, als een uitdaging. Ik moest iets bewijzen, zelf. Mijn nationalistische snaar was aangeslagen.

Yaak uw plezier na Oso. Bobslee. En dit is na programma Sarampoku Yuru via Radio Martaba 105.5 Kablon 7.9 na Vrij Ether. En natuurlijk wereldwijd via internet te beluisteren via www.radiomart.nl. Sarampoku tot 10. En we doen ook met een griep uit de collectie zo abjazo naar Radio Mart. Voor de nieuw 10 nieuwste CD zo abjazo era. Niet ouder dan een jaar natuurlijk. Dit is na Bobslee. Fuck you plus. Venta kadis mus dedap ni marin. Ya jenjor. Jazona radio matba. Serana puku top tin. Waktu lagi kan sinua mail ci oktu. Via m_underscore. Serana puku. Apple star ci hotmail.com. Evi venta na bobsleigh mus dedap marin. En utek den ting newste. Alla de series op jazz voor de afgelopen ting, dat ik het ding. En die zien nou af ding voor Q+. We doen een griep uit de CD gewoon. Dek een title track. Een title track en een bobslee. Q+. In de top 10 voor Radio Matsra Poku.

na top 10 fum radio mars na poko top 10 combine 16 na uma dumi combine 16 vivendo na dismus de nummer 1 kai dat ook door geven jas na radio mart yes en wan briefi kwara of wan mailje m_sarnapoko@gmail.com

Sranamang. Reggae in Suriname tongo. Ja Prince. En we vindt ook naar Dismus de Marine. Dus ook toe ekoe na top 10 ara. Ja Prince. Ding Sranamang.

second. En natuurlijk hebben we vandaag naar update Johan Lek de Marine. Mij kan je dat ook toe door. Je zit nu aan Brivikong. Ja, zo naar Radio Mart. Tweede Zwillingstraat nummer.

Garo Sachi met die Guasimang, Asamane. En vet dat je Paris is in jaren, deze absendo. If you want to look the marine, La Vigendo de Sofia Radio Mat, Kenny B, Asamade.

En natuurlijk wat is beter dan Alassane Wakaboom. Ook toen naar Klein Marfijn. If you want to tap nummer 1. Radio mee. Klein Marfijn. Hey, daar zie je.

Dus, bobslee, of je bent naar Combina 16, nou maar doe me. Of ja, prins, saranamang. Kan het trouwen aan papa Jonas toch? Stil alobide. Ook de kohunte pomos, patrio. Update, den tai patadje. Als je dat kan niet bij, assamade. Of naar Damaru, hey baby, van view. Of je bent naar Klein Marvin, krajo me. Denk kan doen dat jas via Radio Mart. Amoy futru, assamapoko top 10 ook toe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere anderhalve week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria. Dengo specialiseerde schrijfie in na technologie. AI. Idea de we karden experts. De fenroko na her grond tapu. E bai oso na grond. Ja in Amstelveen na gwantu trapresi moro in na kondre disi. Stati ook tu we kan do. Go specialiseer je schrijfje in de techniek AI en dan was aan die vrede.
4: En dan zou je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je een deskundige autonomie is, maar nooit voor wat bijdragen.
5: Klopt.
4: Zo u kan informeren. De brader dan als je kan moro beter.
5: Precies, de voetballers de massa op money moest investeren voor corrupte data. Dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren, a data san corrupt, san trauma pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
4: Wat sa na deepseek?
5: Deepseek na een programma lek ChatGPT ma fu de sneisi.
4: Okay.
5: En sa de sneisi do, die de sneisi shitaki a informatie, en dat na a kloofatori f mangai nono. Die de sneisi shitaki, ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet zo. Dat is niet zo.

0: Een hele goedemiddag, luisteraars. Welkom bij het programma Kuruderi.
1: Bij Tikamu.
0: Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gast hier tot de klok van 4. En vandaag moeten we het doen zonder mijn collega Jerry Wondel. Die had vandaag andere verplichtingen. Mijn collega is inmiddels ook bezig met het regisseren van mooie toneelstukken en andere maatschappelijke activiteiten. Dus Jerry, vanuit deze plek wens ik jou heel veel succes met alles wat je doet. We gaan straks een gesprek hebben. We gaan kijken als we dus contact kunnen maken met iemand waarmee wij een telefonisch interview zullen hebben. Het gaat om de organisatie DIN. We gaan praten met de voorman van DIN. En we gaan ook kijken als we contact kunnen hebben met de heer Ruben Varnoot. Er is heel veel te doen als het gaat om heel veel van doen als het gaat om de PG in Suriname. Er is een artikel verschenen van een opiniemaker, een zekere Pinas. En die geeft dus enigszins wat inzichten in de manier waarop deze PG omgaat met een aantal zaken. En iemand die dit verhaal op een andere manier of vanuit andere inzichten zal duiden is niemand anders dan de heer Ruben Varnoot. Dus wij gaan ook kijken als we met Ruben in contact kunnen treden zo direct om straks het te hebben ook over die zaken. Trouwens, Ruben is ook van de partij als we in gesprek gaan met de voorman van DIN. Wij zetten wat muziek op en we komen zo bij u terug. Dit is het programma Kuruderi.

0: Bij Tikamoen wijzen we wegwerpmeubels zonder verhaal af. Een Tikamoen meubel staat voor massief hout, vakmanschap en lange levensduur. Het bewijs? Je meubel behoudt zijn waarde en gaat een leven lang mee.
1: This is electric.
2: I think this could possibly be the best thing ever.

0: If you have belly fat after 50...
1: Ja, luisteraars, wij proberen in contact te treden met de heer John Brewster van DIN. Dat is het Diaspora Instituut Nederland. Maar helaas, ik kreeg hem niet aan de telefoon. Dus ik hoop dat hij nou belt voordat wij dus klaar zijn met deze uitzending. En dat we toch nog met hem in gesprek kunnen over een aantal zaken die te maken hebben met het Diaspora Instituut. Maar ik heb intussen ook aan de andere kant van de lijn niemand anders dan de heer Ruben Farnold. Ruben Fafiu, Fafiu.
2: Glenn, hoe gaat het met je? Waar ga je?
1: Een
2: beetje regenachtig weer. Niet zo'n mooi weer, 10 graden mei. Dus dan gaat het gelijk deprimerend werken, wat je verwacht van.
1: Nou, ik begrijp dat we binnenkort wel andere temperaturen kunnen verwachten. En dat het zeker zal oplopen naar 25 graden. Dat is wat ik me heb laten vertellen. Dus ik verheug me op de komende week.
2: Dan kijk, de zon wordt altijd sterker, hè, want de zomer komt eraan. Dus ze kunnen voor alles zeggen, zolang ik het niet zie en voel 's morgens, ben ik nog niet gerust. Dus ik mag rustig af.
1: Oké.
2: Ja, toch?
1: In elk geval, ik verheug me erop. Ik heb er behoefte aan. Ik begrijp dat ik in een winter ben ik ook hier gebleven in Nederland. Dus het is voor mij al een veel te lang niet het weer die ik graag, ja, die ik graag wil of die ik graag voel. Dus mij wacht die geduldig op de zon. Ah, Ruben, we wachten op de heer Brewster, mina jubo voorwaan gesprek. Naar de heer Brewster. En hij is voorzitter van de organisatie. En even kijken hoor.
2: Nou, ik zou moeten instituut hebben, als ik het goed heb.
1: Oké. En dit instituut die zou zich moeten verhouden met ja, de diaspora hier in Nederland. Hoe de overheid in Suriname invulling zou moeten geven aan beleid, zodat die diaspora in elk geval ook aan bod kwam, of aan bod komt. En ik hoop dat de heer Brewster straks belt en dat we toch dat gesprek met hem kunnen hebben als het gaat om dat instituut. Ruben, heb jij nog kunnen waarnemen hoe het bezoek is geweest tussen de president van Amerika en de president van China?
2: Ja, zeker. Ik heb het een beetje goed gevolgd. Want het was heel interessant natuurlijk, omdat Trump met al zijn grootspraak toch letterlijk, vind ik hoor, op de knieën is gegaan voor China.
1: Maar
2: hij doet nog altijd stoer, maar ja, ze blijken zwaar afhankelijk te zijn van China.
1: Maar wat wil hij van China?
2: Nou, natuurlijk, je moet het zo zien, het zijn de twee machtigste landen ter wereld. Ja, toch? En China is in feite niet meer te stoppen. China heeft dus niet genoeg olie natuurlijk, dus die importeren heel veel olie. En daarom probeert Amerika heel veel olie onder controle te krijgen. Maar daartegenover staat, wat ik allemaal hoor, dat China van die grondstoffen heeft die heel zeldzaam zijn. En die grondstoffen zijn nou net nodig om dus zeg maar dus echt de high-tech producten te maken. Zoals dus die geleidewapens en de telefoons, communicatiemiddelen, satellieten. Dat zijn dus een aantal vaak inium. Ze zijn eindig allemaal op inium en lium en al dat soort dingen. Dus die heeft China wel. En Amerika zit daarom te springen. Dus ze zouden toch, of ze moeten, een goede band met China, zeg maar, dus in het leven houden. Alleen maar dat zij zelf ook in leven blijven. En, ik weet of mensen het weten, maar Amerika heeft een enorme schuld bij China. Dus de Chinezen houden ze ook te goed, want als je ruzie krijgt met je schuldenaar, dan kan het zijn dat die wat je niet meer betaalt. Dus dat speelt ook een rol. Ik hoop dat mensen dat ook in overschouw nemen, dat dat ook een rol speelt.
1: Maar is er ook een zekere manier van omgaan met de rol die de dollar speelt op de wereldmarkt? Hoe gaat men met dat gegeven om?
2: Dat is dus nu ook aan het wegkwijnen, de rol van de dollar. Want een aantal landen, een aantal grote landen, die willen al zaken onderling doen. En ik denk dat, dat Amerika heel veel pijn gaat doen. Dus je weet dat ze leiders hebben geëlimineerd alleen maar om dus de dollar te redden altijd. Dus het is de vraag hoe Amerika nu zal reageren als ze compromissen gaan sluiten en als ze de dollar als zeg maar dus de wereldcurrency om het zo te noemen, om die zeg maar dus prijs te geven. Dus het wordt moeilijk voor Amerika. Amerika zit echt in een heel lastig pakket. Ja toch, Amerika zit in een lastig pakket. Ik verwacht dat hij met China gaat praten omdat hij gewoon de wereld in drieën wil delen. Snap je? Amerika met zijn achtertuin en zijn invloeden. Ze geven Zuidoost-Azië aan China. En Rusland wordt verdeeld en Europa zeg maar. Dus die komt onder beheer van Rusland. Dat West-Europa zich zo druk maakt dat na een paar jaar Rusland zich gaat annexeren. Ik denk dat dat een heel goed rol speelt als Trump nog een beetje erbij zit. Alleen zit Europa met een NAVO-baas die een beetje een likkertje is van Trump. En dat is meneer Rutte. Dus ik weet niet hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar dat zijn allemaal zaakjes die dus een rol spelen. Het is geopolitiek dat heel gecompliceerd is op dit moment. Maar de economische belangen zijn dus de grootste die er zijn. Zoals ik het dus zeg maar dus waarneem. Alleen daar ging het over.
1: Ja, en toch ben ik benieuwd, want er is een Taiwan-kwestie. Wat is het belang van China als het gaat om Taiwan? En hoe kijkt Amerika naar Taiwan? Wat zijn de verhoudingen?
2: Taiwan is dus zeg maar, ik weet niet of je het weet, maar ik dacht in 1949 of in 1950, rond die tijd, ik weet het niet meer exact, had je dus zeg maar de Chinese revolutie, waarbij de communisten wonen, en daar had je Chiang Kai-shek, was toen de leider van een beetje het meer rechtse China, die zijn dus gevlucht naar Taiwan. Maar Taiwan is een klein eiland, volgens mij hebben ze 18 miljoen inwoners als het niet meer zijn, ik weet het niet precies. Maar ze hebben dus, het is vrij bevolkt, vrij dicht bevolkt. En China zegt gewoon nee, het is gewoon een eiland van mij. Een deel van de bevolking is daar naartoe gevlucht. En in principe is dat ook zo. Maar ja, Amerika wil altijd dus een stronghold dicht bij jou hebben. Dus ze hebben Taiwan altijd van wapens voorzien. Ze hebben ook een heel sterke tech-economie, Taiwan. Dus dat speelt ook een rol. Maar Amerika, die ziet het dus een beetje als een voet tussen de deur daar bij China. En China zegt van, het is voor mij gewoon, het is Chinees grondgebied. Dat hebben ze al gedaan met Hongkong. Zoals je weet heeft Engeland Hongkong ook al overgedragen aan China. Maar de Chinezen gaan niet echt voor revolutionaire daden. Ze gaan voor meer een beetje een ontwikkeling op lange termijn. Ja, dus, maar ik denk dat gezien de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de Zuid-Aziatische landen die dus altijd dachten dat ze onder de paraplu van Amerika bescherming genoten, daar nu heel hevig aan zullen twijfelen om te zien hoe Amerika heeft gedragen bij de laatste oorlog met Iran. Al die landen in het Midden-Oosten die basis hadden van Amerika op hun grondgebied, die zijn er bekijkt vanaf gekomen. Die hebben flinke pak slaag gehad van Iran. En ik denk dat een heleboel landen daar nu zo'n beetje een twijfels over zullen hebben. En dat ze dus niet meer zeker zijn van de Amerikaanse steun. Vooral gezien dat Amerika nu zijn economische belangen veilig gaat moeten stellen. Mm-hmm. Dus het wordt koffiedik kijken voorlopig nog. Ik denk dat die Taiwanese het enorm knijpen. Maar China heeft de macht om Taiwan te overlopen, denk ik. Dus alleen ze kiezen daar niet voor. Je gaat je eigen mensen niet doorzien. Je zegt dat het je eigen mensen zijn. Mm-hmm. Dus ze gaan het heel lang en met diplomatieke weg proberen op te lossen.
1: Okay. En ik ben toch benieuwd, want eigenlijk zie je, tenminste als ik het nieuws volg, heb ik niet meer zoveel inzicht op welke processen die nu worden ingezet om Iran op de knieën te krijgen.
2: Nou, ik denk dat die Amerikanen daarvan lang hebben afgezien. Serieus. Ik bedoel, ze hebben gezien dat het dus geen easy walkover wordt. Dat hadden ze echt gedacht. Ik zelf ook, ik had gedacht dat Iran geen kansen had tegen Amerikaanse militaire macht. Maar het bleek dat we al die tijd een beetje tegen een verouderde militaire macht aankeken. En het is bewezen dat ze dus geen partij waren in feite voor Iran. Ze waren geen partij voor Iran. Als je nagaat dat Iran dus een bepaalde tactiek heeft gehanteerd en er vrij succesvol mee is geweest, waarbij ze Amerika hebben gedwongen om deze oorlog op een nette manier te stoppen.
1: Maar
2: hoe ze Amerika wil dwingen om Iran zeg maar dus weer in het gareel te krijgen. Nou ja, in het gareel te krijgen. Die mannen hebben hun eigen beleid natuurlijk. Is dat ze dus landen eromheen. Ik denk dat ze daarmee een beetje zaakjes willen doen zoals bijvoorbeeld India, China, om wat meer druk op Iran uit te oefenen. Maar het heeft in feite averechts gewerkt, want de meeste landen die kiezen ervoor om dus samen met Iran te werken. Want Iran heeft vertoond niet alleen de moed te hebben, maar ook in ieder geval de techniek die dus nodig is om jezelf te beschermen tegen een agressor. Mm-hmm. En ja, ik zeg altijd tegen iedereen, ik ga ervan uit dat Iran een atoombom heeft, anders zeg je niet met landen die atoomwapens hebben. Dat zeg ik. Dus het zal nog een beetje geheim zijn. Maar je gaat niet vechten tegen landen als je weet dat die mannen een kern mag zijn en je het zelf niet hebt. Het is dus in feite zelfvernietiging.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik zou willen weten wat uitpakt. Het feit dat die anderen ook pas op de plaats hebben gemaakt. Vaak zijn die geheime diensten die dat zeggen van we zullen het wel hebben. Daar ga ik vanuit.
1: En er zijn volgens mij, als ik luister naar een berichten vanuit het continent Afrika en met name Burkina Faso, dan zie je af en toe toch op social media, zie je dus de leider van het land, Traoré, verschijnen. En dan geeft hij dus inzage in de manier waarop Amerika zich wilde gaan verhouden met zijn land, waarvan hij gezegd heeft van, weet je wat, ik ga desnoods dood. Maar we hebben dus geen ene moer aan jullie. En jullie hebben dus gewoon eeuwenlang de Afrikaanse landen gewoon als windgewest gezien. Geen respect voor de mensen die daar wonen. En op geen enkele manier heeft het Westen, waaronder Amerika, ontwikkeling gebracht in die Afrikaanse landen. En eigenlijk, heel veel landen zijn gezwicht in het verleden. Het moment dat Amerika ging dreigen. Maar die landen in de Sahel, zoals Burkina Faso, ik dacht Niger en Mali. Die hebben laten zien dat ze dus eigenlijk onder leiding van Traoré geen enkele angst hebben voor Amerika. En gewoon hun koers bepalen en hebben aangegeven van, niemand komt meer menen hier. Niemand komt dat wat we hebben meenemen. En we hebben ook geen behoefte aan ontwikkelingsmiddelen. Dus
2: dat is het eerste wat ze gedaan hebben. Blend is wat jij dus iedere dag hier, zeg maar dus op de radio roept. Als je zegt, dat ze hebben zich gebundeld.
1: Mm-hmm.
2: En als je bundelt, ben je altijd sterker. Ze hebben wat verdragen getekend waarbij ze elkaar hebben beloofd dat als eentje wordt aangevallen, je alle drie aanvalt. Dat is wat de NATO gedaan heeft. En Frankrijk, dat zijn allemaal drie ex-koloniën van Frankrijk. Dus Frankrijk is als de duivel niet in Afrika bezig. Misschien heb je het gevolgd, maar Macron was dus de afgelopen tijd vreemd genoeg bij Engelstalig Afrika. Dus bij Kenia, Nigeria, want je hebt dus Franstalig Afrika en Engelstalig Afrika.
1: Mm-hmm.
2: In Ghana. Dus hij probeert nu een soort van coalitie te vormen tegen die Franstalige landen, die Frankrijk aan het opdonderen zijn uit Afrika. Ik weet niet of je het weet, maar het is vaak gezegd dat bijna alle centrale banken van die Afrikaanse landen in handen is van Frankrijk. Ze moeten Frankrijk betalen iedere jaar. Ja. Dus wat voor productie die mannen ook leveren, een deel van hun BPP moet afgestaan worden aan Frankrijk.
1: Ja.
2: Dus je blijft arm en Frankrijk blijft stinkend rijk. En terwijl men heeft kunnen zien wat het betekent wanneer een integere leider opstaat en zegt van ik doe het voor mijn land, dan kan je die bedragen zien. Ik heb begrepen dat een kilo uranium werd verkocht voor 25 cent. Terwijl Frankrijk, na het dus bewerkt te hebben in Frankrijk, voor €200 per kilo verkoopt stroomenergie voor mensen. Dus die winsten zijn hoeveel? 10.000% in dit geval. Dus dat kan je gewoon niet tegenhouden. En iemand zegt van, we kunnen Frankrijk niet voorzien van stroom, terwijl hier 80% in het duister zit 's avonds. We gaan het zelf moeten doen. Ik ken ook nog een leider die zei van, wat we zullen hebben bereikt, zullen we zelf hebben gedaan. En dat is wat deze goede mannen altijd zeggen van, wat we zullen bereiken, zullen we zelf moeten doen. Vroeger ging je naar het IMF, wil je een weg zeg maar dus aanleggen in je land. Dan kwamen er ingenieurs ook al. Dan betaal je driekwart van het geld en 90% ging weg. Deze man die laat mensen opleiden. Ja, goed opleiden. En ze doen het zelf. En dat is dus het verschil. En het land gaat met de rassenschreden vooruit. Omdat ze genoeg geld hebben. Ze verdienden genoeg, maar ze kregen nooit het geld in eigen hand.

0: Ja, eigenlijk werd alles weggedragen.
1: Alles, alles, alles. Oh ja, we hebben ook ervaring in Suriname, weet je.
0: Ja.
1: Als je vraagt wat bauxiet Suriname heeft opgeleverd, kan niemand zeggen, maar men heeft 100 jaar gemeente in Suriname. Maar je ziet niks ervan terug, toch? We hebben niet eens een pan of een pot in Suriname gemaakt in 100 jaar. Men neemt alles mee.
0: Nee, maar dat, de wereld is bezig met een omwenteling. Ik ben blij dat mensen zoals Traoré in elk geval laten zien dat je ook kan vechten voor die, het stukje gerechtigheid.
1: Ja, maar ik ben bang dat hij het niet redt. Ik geef het eerlijk toe. Het is in feite nog nooit een leider gered. Zie maar wat er met Cuba is gebeurd. Fidel Castro is blijven leven, maar Cuba is totaal vernietigd. Er is geen land die Cuba probeert te helpen als Amerika zegt niemand komt hier. Ja. En wat hebben die mensen Amerika aangedaan? Die mensen wilden gewoon hun eigen leven leiden zoals ze wilden. En ze zijn met de grond gelijk gemaakt. Glenn, ik heb het geluk gehad zelf 3 keer naar Cuba te zijn gegaan met support. Ik heb het daar gezien. Het is echt heel erg. Heel, heel erg. Mensen lopen daar op snelwegen te voet, hè? Want er zijn geen auto's.
0: Amerika vindt dat de pina.
1: Ja, ik heb in taxis gezeten die 80 jaar oud zijn. 80 jaar oud zijn. Auto's die 80 jaar oud zijn.
0: Mm-hmm.
1: En met kunst en vliegwerk houden ze die auto's draaiende. Maar ja, ik zal niet zeggen hoe ze eruit zien. Het is echt, echt, echt. Alles is daar zo goed als. Ja, ik ben een supermarkt in geweest, Glenn. Het enige wat ik heb gezien is wat wij Sora beschuit noemen.
0: Mm.
1: Hele winkel vol met alleen maar Sora beschuit. Serieus?
0: Jongen.
1: En natuurlijk een paar rumsoorten, noem maar op. Oké, er was er bijna niks in. En het is dan zeg maar Sora, maar die volkswinkels waar mensen eten moeten halen. Het is heel erg. Heel erg. Maar ja, je kiest ervoor om je eigen beleid te voeren. En men zorgt ervoor dat je naar hun pijpen danst. En mm-hmm. mensen die het misschien niet gezien hebben of het niet weten, die hebben daar geen beeld van hoe het werkt. Hè? Want je hoort die mensen hier zeggen van, het journalist geeft bijvoorbeeld heel weinig nieuws over dat soort zaakjes. Zoals iedereen kan zien, vindt er een revolutie plaats in Afrika, maar het krijgt heel weinig aandacht. Heel weinig aandacht. Ja toch? Men laat het gewoon niet zien dat er successen zijn. Totdat het misgaat, zal je zien dat ze met heel grote beelden en hele reportages weer komen. Wat er allemaal gebeurt. Vertel ook over die mensen hun successen. Misschien zullen andere mensen geïnspireerd raken om ook hun best te doen. Dus de wereld is niet eerlijk. Zie het maar zo.
0: Oké. Even iets van andere orde. Ruben, want ik weet niet als je het gevolgd hebt. Maar Jette heeft zich uitgelaten over zeg maar de manier waarop Nederland zich heeft onthouden van stemming bij behandeling van de resolutie over het slavernijverleden als grootste misdaad.
1: We hebben toch nu ervaring met zeg maar Nederlandse leiders, hoe ze bepaalde zaakjes benaderen en hoe geweldig ze zijn met het spelen van Nederlandse woorden. Ik heb dat stuk natuurlijk gelezen, Glenn, dat weet je. En, ik vond de minister van Buitenlandse Zaken die zich heeft verontschuldigd en gezegd heeft dat men dus geen consensus kon bereiken in Europees verband.
0: Mm-hmm.
1: Ze konden geen consensus bereiken binnen de Europese commissies. Dus toen hebben ze maar besloten om dus zeg maar zich te onthouden van stemming. Maar ze vinden het jammer dat ze niet met Suriname hebben gecommuniceerd over wat hun standpunt was. Want dat zou het misschien begrijpelijker zijn. Terwijl ik vind van op dat moment, je hebt ook alleen hier zeg maar dus verklaard dat je excuses aanbiedt. Dat je ook zelf daar moet zeggen van, toen heb je het Europees verband gedaan. Dus je ziet tussen met die woorden spelen en het dus verschuiven naar allerlei zaakjes die helemaal irrelevant zijn en ons een beetje voor de gek houden. Dus we moeten nog altijd een flink woordje met die mannetjes spreken van wat willen jullie nou precies? Hoe gaan we verder hier gaan? Ze hebben beide gezegd dat het zeker niet bij die komma zal blijven zoals Rutte het zei. En dat ze het niet zeker gaan aanpakken. En ook heel concreet de zaakjes willen gaan afspreken. Dus we willen zien of dat werkelijk bewaarheid wordt.
0: Maar Ruben, want kijk, ik zit me af te vragen, want ik ben wel op de hoogte van het feit dat de organisaties, like het NINSEE, het herdenkingscomité, nanga ook toe een organisaties aan de bezig nanga als slavernijmuseum. De organisaties dat die go in groepsverband voor tak nanga a premier jette. Over zeg maar Asan Samsa. En in elk geval wat er eruit zou moeten komen dat Taki de Mamoesman eis voor Ritter, dat je erin je wil komen praten en 1 juli in het Oosterpark of wie dan ook. Maar jullie hebben je niet goed gedragen. Dus hoe gaan we dit oplossen? Want iedereen kan contact drapen. In het Oosterpark. En je hebt je op deze manier laten zien aan de wereld.
1: Ja, Glenn, je weet wie ik erover denk, Glenn. Hoe serieus nemen ze ons Surinamers? Hoe serieus? Ja, toch? En dat zeg je zelf. Hoe kan je dan komen praten over excuses als je anders gedraagt wanneer het echt erop aankomt, wanneer het echt moet? Ik vind dat je me dan met een korreltje zo niet. Dus van hoe gaan we ons opstellen? Ja. Ik denk dat wij dus heel toegevelijk zijn in die onderhandelingen. Omdat wij denken dat het wel goed komt. Maar ik zeg altijd, slavernij had maar 1 doel. Dat was geld verdienen. Dus mensen kunnen als ik moet zeggen dat we alleen maar over geld willen praten. Waar moeten we over praten? Slavernij diende geen enkel ander doel dan geld verdienen. En dat moeten we ons goed in onze hersens knopen, Glenn. Dat na money de man bij Wani. En die mannen deden er alles voor. Ja, toch? En nu als je wil praten, dan denk ik, ja, jullie eisen geld. Het is niet, het kan niet zo zijn. Maar we hebben zoveel juristen. Ik zeg het altijd. Ja, toch? Ze laten ons echt in de steek, onze juristen. Want ik blijf erbij, Glenn. Als het een misdaad tegen de mensheid is, ja, toch? Dat niet verjaart. Ja, toch? Dan zou je deze mensen toch kunnen aanspreken op witwassen. Want die gelden die ze verdiend hebben, ze hebben alles geregistreerd. Als mensen er nu van genieten, is witwassen. Die mensen hebben genoten van dat geld. Dat is mijn mening, ik ben geen jurist hoor. Maar ik lees het en ik denk van, kan je die mannen dus niet voor het gerecht brengen en zeggen van, dit is witwassen wat je doet. Men kent al die mensen hoor, want alles is geregistreerd. Wie die plantages hadden, wat ze verdiend hebben, wat ze allemaal verscheept hebben naar Europa. Wat het nu waard zou zijn. Dus men houdt ons voor de gek, want ze hebben die gegevens. Als er een land zaakjes goed administreert, is het Nederland wel.
0: Ja, maar ik denk als je een berekening zou moeten maken, want dan praat je over reparatie. Toch? Dat verschuldigde aan ons als het gaat om onbetaald werk. Daar heb je het over, hè?
1: Daar moet je over praten. Ja, dan moet je mensen gaan betalen, want je hebt ze misbruikt, je hebt ze uitgebuit.
0: Ja, je hebt ze misbruikt, maar...
1: En niet, op de niet op een eenvoudige manier. Ja, toch?
0: Maar reparatie is breder dan onbetaald werk.
1: Ja, maar dat moeten wij gaan doen zelf. Het zou makkelijker zijn, want op het moment dat je dat brengt, dan breng je het in een fase waarbij ze het op alle manieren kunnen framen. Mm-hmm. Praat alleen maar over je geld. We zullen zien verder hoe wij dat gaan doen. We moeten ook de verantwoordelijkheid nemen. En adequaat dat we het zelf kunnen doen. Want we blijven maar zeggen dat smijten goed dat onomang. En dit en dat. Maar we konden wel keihard werken dat iedereen goed kon verdienen. Dus we moeten in onszelf gaan geloven, Glenn. Dat wij het zelf moeten gaan doen. Dat we het gaan doen. Punt uit. En hoe we het gaan doen. Allemaal kan een idee, Glenn. Om ons te zien. Maar het moment dat je ze de kans geeft. Ertussen te komen en het te framen. Ja. Glenn, je weet toch. Ik ben toch totaal geen voorstander van een slavernijmuseum. Ik zag ook van de man weer voor mij. Ik ramma voor hem, ik bang aan mijn grandpa. Serieus, wat moet ik daar gaan zoeken? Ja, maar... Ik heb een phone, ik heb een koffer de man tijd, ik heb een kitty, ik heb een desani. Ik niet, maar mensen mogen gaan hoor. Ik ga ze niet weer houden om in geschiedenis te zien. Maar ik hoef het niet te zien, Glenn, want aan mishandeling, ik hoef het niet aan herinnerd.

0: Omdat, weet je Ruben, ik kijk breder ernaar.
1: Ik weet het. Maar ja, wat verschil heb je dat is.
0: Nee, omdat Lukonos, van mijn chateau Ruben, dit zijn Samsa in het verleden, moeten zichtbaar zijn. Dus lik van het beeld, dit dat we, toch? Lik van hoe de bezig naar de instituten, lik het Nancy, hoe de bezig. Logo, het feit dat Holocaust, zeg maar, een feit is in landen zoals Nederland, is omdat hij, hebben aan een Frankhuis. Je hebt wel losanse op te maken naar een Holocaust, een Joods verleden. Zeg maar, en verankerd in Holland, waardoor je nog kan taki in Sabi. Dus die dingen moeten ook gebeuren in het slavernijverleden, zodat Smaas, en de Tjins zijn geboren, verteren dat slavernij nog weer bestaan. Ze moeten met het volle bewustzijn opgroeien, dat je op een slavernijmuseum. Dan moet je groeien op naar een volle bewustzijn, dat we.
1: Glenn, maar je arki zei het ook eens.
0: Ja.
1: Maar arki zei het ook eens. Je hebt een man om verteerding dat slavernij bestaat. Wij moeten onze kinderen, wij moeten onze geschiedenis gaan schrijven.
0: Nee, maar wat ik hiermee probeer te zeggen, Ruben, is dat, Lugano, een museum heeft een meerwaarde. En een meerwaarde nadat hij al op kies hij gewoon naar scoren, ja, naar Holland of Sabi. Want daar gaat het ook om het bewustzijn voor het instituut. Het instituut Nederland, naar de Tjiving. De Sabi Taki, de doe ook in het verleden. Dus je hebt een museum, je hebt een monument, alles aan zou je doen, op te maken naar het bewustzijn dat je maar pleegt wat misdaad. Dus ik kan stel me voor dat ik nog een go kan in zo'n museum, omdat dat confrontatie kan de, ik vind dat maar leuk, maar dat dat moest komen.
1: Mo baru in die klein.
0: Lugo, heb je in een Surinaams museum ook te heren, Ruben? Je hebt een replica voor een botto. Daar heb je in een kelder, de mimic inzichtelijk. Van de man go om naar de sma voor UNO ten tijde voor a route, a transatlantische slavernijroute. Maar wat toesma, nou had de geconfronteerd tegen het Surinaams Museum, naar a misdaad dat hij, dat de man go drapen, de man is saka go agron. A confrontatie dat hij, sma de sano waning. Maar mi ego om dat hij. Mi wani de tot het volle besef mi kategi tak mi gona koso ook toe, Kura Hollanda, Jacob Geldekker, volgens mij heel benen, maar mi kwam museum dape na koso. Dan mi go in een museum en mi kategi taki a confrontatie be bigi omdat de sani samishi dape na sande mambe martel des maf unu, mo gi wan voorbeeld. Wans had samishi dape in een museum. De man be apwa isribal legisab de sansaye play yo ka fosi de bombi ki isribal da de man potwan pisler so dat te de man te ka isribal te afaya de man mo open foudou an san nangen da de man be faya na isribal in wa faya dan yo kan de i fou an san nyang of de man strafi da de man e pota isribal in yo mofo mek afaya fa isri. Bromi heer tongopuru. De man be kwa isri sturu. Da de mei stroti ina isri sturu de es dong. Da de mei poti ina song. Da song mu sorgu taki. Eigenlijk je brong ina song. Ina isri sturu de mei stroting. Te dede. Dus de sansa de man be du eigenlijk mi go. Fu aba volle besef dat de man is nog play na de bigisma funu. Maar ik heb een beller, Ruben. Een hele goede middag.
2: Ik ben goed te beluisteren.
0: Je bent goed te beluisteren.
2: Ai, brada Ronald.
0: Ai, brada Ronald. Ai, we arke.
2: Glenn, wie de eens na een brada nastito, ja, hè? Want hij met de altijd. Bina no museum van. Dus fugo, sisang. Alasan samsta in geschiedenis, de inlik. Er ging een sapsumanami, Agus mi kisong wa geskrenes di sor alasan tok mine fastame ete. Ungo bakena suma ude. Tapi ko bakena suma ide. Dea aldek kasti bakena inu, we stel kampori of sanak broko. Kapasa nego. We tam fetana slafle ni ro polire, afu go na feu mo posuma na unu poti. We stel dak fos. Tatu wa stel dak dawo si tak teke ko automatic. Ko no mak of sexalo. Abara le tia, so mi se, eu te sat tro. Ari
0: Abu, hoe jere je brengen, Rona? Hoe jere?
1: Glenn, wil ik even aansluiten op deze manier. Glenn, zonder voor Uwani, althans niet, ik denk jij ook, want die Abassembly staat bijna niet, like Glenn, hebben wij dus de erfenis van de slavernij letterlijk aan de leven ondervonden, maar we hebben het niet. Voorzien, dit maar bij straf, die je moet, dan komt dat geen mooi. U allemaal grandma. De ma of de grandma ben geboren in slavernij. Dus de straf is er maar bij Juno, de straf is er maar bij Shi. Appa moet daar ook een taaiabo in Abong, daarmee goes Donya in Asong, daarmee goes Donya taaiabo in Asong, daarmee pik one tamale in de VP of one Guyaba VP, daarmee pote, yes, de Luca Vito, Ella Mantaidra, Bakarat Amariti Tasari. Het waren slaven, straf, only this one that me chimbo in Tokwan, with any eye, aboy ogri. In magic cluster en pamotaroko en pavipeng. Wat dat na slavernij, die ma met me.
0: Ja, maar Ruben, als je dat nou een sense op te maken ook doen aan mentale. Maar voor zoeken daarop in, me heb ik een beller. Een hele goede middag, met u heb ik het genoeg, hè?
1: Dag, Glenn, stop.
0: Hoi, maar nu weer
1: aardig. Ik ben geweest, hoor. Ik ben weg geweest bij de museum. Peter.
0: Oké.
1: Ja, en dat is is je naam? Hij zegt, ik ben gemaakt slavernij. Jij ook, Glenn. Ja? Ja? Je opa is weggemaakt. Ja? Ja?
0: Oké.
1: Okay. Dat is goed, Glenn.
0: Abu, hoe heet je, mané? Dat ben je, mané. Ai, Ruben. Look, mi eigenlijk af als familie vertalen zijn samen met Uno. Me op te maken ook door een conditionering. Want je groeit op in een systeem. En jouw brein is op die manier geconditioneerd. Je ego ervan uit. Sterker nog, moet ik je een santi deru ben. Want nou een santi mi ook te ervaren. Mi pa bode boven de 100. Dus mi pa en pa moppen uit dat systeem. Dus de smanne besap niks. Te wan santi sa je moest getucht worden. De man voor jou. En mina of de man zijn kies boefoer van vong. Die bepching. Maar me vers... Waf de san sami tang hori nataki dat na a opvoeding. Dus op een gegeven moment mi be aba idee dat a opvoeding voor de chief mi moest ook op die manier zeg maar geschieden. Want dat maakt het makkelijk. Toch, ik heb je angst of van daaruit kan je creëren een bepaalde mate voor gezag. Op basis van zeg maar, geweld zijn je gebruik. Na op tijd, ik kom tot het besef dat je erin hebt. Aan een optie. Ik kan voor de chief mee. Maar ik ben aan de neiging dat hij.
2: Omdat Oeskoenen zich trafasiet ook.
0: Dat laat niet tegen.
2: Om iets te bereiken. En dat niet laat me uit. Positieve voorin dat je niet voor wat is met die uitdaging van die grampas. Alleen maar met de kanya mooi sabah systeem. Oh, maar kiesie. Afro kan kort kort die vinger daar op zo'n toe peper in zit. Of zijn dingen die gebeurd zijn. Snap je? Dat is traf. Dat is maar beetje.
0: Maar daarom.
2: Dat ja, niet komt uit de slavernij. Daarom heb je allemaal dat terremoot dat slavernij zijn niet. Dan heb ik het niet aan de leven ondervonden, maar het is een geestelijke doorwerking. Heb ik leeflijk wel meegemaakt, Glenn. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm. Nee, maar dat...
2: Ik ervaar het anders. Wanneer mensen praten dat in vergieting en ja, het is zo lang geleden met dat voor jou. Wat is voor mij nog net als gisteren, want ik zie het weer voor me, zeg maar, ik heb ook een trauma gehad.
0: Maar mij heb een idee dat je een Nederlandse overheid... De middelen zijn maar mee vrij. De middelen af te maken aan een bewustwordings doel. Want bewustwordingfonds open. En die middelen zijn bedoeld om inzichtelijk te maken. Zang, afverleden, doel.

0: ook toemus sabita kite tak over reparatie in het kader voor bewustwording reparatie de vanodu.
1: Hoe het heeft gewerkt, Glenn? Ik zeg altijd, men is dus met Karim Boos politiek voeren, toch? Men heeft ervoor gezorgd dat zodra ik ben leer boem in Vernang en ik ben koning, ik ben Gwaholland, maar ook voor de Morofana. Ja, toch? Dus draap de man bij Bigge Sorgo, dat nou de massa koning om leden trouwen was aan je, Tjern Gwaholland. Dat toen vorm ben naar Holland, om een massa kon naar Holland, draaien we bakasser naar voor je pi. Je kan ze op één hand bijna tellen. Want de meisjes zijn zodanig dat ik inego bakken. Suriname heeft nog steeds geen hogeschool van overheidszijde naar particulieren met hogeschool. De meisjes kan aan middelbare school en het is overal. Dat, ik vind dat zo belangrijk. Hè, want na twee lady, Glenn, dat je zou bekijken. En ik heb ervaringen aan jongens uit het binnenland, bijvoorbeeld de sport, die mijn lady dat is korrebe de allemaal. We zouden niet allemaal kunnen benutten. Kijk maar naar Nikeri, hoe komt dat er een motor uit Nikeri? Dat gaat nu naar het oosten, bijna nog wanneer een motor. Maar hoe werkt het? Ik heb jongetjes meegenomen voor 16 à 17 jaar. Met dat 2010 toer ik naar buitenland. Daar, aboy neemt tegen je pika. Aboy, ik kies wel aan wat. Aboy ben ik de telefoon voor alle de tien. Ja, dat je tien op internet. Dus wie van telefoon betang, minus op samen, maar ik doe aan mijn making. Dat aboy naar Albina. Dus ik zou een kies van boe opleiding. Ik had een communicatie specialist aan, maar dat nou op chief voorbeeld mee geven.
0: Maar even, Ruben, want ik heb een beller. Ik heb een beller. Een hele goede middag.
2: Ja, naar Brada Roe.
0: Hi, Brada Roe.
2: Brada Roe, dus niet verstaan aan mijn studio, helemaal. Dus als ik ook voor ons, dus vernietig zo dusdanig, dat we dat idee, dat we in staat zijn. Onze eigen dingen, ons eigen instituut op te zetten. Dat kan mij leggen, dat bedoel. Maar we vinden nog een slag van. Kijk, om mij niet leiden ze op ook bijna officie, dat vindt hij dus. Op haar ouderen naar je. Maar als je mocht denken, dat vindt hij. En het was daar niet lang bij wat je probeert doen, zo mijn lange toch. Er staat nog een spelletje plein op de noem, zolang we nog een keer een spelletje kwam aan lange. Toen wist ik dat mij op. En toen ik een spelletje dus wiki, hou op, in proximaal je. Dus een goleer is dat, ik kom bij een soma naar oom. Dat ik kom bij een activiteit, dat staan ook iets heel erg mijn ding. Want dat na bedoeling van 1500 jaar terug, voor poeren in uw kracht, toch? Grantanje,
0: lobby. Abo, Grantanje, mijn broer. Ik kies van filmpje voor een lobbyista. En het is een filmpje dat kon je een broer van Arnold. En eigenlijk een filmpje ik over de originele reden van slavernij. En slavernij was niet alleen om geld te verdienen, juist ook om religie en machtige bevolkingsgroepen te breken. Maar een filmpje handelt daarover. Ik heb het nog niet bekeken, maar ik vind het interessant de ware reden. Fusabi, van slavernij eigenlijk, welke vorm het heeft aangenomen, die de man bij de bezig is, onmenselijk uno. Moet ik wel laatste bellen, u bent de laatste?
3: Ja, goeiedag, dat een Jovini.
0: Ah, Jovini, welkom.
3: Goeiedag, heren daar in de studio.
0: Ja.
3: Ik ben met meneer Varno, ben ik het zo dusdanig eens, dat hij zegt dat we geen museum nodig hebben. Chapeau voor meneer Varnot. Ik ben trots op die man. En voor alle anderen die die gedachtegang op gang houden en het handhaven. En ik ga onderbouwen waarom. Wat je moet doen om je voorouders te herdenken en te eren en te trots te maken en ze te helen, want ze leven voort in jou. Je moet weer gaan leren om jezelf te accepteren en die mensen die op je lijken en ze te respecteren. Ga weer leren te accepteren dat je God bent en je voorouders goden zijn. Ga weer leren om trouw te zijn aan jezelf en je mensen. Ga weer leren om jezelf te vertrouwen en je mensen. Ga weer leren jezelf lief te hebben en je mensen. Ga weer leren om voor jezelf op te komen en voor je mensen. Ga weer leren om rechtvaardig te zijn met je mensen, voor jezelf en met

0: deze mensen. Ga weer leren met alle cellen in je lichaam, innerlijk en uiterlijk, te lijken op je voorouder. En zoveel meer. Zo begin je jezelf en je voorouders te helen. En dan begint de strijd. Want die slavernijperikelen ervaren we tot de dag van vandaag in alle facetten van het leven, waar ook ter wereld, alleen in andere vormen. Odi, odi.
1: Dankjewel, Juwini, voor jouw bijdrage. Abraham Farnold.
2: Ja, oké. Okay. Ben namelijk van die want ik toch. Dus pas dit onstreefie. Ik ga blijven herhalen, Glenn. Pas wanneer we zelf iets gaan doen. Als zelfbeschikkingsrecht. We lopen leggen uit niks, maar begrepen. En zal het altijd blijven herhalen, Glenn. Voor die man begreepzaam hebben bedoeling aan zelfbeschikkingsrecht. Zolang we beheer en hanteren aan dat onstreefie, zullen we altijd achter de feiten aanlopen. En vooral ook achter het net vissen. En ik heb weer vangen. Ik heb visie, maar ik kan net niet even visie. Ja, toch?
1: Maar Ruben, en als hij zei je leg uit, aan een vorm voor reparatie?
2: 100%, maar we moeten het zelf doen. Ja, toch? Omdat kijk, het moment dat anderen over ons gaan beslissen en voor ons beslissen, dan moeten we maar afwachten wat die andere op dat moment vindt. Ja, toch? Dan moeten we maar afwachten wat zij vinden. En ze moeten het zelf doen. Wil ook niet helemaal een feestvoorbeeld, toch? Dan is dat wel een feestvoorbeeld voor mij, toch? En die gaan we dan zien naar een vrouw, naar een ching. Een familie steeds. De aksa vrouw voor praten in jang. Een vrouw voor die jong naar de chillig eerste. En op het oppositie apart van Tjagwa ofzo. Ja, toch? Je gaat eerst naar je mensen kijken. Je loopt je smaak voor ze. Ja, toch?
1: Okay.
2: En dan de rest. Om sabasandati. En zolang we uno sabasandati, ja toch, gaan we altijd problemen hebben. Une luku voor ons maar voor si. Une dwing. Wat er ook gebeurt, une dwasandati. En het man goed, ja, we hebben een museum over Glenn. Het is een geweldig idee. Maar op je kan de Israëland toch. Nou, ze heeft dwing hoe ze heeft. Ik kan me nog herinneren, was maar bij collega, ja toch, een maatschappij van geschiedenisboeken. Sorry, was slavernijboeken. Ik heb nooit meer lezen boek, Glenn. Omdat allemaal goed lezen uit boek. Ja. Ze trast maar schrijven. Ja, maar nog niks slaper nemen. Terwijl wij van overlevering kunnen hebben. Dus me kan verteren hoe vaak ben dit ook. Soms stel ik mensen vragen van... Weet je van Kentucky alle slaven vluchten naar Oosten van Konre? Zo is er een maas op dat die. Of is dat van alle de man die naar Oosten toch? Kloek van Boussie begint er naar van de man bevindt deze reis, Glenn. Snap je? Dus dat soort dingen moeten wij onderzoeken. Je weet, ik praat ook over Jawansra Naboy, van de DNA, specialist naar Erasmus Universiteit. Naboy actie uit aan 200 miljoen money voor een onderzoek om DNA in Afrika. Ze hebben er volgens mij, ik weet niet of hoeveel Jaboy of zou doen, ik weet niet meer hoe hij heet. Maar je hebt met hem gesproken op de radio, volgens mij, Glenn.
1: Ik zou best kunnen.
2: Ergens in Vlissingen, in Pabit de Drapen, iemand in een comité. Niet voor Jaboy, nee, man. In een comité te slapen,
1: maar Ruben, we, gaan we worden zo onderbroken door het nieuws. Straks bel ik je na 2 uur en dan gaan we praten over een aantal dingen die met Suriname te maken hebben. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Doei. We komen zo bij u terug, luisteraars. En dan gaan we het hebben over het land waar we allemaal van houden.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Jaba ouro boei voetant eusje niet ook. Wil je de, if you want sharing. Wiering heb bijeng, me if you want niet. Je me gewoon mooi ketiteng, wa je silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29. 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bouwplannen of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de bedrijf 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.

0: Moroni, Suriname. De Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Moroni Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Moroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: die kottiviering.
1: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwdraad.

0: IBN Info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, Campina heeft weer iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne.
1: Nee, man. Nou, nou hier een reclame. Het springt zo in YouTube. Ja, ik heb een mooi pokoe. Dit was muziek van 4Play. Prachtig nummer. En opeens zei die mannen van Campina, mijn collega, ja. Maar ja, we hebben weer onder de knoppen niemand anders dan Ruben Farnold. En we gaan ook horen naar Ruben. Samen ook toe, die maat. We gaan het over een aantal dingen hebben. We gaan het sowieso hebben over de houding van de procureur-generaal. Die eigenlijk bezig is met een bronto in Suriname. En ik voel lees een commentaar voor een zekere journalist of opiniemaker, meneer Pinas. Dan weten we ook dat mevrouw, mijn vergiet van vrouw, die is niet aan PG.
2: Garcia Paraxin, Garcia Paraxin.
1: Ja, dat op een hele rare manier bezig is. En men vraagt zich af in de journalistiek en in de politiek wat er hier aan de hand is. Maar misschien kan Ruben dat straks duiden. Maar Ruben, er is nog iets waar ik het over wil hebben. Omdat dat Tori dat hij met dat kind aan losma. En Sammy Konshi na wat interviews aan mevrouw Jennifer Simons. Bij Abinanga Roberto Lindveld, nou een interview ik dacht van misschien een dag geleden, dat mevrouw Simons in Lega Semsan uit, zou wat toelezen, me bespreken, ook toen aan wat toesma, voelt dat keer nou, wat is er straks aan de hand in Suriname, te obigi op oil en gas. Als mevrouw Simons stak nou, als me ook toe de overtuigd, dat je dadelijk in Suriname deze massa en Libi dat je een big aantal voor deze massa te eenmaal a gas en oil kon je no maar je wat osomoro if je op een bepaalde inkomen want deze massa in oma doe ook toe je no maar bouwa oso want na lik in Guyana wat to principe de man de bezig naar de ontwikkeling alles. Alles wordt duurder. Dus dadelijk te kan de Iwan Paiwa Oso Pibepai kan de 300 euro per maand. Dadelijk als hem Oso dat hij kan de Oso voor 600, nog zo 900 euro. En je inkomsten zijn dan niet voldoende om zeg maar voor een paar euro dat hij. En hier mevrouw Simons in mijn opmerking dat hij. Am go begin aan een huisvestingsproject of een woningbouwproject om in elk geval de mensen in het land Suriname klaar te stomen voor die economische ontwikkelingen. Want if this man de voorbereid, this man opina. En wat de sansami betekent is dat jus aan de naar Holland kan de op een pijn domonie. Ino apnoa idee te zeggen, dwang amoni ja naar Holland. Is misschien verstandig voor Luku nu het nog kan. Voor aan de prijs waarlog toe in Suriname in 2028. Voor investeer in Suriname. Want als je investeert in de juiste sani, heb je straks ja, de kans dat ik kan op een mooi verdiend model. En als je wacht die kan de baka 2028, kan de bepaalde sansei man doen nou in Suriname. Baka 2028 te de ontwikkeling biggie, dan in de instaat, je moet naar Holland, dat je go naar Suriname, maar je ziet dat alles aan kon diri, en je sang no do next drape, no bouw next drape op, kan de na de minimale middelen zijn je abi. You know, de in staat voor onderneem in Suriname voor Abem Chimoroboom na ina kondre dat hij dus het is zaak om nu te gaan kijken naar Apiuso Monise Abi Fayuka investeer. Dus hoe kijk je hier naar Ruben?
2: Glenn, overal waar dus zeg maar olieboom is in de plaats, genezing. Omdat die... Kijk, er gaan mensen nu, zeg maar, dus die Maikarima expats, ook al die infranang, die er ook in de olieindustrie en enorme salarissen verdienen. En alle facies hebben een handelen speler op in. Libisch speler op in, want mensen gaan willen verdienen. Dus prijzen zullen toenemen. Het is de vraag hoe de overheid dat zal aanpakken. Als de overheid er automatisch van uitgaat dat ook een morodiri en ze vinden dat ze huizen moeten bouwen of dat ze daarvoor een speciaal programma willen ontwikkelen, dan moeten ze dat doen. Natuurlijk wil je het meer hebben over die mensen die daar moeten gaan investeren, die wat willen doen. Ja, toch? Ik begin zelf eerder, Glenn. Ik heb het een paar keer ook al gezegd, Glenn, dat desma moet goluku de grong dan de ososa de ab insrana, want er is enorm gestolen. Want het is niet goed als er een afgelopen week een grof en een grof en grampa na foto's zie. 2024 eigendom een grof geeft over goed op een transmanning. Eigendom. Wat dan doe je bijna niemand, maar de man doe je. Totaal onbekende mensen te kapresie, Abra. Nangen we ons een tapu alas aan in. Dus ik zeg het altijd hier, ik herhaal het weer. Ga jullie onderzoeken in Suriname. Of een gwelibun jari naga un oso insranang of een grong. Un gogoluku sana status. Is dat toch wat vrouwen vet na kombi tegen kombi merk al om een jari langa. Tak agwe en gramma grong kombi maar het pike abra. Een aantal keren mi volg aan vrouwen tap internet. Je zegt maar van vrouw neeren want het is een heel proces. Maar men is ermee bezig, dus gaat u kijken als uw eigendommen in Suriname nog intact zijn. Want ik kan tegen die taxa op huis gehouden. Niet het tegen. Ik wil het idee dat ze houden, ik probeer dat ik gronde zijn dat het is eigendom. Niks nog kan gebeuren, agwe.
1: Nou.
2: Grond wordt afgrijzelijk duur in Suriname. En kijk, dat naar de zijn niet zo gebeurd, toch? Maar ze hebben dat grond wat is schaars, want... Ik kon de biggie maar wel, ik heb van 10 deelnomen.

0: was maar gewoon goed aanvaren. Dus die prijzen gaan enorm omhoog gaan. Die ervaringen maar in Guyana zijn duidelijk.
1: Ja, want eigenlijk, als je na 2028 Jamaica stapt, kan het zijn dat een stap zang, ja, amo hebi. Want ik kan me voorstellen dat we opeens alles aan begin verhoogd met 3 maal de prijs van nu. Dan heb je een groot probleem.
0: Nou ja, als je nagaat dat die 5 jaar voor een regering alle prijs tegen gaat bijna 1000%, is dat zo gebeuren nu? Die prijzen zijn met tientallen procenten, zeg maar, dus gestegen, dat weet iedereen. Volgens mij, inflatie was naar 60% of 70%, dus mensen verdienen 60% of 70% minder dan wat ze ooit verdiend hebben. En dat geldt ook voor je pensioen, dat geldt ook voor je spaargelden, dat geldt ook alleen je eigendommen zijn gestegen, omdat men die in Suriname nog gewoon in veel valuta verkoopt. Maar dat zijn de linker dingetjes die gebeuren allemaal als je het niet bijhoudt. Dus ik adviseer mensen, gaat u onderzoeken wat de status van uw moeders of vader of oma's eigendom is in Suriname. Gaat uitzoeken. Want laatst was er weer eentje volgens mij in de Gongrijstraat waarbij mensen aan het bouwen zijn. One familie sera heer Jari. Dus... dat zijn allemaal dingen die gewoon niet kunnen, terwijl ze aan naboede. Dus er is heel veel promos om het zo uit te drukken. Nou, maar je moet het gaan uitzoeken.
1: Nou, toen ik bij reizen kom bak naar Holland, laatste lees aan bediensten naam, dan met tak naar een meneer, in de buurt bij Bosnië, de Nawanika straat, de ma op wan zaak, meneer zou even naar drukkerij, even naar printzaak, even zang. Ja, dat een man pa ben abadjari bananga osso want de ma op zaak want een business dape en een man pa libidrape bijna 40 of 50 jaar en een man teka presi abra nog steeds de ma op de business na een mooi bigi jari dape na Wanika straat na me tegen me tak aan je begreep tak no de man de bezig voor pura jari na een anu.
0: Ja.
1: Dat is niet samen dat maar vaak kan. Juppa libita pa jari sa 50 jaar. En een man dan gaan betakken is een man. Hij is al in de 70, hij gaat richting 80. En een man teka apprecie abra. En no. Eigenlijk ik kan dat a familie eigendom. De man de bezig voor pura jari na ma anu. In de buurt dat pe... Kerpelani de.
0: Ik dacht niet wat je vrienden kara ding. En dan kerpelani te kala gewoon draaien. Maar je draait erom
1: niet. Ik zeg maar dat maar. Vast aan dat kan.
0: Ja?
1: Hoe kan het zo zijn dat... Ik kan dat je... Akel na ama e heer libi. Ama dit apadjari. Maar de man...
0: Dit man op de sansa de man do insranang. Dit sansa de man do insranang. Je zou het niet willen geloven. Echt waar. De man tekies maar groen, man. Moet je nagaan, even teka groen klein. A groen voor amat is de machine de papieren is 840 vierkante meter. Haartje staat paramaribo. En voor 4 vierkante meter is hier 200 gulden. Nou, 160.000. Amat tek gewoon, amat voeren. Dus die man hebben puur, en dat aan een fraude, hè. Dat na valsheid ingeschriften de man plees. Want niet de relatie was komt om aan dat je hebt nadat hij dus maar abba beweegt dat je abba eigen ons papieren en dan is dat vast aan veranderd. Nou, een plees die valsheid ingeschriften vindt de plaats.
1: Maar Ruben, wat is er aan de hand? Want een artikel voor Pina's lezing. En ik vraag me af... Hoe komen ze af van deze procureur-generaal? Want af verhaal zijn we lezen. Santo Kino de Moro. Maar het lijkt alsof vanuit Amma Graf Amerika het is. Even look at PG.
0: Ik wil gelijk met de deur in huis vallen. Je verstaat toch? Ik neem mevrouw Simons echt kwalijk, ja toch? Dat aan een pak APG op. Dus nu als ze gaan vertrouwen op. Ja toch? Dat er nou een constitutionele crisis zou ontstaan natuurlijk. Maar ik denk dat het waard is. Ik zie zang in gebeur. Dit mag voor melkcentrale zijn door het Openbaar Ministerie. Dat alleen maar, ja toch? Uit dezelfde mensen bestaat. De man loest de man, dat nog kan toch? Ik bedoel, je schoffert haar bevolking alsof het niks is. Dat gaat een beetje bij mij te ver. Ja toch? Op dat moment, APCI moest schrijven dat men ook kan loest de man. De man ook kan voeren, maar niet gewoon vrijblijvend. Iedereen weet het, alle bewijzen dit. Ja? Maar, die mensen zijn allemaal vrij. Allemaal vrij. Dat is afwachting voor Assad, dus man af daar straffen. Omdat je niet staan in vrede of kort die straf met dat geen gewoon. Dat is geen loes ding. Dat nog kan. Dus maar gewoon bombige crime in vereniging. Georganiseerd. Ik zou mijn sanek onderbij. Toch, de man loes ding. Dat het Openbaar Ministerie neem ik de stukken in orde. Ja toch? Voor de man verlengen voor arrest. Dat na opzet toch? Dat na opzet. En misschien niet dat je dan... Moet mevrouw Simons of president Simons moet nu haar presidentiële macht gebruiken. Kijk, ze is voorstander voor haar herstel voor haar democratie in Suriname. En je zou bij mij nog een vervent aanhanger voor mevrouw Simons. Normaal af tegen mijn niks. Ja toch? Een vrouw wil haar democratie herstel. Mijn leg uit altijd hoe het komt. De vorige presidenten vanaf Fene, Bouters en Santoki waren mannen die allemaal... Het macho gedrag hebben getoond van ik heb macht en ik ga doen wat ik wil. Ik ga alles doordrukken wat ik wil. Deze vrouw wil het democratisch aanpakken. Ze zegt bijvoorbeeld, Nivan, triag politica herstel netjes in de democratie in Suriname. En dat na wetgevende macht, een parlement, een uitvoerende macht, een regering en een rechtelijke macht. Dat na een zittende en een staande magistratuur. A one a onbescheid dat die. Dat die allemaal hebben taken, ja toch? En hun bevoegdheden en hun verantwoordelijkheden. Maar als APG een verzaak in verantwoordelijkheden, dan moet ze gaan optreden, ja, vind ik. Maar goed, ze zou wel een andere theorie hebben. Ik heb ook
1: maar Ruben, daarover. Maar Ruben, is het ook niet zo dat als Afrodisi greep in voor Takirin of APG. Ik ga er kort wieken of ik ga er buitenspel zetten of wat dan ook, dat ze internationaal geen problemen kreeg. Voordat je antwoord geeft, ik heb een beller. Een hele goedemiddag.
2: Ja, goeiedag tot Jovini. Nogmaals, ik heb even een vraagje aan jou, Glenn, aan Varenhout en iedereen die eigenlijk misschien mijn gedachten kan verhelderen. De reden waarom niet radicaal ingegrepen wordt op deze PGO. Want ik hoor een heleboel dingen en dat baart zorgen. Is het misschien zo omdat die Hindoestanen financieel sterk staan en omdat misschien zeg maar dat hele systeem daar misschien teert op die financiën? Het is maar een idee wat ik heb. Ik wil eruit komen. Ik wil een beetje gerustgesteld worden. In ieder geval bedankt voor het antwoord van wie dan ook. Odi, dank
1: je. Ja, dank je wel. Ay, Ruben. Misschien wil je ook reageren op... ik denk, kijk, internationaal... kan mevrouw Simons in problemen komen. En Arede zeide... vanwege kan die geschiedenis voor NDP. NDP is ook een partij waarvan mensen zeggen... Het is besmet met het verleden. Als het gaat om ondemocratische handelingen. Waardoor deze PG of deze president vanuit haar NDP-achtergrond niet in discrediet wil geraken. Misschien bij buitenlandse instituten die ook in Suriname zeg maar invloed zouden kunnen uitoefenen op haar presidentschap. Maar voordat je hier antwoord op geeft, Ruben, en op dat van Jovini, moet ik even aan beller. Ete, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag met Willy. Wat ik me afvraag, hè. Als je, je hebt het voor ook in de vorige uitzending heb je aangehaald, dus dit land, of dat land, Burkina Faso. Die man heeft stappen gedaan. En hij heeft die hele zogenaamde sterke westerse wereld, heeft hij gewoon buiten de deur heeft hij buiten de deur gezet. En nou zeg je van internationaal zal misschien deze president misschien ergens in het hoekje gedreven worden of onder druk gezet worden. Is het niet zo dat je dan de durf moet hebben? Want dat heeft deze man gehad. Wat heeft dat land, Burkina Faso, meer dan dat Suriname heeft? Niet heeft, of wel heeft. Ik vind het is een kwestie van, je moet de durf hebben. Je moet de durf hebben omdat je weet dat je een paar stappen terug zal moeten doen in jouw welvaart. Niet in jouw ontwikkeling, maar in jouw welvaart.
1: Oké. Okay. Dank u wel voor deze opmerking. Ik laat u wel reageren op de dingen die jij gehoord heeft. Dank u wel.
3: Ik ben benieuwd wat
1: mijn
3: antwoord zal zijn.
1: Ah, boem. Dankjewel voor uw telefoontje. Ruben, ga je gaan.
0: Natuurlijk, Glenn. Financieel kan er ook spelen, maar dat is het zeker niet. Het heeft denk ik meer met rechtsgevoel dat door mevrouw Simons wordt hersteld in Suriname. Iedereen wie dat iedereen vindt en kijk wat er op dit moment gebeurt. Meneer Santokki zijn zoon. Ik heb afgelopen vrijdag nog een beetje het een en ander gevolgd. En de rechter heeft geluisterd naar dat interview dat de jongen heeft afgestaan aan Awas in de rechtszaal. En hij vindt dat de jongen te ver is gegaan door zijn vader oplichter en leugenaar te noemen. Ja toch? Oké, dan is hij te ver, dan geeft hij hem een reprimande. Maar je gaat hem misschien 4 jaar eisen toch? Dus er zit iets goed mis. Moet je nagaan. Dat vindt die man. Je bent te ver gegaan door je vader oplichter en leugenaar te noemen. En we weten allemaal dat die man dat ook is. We noemen voor dat de Sanjaro, want wij confronteren met dat. We weten dat we hebben genoeg leugens meegemaakt. Dus, aboy no lee. En toch wil men hem als voorbeeld stellen. Want er is geen andere reden. Het gaat om het macho-cultuur binnen een gemeenschap van, als je vader aanvalt, dan ben jij ten dode, zeg maar, dus opgeschreven. En dat is wat die jongen nu overkomt. En 4 jaar gevangenisstraf om dat soort uitspraken te doen. Dus mevrouw Simons is op haar hoede. Mevrouw Jovini, als ik het zo mag zeggen. Omdat de rechterlijke macht, kijk, als je er niet bij bent, dan heb je geen beeld hoe die krachtenvelden in Suriname werken. Ja, toch? En dat is het probleem wat we hier hebben. Je hebt krachtvelden daar in Suriname. Die mannen beheersen de rechterlijke macht. Iedereen kan zich nog herinneren dat bepaalde wetten constant werden teruggedraaid. Omdat, ja, men kent elkaar. En ja, het is de wet. Je moet je aan de wet houden. Dat wat voor regering het ook is, je moet je aan de wet houden, want je respecteert het, want het is een rechtsstaat. Maar het is niet eerlijk wat er gebeurt. Dus, mevrouw Simons, ik vind er, ik zeg het nogmaals, ik ben een grote fan van haar. Ze past een tactiek toe, die ze probeert steeds rust erin te houden. Ja, toch? Natuurlijk is heel Suriname geïrriteerd en echt geïrriteerd door het gedrag van die PG. Ja toch? Want ze doet zoveel dingen, Glenn. Ze heeft net weer iets uitgehaald waarbij ze dus bijvoorbeeld een uitnodiging van een parlementaire commissie waarin ze zeg maar dus in staat van beschuldigingstelling van een aantal ex- en politici. Ja toch? Wil gedaan krijgen. Men heeft er gevraagd voor een nadere toelichting en ze heeft geweigerd. Dat doet ze terecht. Ja, toch, scheiding der machten. Maar iedereen vergeet dat ze een paar weken terug gewoon openlijk in het nieuws kwam om te praten over die nieuwe wet. Ja, toch? Om het Openbaar Ministerie te hervormen. Dat mocht ze ook niet doen. Dus alleen maar op grond daarvan mag de president al optreden. Maar ik denk dat ze gewoon nog steeds een beetje... Ik denk dat ze steeds iets in haar achterhoofd. Daar moet ik dan vanuit gaan. Want het kan niet zo zijn dat ze niet ziet wat wij niet zien en wat wij niet horen. Dus er moeten andere dingetjes spelen, maar daar ben ik niet van op de hoogte. En als ik het was, zou ik het ook niet zeggen, Glenn.
1: Nee, maar toch. Even ingaan op dat wat meneer Willy...
0: Wat meneer Willy zegt... In feite sluit het een beetje aan op wat ik nu al zeg. Mm-hmm. Dus men houdt rekening met die krachtvelden in Suriname. Ja toch?
1: Yeah.
0: Als je iets wil veranderen, Hij verandert één persoon of twee personen en die hele rechterlijke macht is nog beïnvloedbaar door die anderen, dat zie je toch nog niet op. Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus je zou eerst een aantal dingetjes in orde moeten brengen en we zullen even met deze riemen moeten roeien. Al hoe boos of hoe agressief we ook zijn, we gaan dat moeten doen. Ja? Persoonlijk vind ik dat ze echt moet optreden tegen die PG alleen om de bevolking in Suriname een beetje ook te geven dat er echt iemand is die daadkracht toont, want het lijkt alsof ze daar geen daadkracht heeft. En men blijft er taarten, hè?
1: Ja.
0: Ik zie in het parlement waarbij een spreker van de VAP gewoon heel duidelijk zegt van mensen hebben hier geen verstand en het wordt hem gevraagd zijn woorden weer terug te trekken en die man zegt gewoon van ja, mijn tijd gaat op waarin ik moet praten. Dus uitdagen en het uitlokken is enorm. Dus de coalitie moet proberen zoveel mogelijk. En je weet waarom ze dat doen, toch? Je weet waarom ze dat doen.
1: Maar ik kan het misschien uitleggen.
0: Kijk, als er nu paniek uitbreekt in Suriname, wat ze dus willen, ja toch? Dan is de kans, ja, en daar gaat het om, dat er weer een beetje uitstel komt. Want geen enkele maatschappij gaat heel veel geld stoppen in een land dat instabiel is. Ja toch? Vandaar dat die vrouw ook heel rustig blijft. Men gaat misschien het operationeel stellen van, zeg maar dus, die grote investeringen die er gedaan worden, toch een beetje uitstellen, vrees dat het mis kan gaan. Dus je moet stabiel blijven en rustig blijven. En ik denk dat dat in mijn ogen de redenen zijn waarom het dus zo rustig blijft. Of de president zo rustig blijft. Want ze weten precies van Kobroyasani, ja toch? Dan gaan de olieproducties, zeg maar, een halt worden toegeroepen. En dan gaan ze anderen de schuld geven, zoals men gewend is politiek te voeren in Suriname. Je moet kijken dat er bewust, zoals bijvoorbeeld het vliegtuig, even kijken, die luchtverkeersleidersprobleem. Het kan niet zo zijn dat 24 mensen zich ziek melden. Het zou een reden zijn om ze allemaal te ontslaan. Ja, toch? En desnoods buitenlanders in dienst te nemen, want overal in de wereld kunnen luchtverkeersleiders werken, want het systeem is hetzelfde. Het is een wereldsysteem. Ja, toch? Die mevrouw heeft het niet gedaan. Ze heeft aanbiedingen gehad uit het buitenland. Ze heeft verwijderd. Ze zegt, ik werk met mijn Surinamers. Maar die mannen kunnen niet die verantwoordelijkheid waarbij ze het hele land duperen. Alleen maar om politieke motieven. Ja, toch? Men gaat over. Je ziet dat men producten exporteert die duidelijk zwaar bespoten zijn. Suriname krijgt overal een slechte naam. Het derde factor wat ook een rol speelt, ik ga ze allemaal voor je opnoemen, ja toch, is de Guyanese president die in eerste keer gaat over de quarantaine. Zes mensen zeugen is weet die man dat de quarantaine van Suriname is, maar niet probeert hij de helft op te eisen of dat hij vindt dat hij ook economische activiteiten daarop mag ontplooien. Het lijkt ook op instigatie te zijn van onze eigen landgenoten die zaken willen doen. Dan moet je een beetje geopolitiek gaan bekijken. Als al die drie landen, zeg maar, de zaken doen met India, dan je moet dat allemaal zien onder elkaar te brengen. Maar ik ben er heel voorzichtig mee, daarom zeg ik het niet. Die mevrouw is heel slim, ze blijft stil. Ja, toch? Als je eigen landgenoten je aan het verraden zijn, moet je stil blijven en even afwachten. Want het is niet fijn wat er gebeurt.
1: Maar hoe ziet het verraad eruit?
0: Nou, dat zei ze, die man optocht van kom in actie en praat over de quarantaine. Ik bedoel, die man heeft diplomatieke kanalen, maar hij gaat het via internet doen. Ja, toch? Ik bedoel, ze blijken heel goede banden te hebben. Als je wil praten over hoe we, zeg maar, op de quarantaine zaken gaan doen, en niet Surinaamse wetten op de quarantaine proberen te verbieden, omdat je vindt dat jouw mensen daar moeten kunnen werken. Nee, je valt onder Surinaamse wetgeving. En dan moet je voldoen aan Surinaamse wetgeving. En het is een heel eenvoudig bedrag. Als je daar gaat werken en vissen, moet je belasting betalen. Het is overal in de wereld hetzelfde. En Suriname heeft het goed uitgelegd van op alle rivieren in Suriname. Zijn die mensen die werken, die moeten belasting betalen. En dat is de quarantaine, ook een Surinaamse rivier.
1: Oké, iets van geheel andere orde, Ruben. Want ik zag opeens een bericht die heel verrassend werd gepresenteerd, waarin werd gezegd dat

0: staatsolie. De huidige regering 400 miljoen Amerikaanse dollars zou overhandigen. Hoe komt het opeens dat de regering opeens van staatsolie 400 miljoen krijgt? Wat is er gebeurd?
1: Het gaat over het boekjaar 2025.
0: Ja.
1: En wat is er precies gebeurd? Zoals iedereen weet zijn de goudprijzen en later ook de olieprijzen enorm gestegen. Ja, vooral de goudprijzen. En nu komt het. Iedereen praat over die leningen van Oppenheimer. Bedrag van ik dacht rond de 600 zoveel miljoen. En daarmee is staatsolie de grootste, ja toch, begunstigde geweest van dat geld. Want staatsolie heeft dus zeg maar voor een gedeelte van dat geld zich ingekocht bij de mijnactiviteiten van Newmont. Ik dacht voor 25% of 30%. En de overheid heeft dus die stuwdam gekocht van de Suraco en het ook aan staatsolie overgedragen. Dus de EBS betaalde rond de $120 miljoen per jaar aan Suraco voor stroom dat geleverd werd vanuit die stuwdam. Ja toch? De Suriname heeft het niet gekocht, dus ze kunnen dat geld nu besparen. Maar EBS moet nog altijd staatsolie betalen voor geleverde diensten. Ja toch?
0: Yeah.
1: En ze hebben ook nog een powerplant, een eigen powerplant staatsolie. Dat hebben ze ook gebruikt. Dus ze hebben heel veel geld kunnen verdienen door die hogere prijzen dus. En maar ja, er zit een addertje onder de graad, want EBS betaalt staatsolie ook een flink bedrag. Maar dat zien we niet, want dat Napoelbroek weer broeken toch, want EBS is weer een staatsbedrijf. Dus we moeten kijken hoe dat allemaal zit, want het is niet transparant genoeg. Maar ja, men moet eerst dat verslag helemaal kunnen zien en doornemen. Dan kunnen we ook vaststellen wat er allemaal precies gebeurd is en waar die gelden allemaal zijn verdiend. Maar wat dus duidelijk lijkt, is dat wij dus met onze eigen bedrijven genoeg kunnen verdienen om ook zeg maar dus onze schulden te kunnen betalen en ook om dat land te ontwikkelen.
0: Oké, okay. Ik heb een beller, Ruben. Ik heb een bel. Ik zeg goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, gaat u gaan?
2: Hi, Glenn. Ik heb niet zozeer een vraag hoor, maar ik wilde alleen doorgeven dat jullie af en toe wegvallen en dan komt er een Arabisch muziek ertussen.
0: Oh.
2: Ja. Dus dat wilde ik even doorgeven.
0: Oké.
2: Okay. Dus, je zal het controleren en kijken of het vaker gebeurt.
0: Oké, okay, bedankt hiervoor. Okay. Bedankt voor deze informatie. Ja, Ruben. Dus eigenlijk geef je aan, Ruben, dat het land Suriname, met dat wat we hebben, en vooral met name staatsolie, die beschikt over zoveel zaken dat eigenlijk Suriname...
1: Het is een machtig bedrijf in Suriname. Zo beheersen zeg maar dus de goudsector, de energiesector en ook nog de aardoliesector. Dus... Het is een heel machtig bedrijf in Suriname.
0: Maar met deze inkomsten van staatsolie, hè, want ik ga ervan uit dat in 2028, wanneer er zeg maar meer olie zeg maar gepompt wordt, dat de middelen die vrijkomen, een gedeelte ook richting staatsolie gaan. Klopt het?
1: Nee, dat alles gaat via staatsolie lopen. Staatsolie is voor Suriname degene die met de maatschappijen alles moet afhandelen in het belang van Suriname. Dus dat gaat alles gaat via staatsolie lopen. Maar alleen, ja, het wordt heel makkelijk, want staatsolie gaat dus totaal niet deelnemen aan het proces, hè. Want dat zal in dit geval even kijken, het is een Frans maatschappij, Total, zal dat allemaal in eigen beheer uitvoeren. Maar Suriname neemt deel voor een percentage. Dus je moet het zo zien, vanaf dag 1, als er 1 liter uit de grond wordt gepompt, krijgt Suriname ongeveer 25%, zij de 20% een eigen investering. En altijd zeg ik dus die 6% royalties dat vaststaat. Dus we krijgen altijd 25% van de olie die dus zeg maar wordt opgepompt.
0: Okay.
1: En daar zullen we dus zeg maar de verwerkingskosten en alles vanuit gaan. Maar dat zal dus altijd, ja, proportioneel verdeeld worden tussen Suriname en Exxon, omdat Suriname dus ook deelneemt. Dus maar dat Suriname heeft een vrij goed contract voor een arm land gesloten. Dus dat had veel beter kunnen zijn, maar het is redelijk goed voor Suriname, wat dus bedongen is.
0: Maar het gaat om heel veel geld. Sansrana overdien, zeg maar, vanaf 2028. Kotak werkelijk Sranam begin verdien den begimoni dat hij. Hoe denk je dat Simons in die positie zou gaan kunnen opereren om Suriname, zeg maar, beter in te richten als het gaat om de rechtsgang, als het gaat om een groot aantal dingen die dat stukje onrechten aangeven. Hoe kan ze met die middelen, wat zou je haar geven aan advies? Waarmee zou jij beginnen als je opeens zoveel geld binnenkrijgt?
1: Glenn, dat is op dit moment even heel moeilijk te zeggen direct. Ik ga dat zeggen ook waarom. Ja, toch? Laat me dit ervan zeggen. Men houdt het Surinaams volk voor, ja toch, dat heeft iedereen kunnen zien dat gelden verpand zijn en dat we nog niet zoveel gaan verdienen. Er komen een heleboel stukken of mensen die opinie schrijven die voor mij dat we niks gaan verdienen. Ik kan je vertellen, Suriname gaat vanaf dag 1 heel veel geld verdienen. Suriname gaat vanaf dag 1 heel veel geld verdienen. Men gaat beginnen met 220.000 vaten per dag om te pompen. En binnen een jaar of twee gaat men zitten op 750.000 vaten per jaar. Als je daarvan 25% krijgt, moet je nagaan, dat zijn ongeveer 25% van 750.000. Even kijken. Dus ik heb twee keer 750 en nog een keertje 25. Dus het is rond de 175.000 vaten per dag die Suriname gaat krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn enorme hoeveelheden. Ja toch? Wat Suriname altijd krijgt. Maar Suriname krijgt ook nog belastingen. We doen nog een keertje die winstdeling. Dus Suriname heeft een vrij goede deal gesloten, maar dat het ook 8 jaar heeft geduurd voordat ze die olie gaan oppompen. Ik weet niet of er concessies zijn gedaan door de afgelopen regering, ja toch, om die FID los te krijgen. Want je weet, er is steeds uitgesteld, omdat men dus niet tevreden was, omdat deze maatschappijen bijna 3/4 van het geld altijd willen meenemen, net als in Guyana.
0: Mm-hmm.
1: Desondanks krijg je heel veel geld, maar je moet er meer uit kunnen halen, omdat het om enorme bedragen gaat. Ja toch?
0: En als we praten over enorme bedragen, heb je indicatie wat Suriname jaarlijks zou kunnen overhouden aan zeg maar deze inkomsten?
1: Nou ja, ik geef je een beeld van 175.000 vaten per dag.
0: En wat is dat in geld vertegenwoordigd?
1: Als je het ronde, zeg maar, om makkelijk te kunnen uitrekenen. Als je het ronde $100 per vat verkoopt, ja, om het makkelijk te kunnen gaan om 175 miljoen iedere dag dat je verdient als land.
0: Wauw. Dat is niet een klein beetje geld, Ruben.
1: Nee, dat is niet een klein beetje geld. Maar dat leg ik mensen uit.
0: Want als het gaat om die staatsbegroting jaarlijks.
1: Dat gaat exploderen, toch?
0: Ja toch, want wat heeft Suriname nodig? Wat heeft de staat nodig aan inkomsten om het land Suriname op een goede manier te onderhouden?
1: Nou, om je idee te geven, Suriname komt op dit moment rond de 10 à 12 miljoen per dag. Komen ze volgens mij tekort, heeft iemand uitgerekend, om het land goed draaiende te houden.
0: Oké.
1: Okay. Ja toch? En als je 975 krijgt, 10 maal is het bijna 20 maal.
0: My boy. We hebben een beller. We zeggen goedemiddag. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag. Junanga Jugat.
0: Hi, ben
3: je. Nou, goed. Ja, nou. Wie is in de uitzending, no?
0: In de uitzending, ja. Alles mee.
3: Ja, ja. Ja, Abu, hi. Ja, opmerking zou ik maken. Voor we gaan naar de toren voor spong, dat spong een beetje kolen, een soort klokkenluider. Voor staatsolie. Dan heeft naar total of weet ik veel allemaal. Een bedrijf dat was zo'n kutjes aan betra, contant betaling en weet ik veel. Volgende gaan we dat. Nee, laten we dat morgen. Abong.
0: Abong.
3: Ik kan allemaal jouw reactie daarover.
0: Abong. Abong. Thank you, Kwaku X. Ruben.
1: Ja, dat is zeker verontrustend wat hij nu ter sprake brengt. Want even kijken, als ik het goed heb, ik volg ook iemand op het net, dat is Alberto Boerleider.

0: je, het hapert enigszins. Even hoor, Ruben. Een hele goede middag. Met wie hebben we het genoegen?
1: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending?
0: Ja, je bent in de uitzending.
1: Oh, okay. Ja, ik vraag aan die meneer, hoe heet die Varnold?
0: Ja, meneer Varnold, ja.
1: Ja. Ik vraag me af, als hij ook daar aan gedacht heeft of er rekening mee heeft gehouden, hoe het zit met de gemiddelde ontwikkeling van het volk. Want die krijgt dan weer zoveel geld binnen, maar hoe gaat het weer verdeeld worden? Wie van de bevolking, welk deel van de bevolking zal daar voordeel aan hebben? Want als ik kijk naar de ontwikkeling, dan zie ik dat de meeste mensen, ja, bijna wil ik zeggen, alleen maar een lagere school of een MULO-school hebben gehad. En hoe gaan zij dingen kunnen opeisen voor zichzelf?
0: Oké.
1: Okay. Ik heb er een zwaar hoofd in, hoor, van als er dingen goed ontwikkeld zullen worden.
0: Oké, okay. Is goed. Ja. We laten Ruben aan het woord. Ik hoop dat de verbinding nu beter is. Ruben?
2: Ja, hoor je me
0: goed? Ik hoor je nu beter nu, ja. Ja, ik hoor je beter.
2: Oké.
0: Okay. Ga je gaan.
2: Ja, ik heb... Ik zei het al net van over de inkomsten. Natuurlijk zijn het heel veel. En uw vraag is zeker terecht, want de opleidingsinnames zijn laag. Maar door die 8 jaar van voorbereiding die we toch gehad hebben, hebben we toch het een en ander kunnen doen. Bijvoorbeeld, men heeft dus heel veel gedaan aan het opvangen van die buitenlanders. Redelijk goed, hoor, redelijk goed opgevangen. Er komt daar ruimte om het verder, zeg maar, dus uit te breiden. Met opleidingen je zal het een en ander moeten doen. Je weet dat ik me enorm heb geërgerd aan het feit dat de vorige minister bijvoorbeeld de lagere technische school heeft opgeheven. En ze wilden een soort van 14 of 15-jarige lagere school maken. Ja, terwijl, zoals we allemaal weten, de lagere technische school... in Suriname vrij veel mensen heeft opgeleid om in ieder geval een goede basis te hebben om verder te gaan in de techniek. Aangezien nu, zeg maar, dus de oliesector voornamelijk uit een technisch gedeelte zou bestaan, voor een groot deel, vond ik het verschrikkelijk erg dat men dat had opgedoekt. Maar goed, ik weet niet hoe de status op dit moment is van het onderwijssysteem. Ik weet dat men heel veel wil gaan doen aan IT en al dat soort zaakjes, maar ik heb het even niet gevolgd, dus ik durf het niet direct te zeggen. Maar ik denk van, als er heel goed beleid wordt gevoerd, dat men zeker daaraan moet gaan werken. In ieder geval zal je scholen moeten ontwikkelen die direct betrekking hebben op onze olie-industrie en vooral de aanverwante industrieën die daarmee gepaard gaan om het goed te kunnen opvangen en er zoveel mogelijk je eigen te kunnen doen. Want zoals je weet, de vorige directeur van Staatsolie dat had voorgesteld om die olie gelijk direct te verkopen. Maar zo'n beetje stom zijn als we een raffinaderij daar hebben en het niet aanpassen, want je gaat het moeten aanpassen, want ieder olietype die je vindt is een beetje anders. En het aanpassen dat we ook een deel van de olie daar kunnen verwerken tot eindproduct. Maar zoals je weet zijn niet de eindproducten zo geweldig, die benzine en die diesel, maar die andere producten die je dus krijgt wanneer je dus olie verwerkt, zoals asfalt, bitumen, kunstmest, plastic, ga zo maar door. Al dat soort zaken, ik weet niet of mensen dat weten, maar dat komt allemaal van aardolie. En dat zou dus een enorme boost kunnen geven aan de economie in Suriname, vooral wat dus de werkgelegenheid betreft. Maar ja, het is niet over één nacht ijs, waar mensen zal daar goed over moeten nadenken en hard moeten werken. Ik ga dus nu een klein terug naar die eerste vraag over, zeg maar, die man die vroeg over de opmerking van de heer Spong over dus, zeg maar, de rekeningen dat het geld contant zou worden betaald. Dat zijn die royalties. En je begrijpt dat om een heel groot bedrag gaat ieder jaar. Het zal altijd rond de 500 miljoen zijn, dus 1,5 miljard ongeveer. En wij wilden dat allemaal dus contant uitbetaald krijgen. En dat is altijd voer voor speculaties. Dat is ook de manier waarvan ik denk dat men Suriname wilde beroepen. Ik zeg het openlijk. Want als je 4, 5 rekeningen ertussen zet en ze nemen allemaal een commissie, ja,

0: and it was a 20%, and it's 800 by off a 20% grade for your 500 million is 100 million. En die mensen zouden alleen maar een rekening ertussen gooien. En dat is waarvoor men bang is. Je moet dus echt goede deskundigen hebben. Die zijn er allemaal. Je hebt dus, forensische, zeg maar, dus accountants. En die kunnen nagaan hoe dat allemaal in elkaar gestoken is. Om dus die vrome eruit te halen. Want ik heb het goed uitgelegd gekregen. Zoals je weet, was het de bedoeling. Begin 2020 is er olie ontdekt in Suriname. Gemiddeld duurt men 5 jaar voordat men operationeel is. Dus men had gedacht van rond 2025 zou die olie al operationeel zijn. Maar die FID, de Final Investment Decision, is dus iets later zeg maar, tot stand gekomen, een paar jaar later. En daardoor heeft men niet de kans gehad die rekeningen te gebruiken. Maar ik hoop dat deze regering straks, wanneer het zover is, ervoor zorgt dat alles weer in groene banen wordt gelegd. En het geld rechtstreeks bij de centrale bank komt in Suriname, waar het thuis wordt en waar het transparant is, waar iedereen kan controleren hoe dat geld besteed zou worden voor de Surinamers.
1: Maar die middelen die gingen naar Surfin, Pepe de Molida, hè?
0: Ik weet het niet. Surfin hebben ze nooit opgegeven, dus... Ik weet het niet.
1: Want ik hoorde bij monden van president Santokki toen dat ze het geld niet konden zetten op de centrale bank, want ze waren bang voor die schuldeisers. Maar ik hoor niemand praten over Pedro Monigo.
0: Ja, er zal nog veel moeten blijken. Glenn. Misschien neemt men de tijd om alles uit te zoeken, maar er zal nog echt heel veel moeten blijken.
1: Ja. In elk geval, we zijn verlost van misschien een vloek sambo te kunnen uitgaan. Heel money van konden we verdwijnen. Dus kotaki gado tanieren. En Ruben, bedankt voor je bijdrage op deze zondag. Ik vond het weer fantastisch.
0: En,
1: misschien was mijn bel eten even, was maar om mijn bel komen takjes. Een hele goede middag.
2: Wat op pamonide alleen maar kan ik voor jullie eten. Actie zijn op pamonide. Oké, goed, maar dan kan ik het. Maar ik kan het voor jullie eten. Actie zijn op. En zo'n voetstap op. En moest dat het papa pamonide.
1: Abu. Ik denk dat Melissa zijn pamonide er. Ik heb hem zo te Melissa kiezen met Kataki. Maar boem. Ruben, bedankt.
0: Welkom.
1: Sociologie.
0: Ook een aan de luisteraars.
1: Okay. Sociologie. Luisteraars, ik groet u. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Ik wens u een mooie zondag. We gaan naar Vondelpark en daar hebben ze gospel.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM... en 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronne

0: 0620 en 863-5858.
1: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Luisteraars, goeiedag. Welkom tot een andere aflevering van het programma Markt op Straat. Vandaag een bijzondere, naar aanleiding van de Jules Weidenbos lezing. Deze lezing wordt gehouden ten ere van de nagedachtenis van zijn excellentie Jules Albert Weidenbos. Op zaterdag 2 mei zou hij 85 jaar zijn geworden. Een bijeenkomst werd georganiseerd in No Limit, Geldershoofd, Amsterdam. En dat allemaal georganiseerd door Stichting Collectief Overzee, onder voorzitterschap van de heer Ernest Grep. Mooie lezing.

0: Welkom terug. Dit is Mart op de vrijdag. We zijn beland in de uren van Ara. Belmer Insight. Die zijn vandaag ook verhinderd. Dus Norman neemt waar met participatie, improvisatie, oorzaken en gevolgen. Peluku, heer Grontapu. De telefoon rinkelt, maar ik moet toegeven dat ik zie dat ik een afspraak had, ja. Om 3:15. Dus ik ga deze beller even nemen nog. En daarna ga ik eventjes de lijnen blokkeren, want ik moet een gesprek aangaan met Patrick. Wie bent u? Welkom.
1: Ja, Ajoja, meneer.
0: Ah, ja, Ajoja.
1: Daar was ik net. Weet jij net, dat ik het al verteld over Australië, hè?
0: Ja.
1: Dat weet ik. Maar nu al kon er een heren dat mij te kwam staan, zei ik aan de vluchtelingen daar in Australië. Want daar hebben ze een eiland helemaal omringd, zwaar bewaakt. En al die mensen die proberen een goede baan te vinden ergens anders, als ze gevangen worden genomen op zee, zoals de vissers, die worden daar gevangen gehouden. Dat is Mambroko, voor bepaalde zijn die akkoord in Australië. Want look, if onnoelijk buitenlanders gaan naar Australië, look wat er mij draait, hoe nu Taputapa luchthaven, vergeleken naar Smasan of Jezunu, aan de wetman. Is dat weet? En daar wilde ik ook naast bij zeggen, wij zijn geen allochtonen. Ik zeg het altijd. We gebruiken al woord allochtonen. Wij zijn geboren als Nederlanders, over zee. En als je getrouwd bent met een Nederlander die hier woont, dan ben je geen allochtoon. Want een allochtoon is iemand die van een ander land getrouwd is met de ingezetene van een ander land. Dan spreken we van allochtonen. Wij zijn gewoon autochtonen, alleen geboren over zee op rijksgrond. Dat wilde ik even doorbrengen, maar
0: Norma. In de Norma. Ja. Hai. Gehoord, Ajoja. Dank je wel voor je bijdrage, hoor.
1: En wat mijn hata wordt, dit is mijn karuno allochtoon.
0: Ja. Goed.
1: Oké.
0: Oké, atanso. Prima. Luisteraars, u heeft het gehoord. En als u zegt van nee, ik wil het verduidelijken. Of juist niet. Johan, die moro inzagen in, of moro inzichten in een verhaal. Dan bent u ook welkom, maar nu niet. Even niet, omdat ik ga bellen met Patrick Richards van Patrick Catering. Die heeft iets bedacht. En hij zou hier samen met een andere aan de lijn zijn. Hij zou doorschakelen. Maar look wel. Even hoe man kies Patrick, dan is het goed. Er is participatie, Mart Radio, Normen hier tot onbepaald. Dan ben ik veilig. Timmy Viertakken, mijn wango moro varen, dan heb ik longo doen aan Trasani. Zo is dat. Maar na mij, straks, dan is het. Ja, de heer Dalvoer. Als ik het goed heb in Okong, en meestal is hij vroeg. Dus misschien kan hij eerder beginnen zelfs. Hoeluk.
2: Yes, met Patrick.
0: Dat is hem. Helemaal goed.
2: Ja.
0: We hebben contact met Patrick.
2: Yes, met Patrick, ja zeker.
0: Norman hier, Maat Radio. Je bent live, luid en duidelijk in de uitzending. Helder, adres is door Legina Studio.
2: Zo, en ik ben ook live in mijn keuken nu op dit moment.
0: Kijk.
2: Dus de luisteraars gaan gelijk horen dat ik echt aan het koken ben. Maar ja, ik neem even een minuutje voor de radio.
0: Oké.
2: Okay. Lieve luisteraars, hoe gaat het met jullie? Ik ga het goed met mij.
0: Mooi zo. Maar maak ons even nieuwsgierig. Wat is er daar te halen nu bij Patrick? Waarmee ben je bezig? Wat kook je nu?
2: Ik loop net uit de keuken dan, omdat ze gingen lachen daar. Ze dachten dat ik grappen maakte. Maar ik zie nu een hele lieve mevrouw hier eten met de dochter. En ze eten 2 petsalon. Ik zie ook een jongen hier zijn petsalon eten. En er staan een paar mensen in de rij. En als ik naar voren loop, kijk ik naar de scherm. En dan zie ik gewoon dat je hier bij Patrick's altijd barbecue kip kan vinden. Je kan vinden petsalon, broodje Patrick speciaal, bami. We hebben vandaag ook nasi als dagschotel. Dus we zijn eigenlijk een fastfood geworden. Omdat we de Petzal en het broertje Patrick's de ruimte hebben gegeven om meer mensen te bereiken met de Surinaamse keuken. Maar we zijn Surinaamse keuken gebleven.
0: Mooi zo. Goed om te horen.
2: Mooi gezegd nog, of niet?
0: Heel goed gezegd. En ik weet het, die petsalon, vooral die jongeren daar in Zuidoost. De knappe rijen wacht die rustig op de beurt. Dat is mooi.
2: Yes,
0: goed
2: yes,
0: geregeld.
2: Yes, yes. Okay. Dat was mijn wens om eigenlijk de Surinaamse keuken te perfectioneren, maar de smaak erin houden. En de jongeren te bereiken met iets, ja, ik wil niet zeggen vers, maar... iets minder fastfood, laat me het zo zeggen.
0: Oké, maar vertel de luisteraars die het nog niet weten. Wat gebeurt er in Almere?
2: In Almere hebben wij een franchise-concept neergezet. Wij van Patrick's willen eigenlijk overal in Nederland de mogelijkheid geven aan mensen om echt lekker Surinaams te kunnen kopen. Dus Almere was de eerste. Het loopt heel goed. Het gaat zo goed dat ik eigenlijk... heel veel van de klanten van Amsterdam ook naar Almere krijgt nu. Want we zijn in het weekend alleen open in Amsterdam. En in Almere zijn we open van dinsdag tot zaterdag. Dus we zijn echt bezig met de Surinaamse keuken.
0: Goeie zaak. Goeie ontwikkeling. Hoe loopt de ontwikkeling, Daddy? Maar nu kom je nog met iets leuks. Ook toen nog. Een beetje verbinden. Vertel ons wat er gaat gebeuren op zondag 17 mei. Aanstaande mei, al.
2: Ja, aanstaande zondag. Ja. Eigenlijk zal Freddy Gums ook aanwezig zijn in dit mooie radio.
0: Schakel door met hem, Nolle, zoals je dat gisteren deed.
2: Oké, dan ga ik hem nu op handfree, maar ik kan hem niet bijzetten in het gesprek.
0: Oké. Of moet je terugbellen? Dat kan ook.
2: Ik moet jou bellen, dan kan ik hem zetten. Zal ik dat doen?
0: Dan doe je dat. Aregel?
2: Dan bel ik je met een paar minuutjes. Ja,
0: oké, Aregel.
2: Dank je.
0: Goed zo. Patrick was dat. Hij wacht op die andere, die zanger. Freddy Gums. Die twee had ik gisteren aan de lijn. En ze zeiden dat ze het verhaal even willen vertellen als het kan. En dat kan. Dus bij deze. We wachten op zijn telefoontje. Hij gaat... Gums bijvoegen aan het gesprek. En dat kan tegenwoordig al luisteraars, groepsgesprekken. Je telefoon, je belt 3-4-5-4, vind je ook moet tiensma. Je hebt aan tiensma tegelijk op alleen. Dus de techniek. Mooi zo. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, naar Inkbaar. Deze man is snel. Hij is sneller dan ik dacht.
2: Ja, ben ik te snel?
0: Goed. Je bent in de uitzending.
2: Ja, lieve luisteraars, we hebben de Italiaanse nachtegaal die Surinaams zingt ook aan de lijn. Freddy Gums.
0: Mooi. Freddy.
3: Yes.
0: Voor de luisteraars die je misschien niet meer kennen, kan je ze eventjes een refrein laten horen. Eventjes nog maar.
3: Hey, me wani you fool through.
0: Oké, Azari. De rest laten we voor zondag aanstaande, 17 mei. Vertel ons, wat gaat er gebeuren, Patrick en Freddy?
3: Ja. Aanstaande zondag, de 17e, in de Wandelpark, gaat er iets moois gebeuren. Na jaren de enige echte gospel festival. En er gaat van alles gebeuren. Er zullen verschillende worshippers zijn, verschillende artiesten, et cetera. Maar we gaan iets moois doen. We gaan een herdenking ook doen. En we gaan onze broer Olly... Romeo Olmberg, geen onbekende. Hij is helaas niet meer met ons hier op aarde. Maar in onze gedachten, in onze harten, leeft hij voor altijd.
2: Amen.
3: Wij willen hem in het, toch een beetje herdenken voor het werk dat hij gedaan heeft hier op aarde. Prachtige nummers gemaakt, een gouden stem had hij. En op die dag, zondag dus aanstaande, ga ik een liedje ten gehore brengen van hem, die een ieder kent. En op zo'n manier gaan we toch een beetje vieren, want het leven is vieren. Hoe dan ook.
0: Zo is dat.
4: Amen.
0: Zo is het.
2: Heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd.
0: Hoe laat begint het? Waar is het precies van Vondelpark?
3: Patrick.
2: Oké, ik ga Chanté dat laten zeggen. Want Chanté is ook een nachtegaal die gaat zingen die dag. Van Chanté, we zijn live bij Radio Mart.
5: Goeiedag luisteraars. Goeiedag Norman.
0: Dag Chanté.
5: Nou, waar het precies plaatsvindt is het openluchttheater van Vondelpark. Dus dat is Vondelpark 5A. En het begint om 2:00, eindigt om 8:00.
0: En het is open lucht, hè? Ik ga ervan uit dat er iedereen mag komen. Iedereen.
5: Ja, het is voor iedereen. Voor jong en oud. Het is voor het hele gezin. Muziek, food, fun, live worship.
2: Nou. Misschien is het goed om door te geven wie allemaal bij gaan zijn.
5: Nou, ik ben er sowieso bij, Chanté. En ik ben er met DJ Don Seder, MC Gotta. Nou, zoals jullie net hebben gehoord met Freddy Gums. Dwight Dissels is er ook bij. Het wordt gehost door Don Seder en Dwight Dissels, overigens. En dan hebben we 2 worship teams van de Rots Ministries en van Jesus Revival Church. En dan een act uit Suriname helemaal, One Flesh. En Eliza niet te vergeten.
0: Spannend. Interessant.
5: Ja, zeker.
2: Hmm. Maar, het wordt een spektakel. Het wordt eigenlijk een... Laat me zeggen, het wordt een mini kwaku op St. Patrick's.
0: Mini kwaku op St. Patrick's. Dat is een goeie. Heb ik iets goed gehoord? Je zei DJ Don Seder. DJ Don Seder, heb ik het goed gehoord?
2: Je hebt het heel goed gehoord, want Don Seder is niet alleen maar een Tweede Kamerlid... Maar hij is ook achter de knoppen. Deze man kan... Die mensen moeten het komen horen. Zeker. Ze moeten hem komen... We zijn live nu op dit moment bij Radio Mart. En jullie mogen aangeven... Jullie mogen de luisteraars uitnodigen... En vertellen wat jullie uit Suriname zijn komen doen... Nu op dit moment in Nederland. Jullie krijgen zo het woord. Als jullie even wachten... Jullie krijgen zo het woord van Norman...
0: Ja.
2: Van Gom, ja?
0: Ja, ik zie een 597-nummer, een Surinaams nummer, ja. Wie is dat? Hallo, hallo. Ja,
6: dag meneer Van Gom.
0: Dag, wie bent u?
6: Ja, yes, ik ben Jurgen en mevrouw zit naast me, Ariela, we zijn van One Flesh. En ja, we zijn gospelartiesten, we dienen de heren door middel van zang en dans. En ja, het evangeliseren natuurlijk. We zijn hier om de mensen te bemoedigen, maar ook dat de heren zielen mag aanraken. We doen gelukkig dankzij... Ja, dankzij Patrick.
0: Ineens. Je hoort het op vliegtuig stijgen. Kan het kloppen?
6: Ik hoor de hele crew zijn we dankbaar.
0: Oké, hele crew zijn jullie dankbaar. Hartstikke mooi. Weet je waar het is? Waar het wordt georganiseerd? Kan je dat herhalen voor ons?
6: Het is aan de Vondelpark. En mevrouw wil even wat zeggen. Je mag ook wat zeggen.
7: Goedemiddag, beste luisteraars. Met Ariela Dutenhover van Suriname. Leuk dat jullie luisteren. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Zondag tussen 2 en 8:00 s'avonds in het Vondelpark Openluchttheater. Woe!
0: Amsterdam Gospel Festival.
2: Norman, even tussendoor. Ik heb Dwight Dissel ook aan de lijn. Dwight, je bent nu live bij Radio Mart. En Norman, wil je wat vragen?
8: Oké.
0: Wie is Dwight Dissels voor de luisteraars die je nog niet kennen?
8: Dwight Dissels is een jongen die van Jezus houdt. Hij houdt van zingen. Hij houdt van lekker eten. En ik zie uit naar een mooie bijeenkomst komende zondag.
0: Waar en hoe laat?
8: Vanaf 2:00 in het Vondelpark, ook luchttheater. Dan gaan we met heel veel mensen, heel veel talentvolle mensen, gaan we onze stem laten horen. Wie God is, wat hij kan doen en wie hij voor ons betekent. Dus we hopen eigenlijk en we geloven dat heel veel mensen ook op pas gaan komen. En het belooft een heel mooi gezegend evenement te worden.
0: Dat merk ik nu al. Gelet op de reacties hier. Maar goed, dat gaan we straks doen. Maar Patrick en Freddy G. We moeten afronden, want Patrick is in de keuken bezig en is iets aan het bakken nu volgens mij. Was hij bezig met een pom of pastei? Wat deed je, Patrick?
2: Ik ben bezig met een petsalon.
0: Oh, oké. Goed.
2: Maar ik wilde nog een salmis bij zetten. Ik probeer het bij te zetten en ik hoop dat ze het nu opneemt.
0: Wie?
2: Elijah. Maar ik zie dat ze niet opneemt, dus dat gaat niet gebeuren. Maar in elk geval, lieve mensen, dit is een droom van mij om in Nederland een echte gospelfestival te organiseren. En ik ben zo blij dat ik deze mensen bij elkaar heb gekregen om mij te helpen ermee. En ik nodig jullie uit om te komen, want het wordt een spektakel. Het wordt gezellig, gezegend, het wordt lekker. En zoals ik het altijd zeg, jullie kennen me, het wordt lekker en gezellig.
0: Mooi zo. Zaterdag aanstaande 17...
2: Nee, zondag.
0: Zondag. Ja. 17 mei. Freddy, dankjewel ook hoor.
3: Norman, ook bedankt voor de ruimte en voor altijd dat je open staat voor ons. Wij waarderen dat heel erg, Norman.
0: Graag.
3: Hartstikke bedankt. Hartstikke
0: met lobby. Bedankt. Lobby. Soso lobby. Ja. Grantangi, hè?
3: Soso lobby.
0: Hai. Tamboom. Dag. Dag allemaal.
2: Doei,
0: Norman. Oh ja, nee, even een vraag. Even een vraag. Die Chanté, achternaam, is het Muringen?
5: Ja, mijn achternaam is Muringen.
0: Oh.
5: Ik was er bij u laatst voor Suripop.
0: Ja, u bent een Suripop. Nou, dan moet ik daarbij zijn met mijn hele familie, man.
5: Ja, klopt.
0: Oké, heel goed. Dank u wel. Dag, succes hoor. Doe. Dag. Ja, Chanté, die kan zingen. We kennen haar. Muringen, dochter van Julio. Die hier op de maandagochtend bezig is met u tijdens het programma Start met Mart. Ja, een dochter, Singy, ze had een prijs gewonnen daar in het Zuidoost ook nog. Tijdens een bijeenkomst, een talentenshow. Nou, wie niet. Daarom dacht ik even van, wacht, ik ken die stem. Maar hij zat me toe. Jo, kan ik bel nou kon. Dat is leuk hoor, luisteraars, dit Amsterdam Gospel Festival. Zondag 17 mei in het Vondelpark. En ik is er gedaan zomaar. Maar in het kader van verbinden gaan ze dat doen. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. U gaat er ook bij zijn. En eromheen, natuurlijk zullen er ook versnaperingen zijn. Dus reden genoeg om het huis uit te gaan. Aanstaande zondag 17 mei vanaf 2 uur. De Aitjuranetti. Mooi tori. Mooi tori. Openluchttheater, Amsterdam Gospel Festival. Prima. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Dat is het nummer van Mart, waar wij met u van gedachten kunnen wisselen over allerlei zaken. Alatorien, heeft u een oproep? Wilt u iemand leren kennen? Bent u op zoek naar wat dan ook? Wij helpen u zoeken. Zo zijn we ook. Die dame die mij die spullen had gestuurd. Mooi, ik heb ze gezien. Ja, en jij en ik moeten nog een afspraak maken, hè. Dat is die programmamaakster in SP. We moesten je al lang hebben gebeld, Huro Taki. Maar je hebt me hier nieuwsgierig gemaakt. Met die spullen. Ik heb gezien, eigen tuin. Alle groentes worden hier verbouwd. Prachtig. Ziet er goed uit, maar... Die Surinaamse matties, vrienden en kennissen van mij, die zeggen hoor, ik weet niet of het waar is. Hoe kan Tagatori dat nou noemen op haar radio? Dat die groenten die hier worden gekweekt, verbouwd, in kassen en zo, geplant, die hebben niet die Surinaamse tissie. Waarom, zeggen ze? Waarom heeft het niet? Het heeft niet de zon gehad en het water van de Surinaamse bodem. Zo, dat naar de kennissen takkie. Maar als u zegt van nee hoor, foute boel. Groente is groente, tessie et tessie, manja na manja, apra na apra, amsoi na amsoi. Kortom, if aprandja, niks te maken, heeft Adim Kassi goed beschermd, geen pesticiden, geen rommel erbij, dan smaak etas revi. Wie oh wie? Welkom in de uitzending. U bent erin en die andere is in de wacht. Er zijn twee bellers.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag, meneer Kaikoussi.
4: En hier, Kaikoussi. Nou, meneer Norman, als die groente in Paramaribo minder pesticiden krijgt, ja, dan klopt het wat u zegt. Want de huidige groente in Suriname, ja, dat werkt ook op, dat verergt ook de nierziektes van de mensen. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik ga zondag zeker ook naar Vondelpark, meneer Norman. Want ik wil dit zeker gaan meemaken. Dan kan ik de mensen ook tegelijkertijd uitnodigen om te komen naar de start van de Kitikoti maand 1 juni aanstaande.
0: Mm.
4: En meneer Norman, ook iets anders. Want ik hoor hoe, ja, het is natuurlijk een slechte zaak. Maar ik hoor hoe in Nederland de heer Marcus Sauer, ja, eigenlijk die man wordt vergruisd, weet u. Hij wordt uitgescholden hoe slecht hij is. Maar het is dezezelfde Nederlandse samenleving. Het is dezezelfde Nederlandse Tweede Kamer. Het is dezezelfde Nederlandse regering die Israël heeft gesteund om heel Palestina plat te bombarderen. Duizenden Palestijnen vermoord. Het zijn deze mensen die dezezelfde Israël hebben gesteund om nu ook Libanon plat te bombarderen. En een van die Kamerleden, die zogenaamd, die meneer Marcus Sauer aanpakt, heeft ook meegestemd dat Nederland de wapens kon financieren, Israël kon financieren om al die toestanden te doen. En heeft een van die Surinamers van Brits-Indische afkomst, die hebben ook gestemd op deze meneer toen hij in de PVV zat. Dus meneer Norman, het is een en al één hypocriete bende. Want die Marcus Sauer, je hoort hem wel, maar er zijn nog zeker 50 Marcus Sauers in de Nederlandse Tweede Kamer. En er zijn zeker 15 miljoen Marcus Sauers die rondlopen in Nederland. Misschien zelf u en mijn buurman. Dat is toch wat ik gezegd wilde hebben. Ik ben geen partij van meneer Marcus Sauer. Maar laten we hem niet alleen als de choir genius naar buiten brengen. Die Nederlandse regering. En ze hebben ook die Amerikanen gesteund om Iran te bombarderen. Om die geestelijke leider en andere mensen, schoolkinderen, daar uit te moorden. Ik ga het hierbij houden, meneer Norman. Dank u wel. En ik zie u zondag aanstaande in het Vondelpark. En ik zie u ook zeker 1 juni bij de start van de Kitikoti maand.
0: Zo is dat. Dank u wel, ook hoor. Dank u wel. Dag. Kaikoussi, was dat? U bent erin, welkom.
9: Ja, met mij, Marita.
0: Welkom, mevrouw Marcus.
9: Hi, ik wil... Niet Marcus, die man, andere man, hè. Ik heb geen familie van hem, hoor. Oké. Okay. Laat me dat even recht trekken.
0: Misschien wel.
9: luister, ik ben in verband met die groenten van hier, hè.
0: Ja.
9: Ik koop jarenlang groenten bij een mevrouw die zelf de groenten verbouwt. En je proeft het verschil niet, hè?
0: Je proeft geen verschil tussen Suriname en hier?
9: Nee. Even lekker. Ik proef het verschil niet.
0: Al jaren doe je dat?
9: Ja, jaren. Ik heb een meneer, een echtpaar die verbouwt groenten in Almere. En al jaren bestel ik groenten bij hun. Alle soorten groenten. Komkommers, bitaviri, klaroen, rode bieten, alles. Ik koop alles bij hun. Ik koop niet zo gemakkelijk meer echte Surinaamse groenten bij de toko's. Nee. Ik weet dat het biologisch is. Het is lekker en het voelt goed aan. Het is minder is, maar dat is weer goed aan langer. Dan temmina maar bestel morgen.
0: Zo.
9: Tot nu toe gaat het wel goed.
0: Nou, dat is luid en duidelijk. Dus die trainer, die aan de plasma zei dat nee, doe ze naam, hoor, als je die song, aan de kissong, aan de kiss watra. Nee, alleen nog nothing. Dus nee. Jij zegt van aan het roe.
9: Aan het roe. Mijn streeren, man. Het is even lekker. Het proeft niet anders.
0: Doe je dat sweetie toe?
9: Schreef je? Dat sweetie toe.
0: Oké.
9: Het is goed. Het is gezond. Het is niet met pesticiden en zo. En zo, dus ja. Dus mijn naam is groen toe, ja, zo.
0: Oké.
9: Nee hoor.
0: Nee, dat zou ik. Dat zou
9: ik. Ik laat om mijn aanzooi, mijn zang. Nee.
0: Bidawiri.
9: Bidawiri, ja. Ja, dus ik kijk eruit.
0: Oké.
9: Okay. Hebben we nu klaar, kleine klaar, grote klaar. En nog meer. Komkommer. Ja, ik wacht op de rode bieten wanneer ze die hebben.
0: Abo.
9: Dan gaan we rode bieten.
0: Is goed. Alright, dankjewel voor deze verduidelijking. Luisteraars, u heeft het gehoord. En ik roep die mevrouw op. Die mevrouw Sandra. Je hebt me mooie beelden gestuurd hoor. Hoe je zo liefdevol omgaat met die planten van jou daar in een kast. Mooi om te zien. Vertel ons. Wat doe je daar allemaal? En wie zijn de mensen om je heen? Misschien kan je ons zodanig interesseren dat we contact komen bij nu. Dat kan. 020-471-4291. Sommige mensen kunnen niet zonder in Saranang Groen toe. De Nyang Broccoli. De Nyang Vatrawaning. Mijn sabdesoboe. Mijn lukboen. Ja, ik heb een contact van me, maar we laten het hierbij. Wie bent u? Goeiedag, welkom.
10: Goedendag, ik ben Harry.
0: Ah, Harry van View.
10: Ik ben Saf Safri, ik ga Gadoan en ik ga Saf Safri.
0: Mooi, mooi, mooi. Poesing.
10: Mooi. Als dat niet, ik wil leggen uit de grote voedsel naar de Fuja. En als Revi.
0: Zo.
10: De grote voedsel naar de Tessie. De groep jam moro lekt die de man op de groep schreef.
0: Maar in een dame net neefessi, Sataki, Marita. Nee, bij jaren, dat kan niet zien, one verschil.
10: Ja, Marita nee, si verschil, maar meer si verschil.
0: En het is in toe,
10: Marita nee, het is in, maar meer het is wel.
0: Oh, nee, verteer hoe.
10: Tengo je si dat groep toe aan de schreef. En wil ik ook bijvoorbeeld pas aan Amsoy. Amsoy, de groep. En dit jaar lekt die, maar weet ik.

0: sampara na nga Christmas na nga sampara na nga ano, Kipper Mass of Co-Mass. Well, that he is the originalist mark and it created Suriname several legal field pesticide nog in gebruik. Een aantal jaren geleden den poor glyfosaat uit de handel wereldwijd en bleek hij de frisse hele voorraad te hebben. En dat is wat eigenlijk niet dat de nog een poor in doseren gewoon kan de bakken dat de nog importeren moro. O allemaal als dat voor Monsanto en zo. In Suriname worden er ook pesticiden gebruikt en er zitten een heleboel overschotten aan groenten die ze niet kunnen exporteren en dat wordt gratis verdeeld. Maar zeker dus, maar de dankbaar dat zo'n groente praat gratis, maar believe me, het heeft wel pesticiden. Nederland heeft een soort systeem, zoals de pesticiden komen bakken, pesticiden zouden bij poeren komen bakken, tap in de farmers, omdat de vernietig dingen, als ze niet leveren of even op het nog voor pesticiden. Dus zowel als Nederland als hier pesticiden in gebruik. Het beste zijn er even man, ik kan praten in groente op je balkon ja, toe in de zomer. Want we hebben klaar om, we hebben snijbonen. En dan probeer dan van die 3 maanden om gezonde groente te eten, want nog na zijn dan nog ja, boom.
1: Oké. Ja, oké. Nou, een tip is ja. In de zomermaanden, de zon is geen volop. Ik heb praat niet eentje aan wel. Wordt gezegd. Nou, dat is mooi om te horen. Oh, die beller is weg. Dan zijn de lijnen weer vrij hoor. We waren 2 bellers net aan trouwen bij wat wacht die. Al leg neer. Maar we zijn Cesaria ook toe. Grantang in een bijdrage of Juera. Dan gaat Rabarara ook toe. Het is mooi. Naso. We kruderi, het actori tapa radio en luku suma ab moro boon inzichten, suma ab moro boon argument. Dus dat die, we luku en dan we gi ons revi tak nou, tok mi de eens aan meneer of vrouw dat die heren. Nou, nee, we zullen ook wel luku, we zullen ook wel doen. U welkom in de uitzending, goeiedag.
2: Ja, goedemiddag met de Wereldburger. Goedemiddag.
1: Wereldburger, dat ja, is interessant. Wereldburger, wees welkom.
2: Ja, dank u. Nou, wat de pesticiden betreft, ik denk dat inderdaad Nederland heel achterbaks bezig is. Want niet zo lang terug is door de Consumentenbond in Nederland ook bekendgemaakt hoeveel fruit en groente uit Spanje komt die heel veel pesticiden hebben. En wat zie je? Niemand haalt het uit de winkel. Het is een standaard in alle supermarkten. Dan kun je zien wat de herkomst is van groenten en fruit. De meeste komen uit Spanje. En daar mogen ze een hogere percentage pesticiden hebben dan in Nederland. Dus wat dat betreft, Nederland is altijd op zoek naar om Suriname in een hoek te blijven drukken. En dat blijf ik zeggen. En dat is vanaf de onafhankelijkheid. Ze hebben ons nooit onze onafhankelijkheid gegund. Daarom hebben ze de coups van de jaren 80 teweeg gebracht. Maar goed, ik zal daar niet verder over gaan. Maar het zit denk ik niet alleen maar heel veel Surinamers ook dwars. Wat de pesticiden betreft. Het klopt dat er veel pesticiden in Suriname wordt gebruikt. Je hoort van mensen. Ik hoor van mijn buren zelf dat voordat de groente op de markt wordt gebracht, het nog wordt bespoten. En wat ik wil zeggen, kijk, ik hou er niet van om te denken in Hindustanen, Kriolen, Javanen. Maar er zijn toch bepaalde dingen die we wel moeten durven benoemen. Kijk, we moeten een eenheid gaan vormen. En door elkaar steeds te benoemen. Ik vind het heel erg vervelend, want ik ben zelf iemand die altijd op de radio ook zegt, we moeten ophouden om die de schuld te geven, die de schuld te geven. We moeten het samen doen. Maar er zijn een groep Hindustanen, en ik wil zeggen het voorzichtig, niet allemaal, want je hebt ook goeie, dat heb je bij alle bevolkingsgroepen. Maar er zijn een groep Hindustanen die misbruik maken van de situatie, die heel gauw geld willen verdienen. Het maakt ze niet uit of mensen doodgaan. Ze zijn gewoon, zij zijn de grote importeurs van al die giftige stoffen. Dat moet ook gewoon gezegd kunnen worden. Er gebeurt zoveel in Suriname, maar er is niemand, geen enkele regering die daarop durft op te treden. Ik vraag me echt sterk af wanneer dat gaat gebeuren. En nu de groente gratis wordt uitgedeeld.

0: achterboksheid van Nederland, dat wordt, komt steeds verder naar buiten. En we moeten niet slapen. Als we slapen, gaan we het merken. Ik dank u, meneer Norman.
1: Ik dank u ook. Hartelijk dank. Tot de volgende keer, Wereldburger. Prima. 020-471-4291. Luisteraars, Suriname. De vraag is, misschien moeten we vanuit Nederland, hè? Laat het niet aan Maart over, hoor. Maar gewoon via een bepaalde instantie, kanalen, de overheid van Suriname vragen om een reactie. Klopt dat? Hebben ze een tegenonderzoek gedaan? Want ik heb een taki, je hoort die mofo, je rasani, je gaat ervan uit dat de regering van Senaï Sayere. Dat is dat ik nou ook doe een onderzoek voor een CR, want misschien is het inderdaad een manier om ons te boycotten, koetak en zo. Maar die in het doe onderzoek, je hoort die mofo rustig, dat want ik de attraparte heb letten. Dus ik verwacht dat Suriname met een reactie komt. Van hallo, een beschuldiging klopt niet hoor, mensen daar in Nederland. Zorg ervoor dat u uw groente koopt bij uw toko of waar dan ook. We sturen het gewoon door. En het is een situatie om ons een beetje kleiner te krijgen. Dat zou een mooie reactie zijn voor een minister of wie dan ook. Die belast is naar het horen dat. Want dat beschuldiging is niet goed. Voor de bewoners niet hier in Nederland. Dus die UNO niet. Voor de ondernemers sowieso niet. Maar voor de planters... Helemaal niet. Want inderdaad, die last inkomsten. Je groente praat nou in Sernang. Gratis. Maar ook een risico, wat die dame net zei. Als het niet goed bevonden is, dan praat hij nou. Natuurlijk ook hier is maar dat in Sernang. Want sommige mensen gaan zeggen van... Jim, ja, mijn naam is Ching. Dat ik niet kom binnen. Is vragen om problemen. Maar het is begonnen, Sami Verstaan, door een arts in Suriname. Die heeft geconstateerd dat er te veel mensen lijden aan nierziektes. Daar ben je lukuno kritisch. Daar kon je dat ook in na ukudatum zoeken. Daarin kon je niet dat je werkelijk grond toe naar boven. Maar die goudzoekers, de delvers, de bedrijven zijn dienst ernaar. Zij gebruiken kwik en al die dingen ook. Die vissen, daar wordt er ook iets over gezegd. Maar we zoeken morgen duidelijkheid in dat verhaal. En als u het weet, misschien is uw oom, uw tante, uw nicht, uw neef, die werkt in Suriname in dat branche, dat hij daar kan vertellen hoe de waarheid, een werkelijke story, een werkelijk verhaal. Abon! Ik heb geen bellers meer. 8 minuten voor tijd. Is er nog iets gebeurd in deze Grondtapu? Peukan Takker over. Hoe vond u het bezoek van Trump aan China? Wat is de bedoeling? Wat vindt u van het bezoek van Modi uit India aan Nederland? Wat is de bedoeling? Weet u het fijne ervan? En misschien moet u ook kijken naar Suriname. Wat gebeurt daar in Suriname nu op dit moment dat interessant is om te bespreken met elkaar? Naar jou, we wachten en voorzien dat nou, not de demoro, Londrey, dan heb ik nozo goluku in naar archief fumart. Nu lai naar Rokos Handabe. Ik ben bezig met een paar oude programma's weer boven water te halen, zo voor. Soruno, de Orokos en Mardu afgelopen 40 jaar. Voru, Nekbano, Kambie, helemaal opnieuw. Dan gaan de programma's aan mijn committee. Want toen, en het is niet voor één persoon, het is nou een groep. Dus maar moest melden aan de digitalisering. Wie of wie, welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Brother Norman.
1: Ja, Humphrey.
2: Ja. Mijn wat was daar over de gezondheid even voor Olivisma. Maar dan Norman, wat ik weet, elk mens dan, het heeft niet met kleur te maken, elk mens, een lichaam, want biologische dingen. Bio, want een lichaam is bio. Dus, wat mij is opgevallen, Brada Norman. Afvoeding de familie Brada Norman tap hier grond tapo

0: a voeding nadat hij is ziek is met egisma kanker. De man waarvan, kijk brada Norman, we kunnen wel bij jou eten, de hele wereld. Maar het gaat nooit lukken, want wat is er eigenlijk aan de hand? Om bio te leveren over alle natie, zijn er plekken waar het bio verbouwd kunnen worden. Afrika, Zuid-Amerika, Europa normaal. Maar wat ga je krijgen? En dat weten ze, brada Norman. Als alles biologisch in dat soort landen, bij Asong en Kombontranga, wordt verbouwd, de man vindt dat de contract ook een goed doen, de man. Want het gaat om geld, geld, geld.
1: Mm.
0: Dus, en de man kon aan smoes, dat ja, en dan moet voor leid om ze, en dan om ons 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dier aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische

0: inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangsruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
0: Oké, luister, als ik grijp weer in, ik moet het met u doen, tot 5 uur. En Raymond Dalvoer, die is verhinderd vandaag ook toe aan de wankel. Dus tussen 5 en 7 herhaling. Ik wou ook allemaal een jere, zijn die in de buurt en ab. Reden genoeg voor kon als studio kon voeren en toe juridisch dan aan de luisteraars. Dan bent u welkom. En de ones zijn in de buurt, meneer Karning, die zijn er zo oversteken. En ze zijn hier. We zien wel of het lukt. Zo niet moeten we iets anders gaan doen. Na 5 uur, maar tot nu toe ben ik er nog. Ik wou eigenlijk kan het nog doen. Naar Suriname bellen. Lukou soton den correspondente voor nu den actief. Soton o jere lange. De arki van Aigo. In a kondre, wie o wie zal ik pakken? Gloria Botsen, die was laatst hier. Die heb ik niet gesproken een tijdje. Roy Jongevat. Ook Truideman, wie bent u? Welkom in de uitzending, goedemiddag.
3: Anomi wawande.
0: Dat is zo.
3: Boye elon to me, anomi wawande o. Kato ma, ambra bati ofa.
0: Mi dare of you.
3: Mi dare ose kring, mi wakarding. Mi wakarding. Ramelapo, is op de wanna toch, de wapo kepri al dansen, check nu aan prezi. Is op de wanna toch.
0: Dat de van Oudu, dat de van Oudu in de dag.
3: Kato ma, na aerobic time, na aerobic time. Abrabazi, mi denki, odi odi na la se, mi denki, mi na kwa self-made supu.
0: Or self-made soup.
3: Self-made soup. Broccoli soup.
0: Maar het is toch te doen, broccoli.
3: I don't even want daarom ego. Zal dat dan daarom? We moren zo goed met dit, Abrabazi. We zien dat ik in dat patu. We zien dat we dit is wat zelf mee kwam op proberen. Nou, wat viel mee, dan potwam cheese of vermicelli or tussen. Aan een aardappel.
0: Dat klinkt slecht daar.
3: Juist.
0: En dan gezond. A broccoli is dan weer een appje.
3: Met barrio. En die, hoe die ene ook. Vaar dat mee ook. Corned beef.
0: Ja.
3: En met een klaar ook. Toen met stopping met een wat aardappel.
0: Mooi.
3: En ook een sardine, ook met aardappel. Dus ja, daar, aardappel zet in je poeri beren. Is dat dan dat toch? Wambo Rixi da CC.
0: Ja, nee, ja, dat troe. Je bent goed bezig.
3: Ja. Juist. En ik heb u net ook gehoord wat betreft de heer Redel. Ik heb aan de man op Ambrabati voor de herhaling.
0: Nou zo.
3: U heeft die rust ook nodig. Mitegi wala malanobada. Wij zijn thuis. We profiteren, toma we doneer. Maar dit is de man dat omtekie van idee. Jullie doen allemaal je best. Ik kon een man omtek aan rust. Jullie zijn geen robots.
0: Duidelijk.
3: Ik leef ook met jullie mee.
0: Ja.
3: Is dat niet toch daar nou man? Begrijpt u? Wat heeft Miki zo'n vrouw die heeft vrouw die mishandel de ching? De politiek ching. Ambrabasi, de sma apleti.
0: Zo.
3: Heb je bij dat kunnen zeggen voor je ding? Je kan make-up ching aan mijn eigen braak zo toch. Uno man zo'n goede ching, zijn de wetekie. Dat ook die trouw aan die is, kunnen aan kandra toch, dat we martel de politiek ching. Ambrabasi.
0: Nee, het is
3: erg. Apeetje meer als dat miskeet gro dat mapukira televisie. Want hij ate brong. Waarom? Waar gaan we heen? De heer was al overgroente, de groente dat. Ambrabasi. Ik mis hier niet meer wat aan. Men ja mij gewoon wat aan. Zij heeft zijn gewoon money making business. Money making business. Ja, dan moet je weer zijn. Ik moet erin. En ik wil er wel niet tegen. Wel een rotzooi. Elke dag aan de rommel, net des maar ik wou wat ben ik god dan denk ik, zo gaat die bron door doen.
0: Oh, dus je neemt brief dan?
3: Mijn neemt brief niks.
0: Zo. Oké.
3: U weet zeg, vanmiddag aan her, u weet zeg, twee bori, we hadden olie mooi. Begrijpt u? Je weet maar zeg, olie bij even dat paar jaar, die post alle zijn in bak. Oh, hij hadden olie. Wanderde, mijn jaar zijn wan, gewoon, nou wat mij komt bepaald aan mijn jaar.
0: Mooi zo.
3: Wanderde.
0: Zo.
3: Dat wil ik even kwijt. Hoe noem ik dit maar frustreren?
0: Doe jij dat ook
3: toe? Wat met ons? Afari?
0: Hoe jij dat ook toe? Ik laat hangen je bijdragen.
3: Heel goed.
0: Odi, fijn weekend. Taboe.
3: Bye bye.
0: Ja, luister aan die mensen. Zijn er ook? Ja, dat dit toe. Dat bestaat. De was dat ik mijn brief next. Mijn jan gehoord. Samen waar niet meer gehoord. Wanderde. Heeft u dat gehoord? Prima. Dat ook toe dan, Indri. 020-471-4291. Als u iets wil bespreken, kan. Hoe kan dat gaat hoor, Fifiri? Zo niet, maar we go. Schwitz over, wel, nou, draai maar mooi. Steve, kaseko poko, jong. Poko, lom zijn meer dan of den die, die zo'n mooi kaseko.

0: mooi boven Coco. U heeft een paar gehoord tussendoor. Nasa, Destin, Jimmy. Ik kies wel lopen goed in deze jaren. Misschien moeten we inderdaad veel meer muziek gaan afdraaien tussendoor. Tussenin gesprekken door. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Bakboord, goedemiddag meneer Alman.
0: Goedemiddag meneer Bakboord.
1: Fijgo, fijgo.
0: We poezen, ja. We poezen.
1: We zijn die zeven naar Noord-Holland.
0: Mooi zo. Dat zo. Mooi, Tori.
1: Ja. Kan me goed zijn, hoeveel jaar symbolisch.
0: Ja. Ja, hoeveel jaar symbolisch, ja, Tide.
1: Dat is op het moment even, ja. Die toch symbolisch, ja. En dan, Mira Omeyana Holland, ja. Dan mag je die mee kopen, hè. Die is in de background aan Holland. Ik ben gaan maar weer kijken, dan kan die maar om een jaar naar de PDWC, want toen zijn koos Marty. Nou, toen ben ik een boel aan de panne, aan Troa. Als we bij een jaar. Later dat ik ook op Moedja Holland, ik kan bij groen toe bepassen naar kom. Maar ja, die alleen staan ze gewoon, maar van een tuin, ja, ze Almere. Maar de groente serie, want de figa wel dan, man. Ah, de wat ik ook laat in de vengroen tomorrow. Is alles als mijn taki, dat per exit de vast wat zit erin. Ja, meneer Sabiara, maar was een boom, potip cheese, of de crime boom was een. Die wordt een boom, ja. Het is dat zij los zijn, ja, toch, want de vuurkunde staat in een jaloen groen toe. Hallo zo.
0: Ja, true. Wat los aan die, ik vind het ook boeien. Ja, niks meer als er even bij wijze van spreken, want bijna alles aan die. Ja, maar even kies wel waarschuwing.
1: Nee, voorzichtig.
0: Ja, dan moet je voorzichtig zijn.
1: Ja, spetskool, ja, wie, broccoli, ja, wie. Venatie, ja, oké, okay, goed. In kassie en zo. Zal je maar even jammen, mensen, ook die nog sabi. Goed, dat biedt ook. Ja, men toe.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar ik moet pas naar, of ik moet naar Cuba, of ik moet naar Colombia, dan. Ja, apel ik zie even sabi. Maar ja, goed, wij zijn en dan gaan de politie zelf zijn moest doen, maar dan vind ik dat ik een jaar vitalibi, video, dat is een pech. Maar we moeten wel op twee zijn, alleen is dat dan jammer, maar we gaan dat niet over 80.
0: Ja, ja, ja, ja, ik pomp hoe mooi, 80.
1: Maar was mooi, maar was net zo dan zo toe als zien, maar ook, boer en boer is dat niet toch? Wat heb je los daar staan, dat je lukken dat je zei dat je los daar staan, dat je maak je toe, maar je feet ook maar. In de gebouwde, je kunt ook dat oud gaan kijken, dat je bijen, dat groen mooi is, dat je toch daar kan. Koosmati, Boulachee, die en jan zijn los toe.
0: Ja, toch.
1: Maar je zelf zei en jan, maar mina, de groen toe, dat je dat groen toe en jan voeren, dat je de tatasani, dat je toch de aardappel soort. Is a bit of what if you look at the mala was it, the mala flaka. Is a bit of that water come as pointy if you look at the other the Afkati. Take what a bayon say blacker. Ah, there's a son that they in and they want my bayon what is Simoy? But they got a look problem. My akutan, the probability of what I'm going to do it.
0: Mooi zo. Okay. Maar Grantang, ja, informatie die zijn aan motivatie voor je ook toe. Grantang.
1: Ja, dank je wel. Goed dat door, ja, was een moeder, ja, oké, bonne, bedankt voor man.
0: Oké, tambo. Dag. Alhoewel, inderdaad, ik moet bijna in Alassan zijn, ja, let op. Maar goed, dit was naar aanleiding voor groenteproblemen. En nogmaals, die los toe aan Sani, kan ik me voorstellen, hè, want het is een stukje levensvreugde op een of andere manier. Je geniet. Van Libi. Je roko, ja, je hebt money, je los toe een pampoen. Dan, je moest maar jammen. Hij moest de. Maar, if je hier dat pampoen op een zane veroorzaak, neem rustig toe. Neem schrik je even dat je er voorlopig niet. Laatst was maar lang een pindakoeko gemi. Pinda kuku. Dat was zo stabiel destinatie dat we zouden poten in een batra. Dat is langer van 1 cent, 50 cent, 5 cent, 1. Je kies je. Destinies. Pinda kuku. Wel. Mijn bedrijf is er lang. Direct me begrijp. Mijn firma is 10 jaar jong. Timboy. Die bij Pinda kuku. Was my gear one of you buying. Het was ouderwets lekker. Dat weet ik niet. Ik heb meerdere pindakoekjes gegeten, maar dan ben je zoiets zoals ik had, die zie ik me op. Bijna mijn oog kara winkeri, nee, want dat mis er wel lang op bij allemaal naar voorzakba. Maar toch moet je goed dat ik go testen, look of me yoku. Ouderwets pindakoekjes, lekker. Uit Suriname voor de snoepers onder ons hoor. Sukru, natuurlijk, in Mloekboom. Maar asane serna, action. Nobody alamala. What Norman must go ide. Yeah. Pinda kuku. Nobody ala. U bent in de uitzending. Welkom. Goeiedag.
1: Goeiedag, meneer Norman. Voor de laatste keer.
0: Yes, meneer Julia.
1: Goed heb groente, hè? Veel goed heb groente. Ik wil bij. Ik zag groente vlak af, vlak af, kinzo. Amad dof, dof. Dat nooit ik groente nog spoit. Maar zodra ik zag groente, al een mooi glans kleur.
0: Ja, hier op je radio, Tom zit er aan je jera en goed, je is er even, dus de broeia even. Maar ik sta aan radio.
1: Ik
0: dat is Sabiara, als je aan de nooie bel kon, ik weet niet, ik ben, als je aan de smina mag tegen, die is moro.

0: sorry.
1: Ok.
0: Până dar vreau tu sting brenchii moi gratii. Ai brenchii, eh? Dar toate cam a spoiti. E să vita cam a grute și le palec moi ăi. Că puse în alt. Ma ta ma dos, dos, cinci ani s-a nire, toate cam a nu spoiti. E la vădat grutul de fan natură.
1: Yeah.
0: Ma te lucruz o lecție, go bai pepre. Ma dam și a rimana albertă. Te și au mama, ai brenchii. Le ca puse ma puța, mam. E să tu să vrei și-a grute brenci, moi crin. De cam bărzei că dacă m-aș poiti. Dar nu ai acum. O să mira voi oma tu de să...
1: Oh, era voi oma.
0: Dupe să era mari o oameni sens în toc.
1: Ok. E
0: deci da mi s-a vita cu tencă stratul în profisul încă la rezervat pe serii. Tocă și jumă a la rezervat. Eu stau de pe tachita să vrei și-a grutul dof, dof, cinzo, e sua natură. Mă să zăreșa mai brecile cu auto. Te-i crimă auto e puțin. Te-ai săptat ca mai spoiti.
1: Ok. Domnule Roasani, ai grata în ea radio, ja? Ai tabu, da? E ook cu fruite, de mangoes en al die andere zaken. Welkom in de uitzending, goeiedag.
2: Meneer Norman.
1: Meneer Jan.
2: Trump vertrekt uit Beijing zonder grote doorbraken.
1: Vertel, Trump vertrekt
2: uit Beijing.
1: Zonder?
2: Tide. Dar ik wil Amerika bakanono.
1: Zonder doorbraken.
2: Zonder doorbraak. Trompraak serie. Sam no man wie nang a kuguru. Nang a raket. Na praksera bogo kisi. Si tak no atatori dat newa kaja. Dus. Dat heeft door Amerika. Au denk saudu. Wami arkees dat aki. Wantak nang a Cuba and nesum luku if au dua cerep san nang a Cuba sadu na Venezuela go pura president dape es Trump nawa ipai kakar so ama wa hoker ay hok solanga de komandatri ari di adete. Met name november zei ik 4 november midterm congres naar een huis afgevaardigde want deel hem ook kies de man dus hij doet alle moeite voor de laatste verkiezing maar met Norman met een boekje is daar met rest en bingen lezen we gaan naar Ketikoti 1 juli
1: ja.
2: Meneer Leendend van der Valk doet een onderzoek. Hij schreef een boek Vergeten plekken, vergeten mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden. En kondere hij behandelde. Dus hij niet komen zoals een driehoek. Maar alle kondere in grond apopé. Nederland met name. Dan had ik Portugal, Spanje. Vertrouwen in Denemarken.
1: Engeland.
2: Dus hij behandelt het verleden van slavernij. Maar ook van in Afrika, van de koning naar de man. Zowel bij de tegen, maar zowel met werk mee naar slavernij. Of zowel ben de samen. Efet naar Nederland de bevet de trouwen, maar de statuut van Nederland, we mag Charles Magwe lekslaaf uit den konderen. Dus ik hoop dat heb je maar een lezing of de luisteraars wat te moe was in juli, dan mooi ten veel lezen boeken dan te met konading. Neem van een ketikoti activiteit. Nou, ik kan actie de vraag zijn van uit dat boek.
1: Maar is dat nog een nieuw boek, no?
2: Ja. Maar ze verschijnt dinsdag. Ik kon een boekhandel.
1: Ervaring?
2: Nee, vergeten plekken, vergeten mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden.
1: Nou, dan moet het een dikke pil zijn, Jan.
2: Ja, is wel dik.

0: wel te lezen. Okay. Heel goed geschreven. Niet met dure woorden. Leender van der Valk, schrijver naar de onderzoek.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik zou iedereen aanraden. €30 hij kost. Maar als je was op die geschiedenis, dan het verleden op Nederland, dan het slavernij, dan is die €30 de moeite waard.
1: Ja.
0: Dat was het, meneer Norman. En die begon dan met kwambruine bonen, dus groenten aan de neemt.
1: Ja, zout met die. Zout met die niet toe, in Abrein Amore.
0: Ja. Dan heb je het zout tomorrow.
1: Nee, dat zout. Ja, nee. Dan had dubbel op.
0: Ja. En met mijn jongetje zo bij dit en dan had toesneetje bruin bereden.
1: Mooi te horen.
0: Dus met die...
1: Die boekbaar.
0: Oké, tot...
1: Is goed. Tot gauw. Ja, is goed hoor. Maar
0: meneer Norman.
1: Ja.
0: Ik ben
1: zo'n want
0: toe
1: raak je is aan
0: ge
1: is aan enge. Nee, mi lo sendengo
0: ete, mi lo ku, mi
1: sinen de rasta sane, no? Mo sendengo je, ja. Klop.
0: Oké.
1: Is goed. Dank je. Dag, Joey. Wie daar, welkom.
2: Hey, even nog, John Fair.
1: Ja.
2: Jan Chawas aan over haar boeken kador, maar mi hoop dat ki, meneer Van Gom, ook toe luku nieuws en herhaling, matra Rob Jetten, premier Jetten, gaan naar de Antillen. En het is in het nieuws verschenen dat de Antillen, de Maati Bron, aan haar stemming voor Nederland over haar slavernijverleden. En in de kartij die meneer Van kwam in de lezer nieuws of in de
1: televisie. Nee, dus bij deze.
2: Nederlandse Antillen, dus Aruba, Curaçao, noem maar op, Sint Maarten, alleen maar klagen van door die. Rob Jetten, ik jou een traag verhaal van door. Ik denk, hypocriet. De man hypocriet gevaarlijk. Aan de kant. En daarom die Jan Etakasan voor Abuku. Maar recente nieuws bij de is de Netty op televisie. En de man interview Rob Jetten ook toe. Dus maar die Luko op programma naar NOS Nieuws. Je hoopt dat dit maar bel. Ik denk dat je ermee. Misschien kan de Kaikoesie Kantakwasan ook toe. Oké, abon.
1: Dank je wel, Anna. Dank je wel. Dag. Luisteraars, dit is de bedoeling van Mark trouwens ook, hè? Dus dat u ook informatie verschaft zijn kan de trouwens of in de dan kunnen we terug gaan kijken of go arki of go bespreking tap unfasi doro. Dat is mooi, want inderdaad niet sabi miere takiat go na antille of aan de juking ergens in Nawatra ook toe volgens mij go swing heeft hij een prik gehad van iets wat hij nog niet weet wat het is. Maar daarnaast is hij hersteld en ik zag hem even in beeld via fra. Maar dat hij een interview heeft afgestaan en dat de Antillianen, dus de mensen uit Aruba, Bonaire en Aletrama, protesteren tegen onthouding van stemming voor Nederland in de VN vooral, dat wist ik niet. Dus het fijne ervan, als iemand het kan uitleggen wat er daar is gezegd, dan horen wij u graag. U bent ook de oren en ogen van Mart op afstand. 020-471-4291. Hoe Londrey, tenminste, meer Londrey. We hebben nog een paar minuten te gaan. Maar misschien moet ik het vroegtijdig voor de studio verlaten. Naar jou, we wachten even op gedegen informatie. Meneer Ferry heeft zijn best gedaan. Jan ook toe. Ajoja. Allemaal, alle de Belsa kon die na uitzending TD Humphrey en nog een paar andere Assisa ook toe. Wildburger, Kaikusi, Walomoro. Allemaal leveren een bijdrage. Pedouf Jude, wat heeft u meegemaakt? Wat is uw ervaring? Wat heeft u gezien? Wat vindt u interessant om te bespreken met elkaar? Bent u ook zo leeg, droog, niets? U leeft geïsoleerd en u bemoeit niet met de rest van de wereld. Minodegi. Je moest op je televisie gaan lezen. Let die radio. En lukwa strati. Of in wakana strati. Of in supermarkt. Je bepaalde zijn epsa om je heen. Vertel het. Bespreek het. En heeft u een vraag? Op zoek naar hulp. Ook daar zijn de luisteraars van Mart alert en behulpzaam.

0: 020-471-4291 is het nummer van de studio. Rechtstreeks. Wie bent u? Welkom.
1: Goedemiddag met Anne.
0: Dag Anne. Radio, ja, Anne is luid en duidelijk te horen.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, ik vraag me eigenlijk af, hè, die meneer die in, hij organiseert al een paar jaar Mathurin. Meneer Mathurin, hij zingt een karaoke, vandaar ken ik hem. Een reggae muziek. En hij heeft al een aantal jaren op de Dam, heeft hij een, 3 dagen een food for thought in verband met Kitty Kutty, hè?
0: Hmm.
1: Maar als ik die meneer in het Tradantongo spreek, en dat heb ik een keer gedaan, want ik praat wel eens met hem als ik hem tegenkom, dan zegt hij tegen mij, ik moet geen Tradantongo praten tegen hem. Dat vind ik wel een beetje vreemd.
0: Maar hoe heet die meneer?
1: Hij heet Mathurin.
0: Maar die naam zegt al genoeg. Volgens mij is het Patrick Mathurin.
1: Ja, Patrick, ja.
0: Is een Haïtiaan.
1: Dat hij me dat zegt.
0: Maar hij is een Haïtiaan. Hij is geen Surinamer.
1: Maar ik dacht dat hij Surinamer was.
0: Nee, hij is een Haïtiaan.
1: Nee, dat hij Surinamer was.
0: Nee. Hij lijkt inderdaad, we lijken op elkaar. Maar hij is een Haïtiaan. Dus vandaar.
1: Oké, maar waarom zegt hij me niet dan dat hij een... waarom heeft hij me dan niet gecorrigeerd dat hij een Haïtiaan
0: ja,
1: is?
0: Hij kan een beetje Surinaams praten hoor. Sommige dingen verstaat hij wel. Hij bemoeit... hij heeft vaak met Surinamers rondgelopen. Maar hij is,
1: ja, ja.
0: Hij is niet zo taalvaardig in het Surinaams dan, bedoel ik. Nee.
1: Ja, ik zag hem met een kleine baby, met een jonge een, Hollandse vrouw. In Zuidoost.
0: Kan kloppen. Kan.
1: Ja. Ik zie hier een bericht. Europa ziet India steeds meer als geopolitiek zwaargewicht. Het komt uit Dagblad Trouw.
0: Trouw.nl. Dat
1: met
0: kan.
1: Indiaanse premier Narendra Modi komt nog geen leider van de wereld mag op bezoek. Geen leider mag op bezoek in Nederland, maar wel een steeds meer vertrouwde partner. De manier waarop India in Europa wordt gezien. Ja, dus een, even kijken. En het is te gek met die telefoons, hè. Had ik al verteld dat een kleine kinderen, ik denk van de basisschool, dat vind ik wel heel goed in Amsterdam. Die houden daar surveilleren. Dus ouders die een mobiele telefoon hebben, die het terrein betreden of in de buurt, die zeggen ze dan dat mag niet, het is verboden.
0: Okay.
1: Je mag geen smartphone meer gebruiken hier.
0: Oké.
1: Ja.
0: Niet op school.
1: Ik zag al een laatste leerling, een kleine. Ik zat er een jaar of 9 jaar of zo.
0: Hmm.
1: Ja, een leerling, ja, bij de school.
0: Goeie zaak.
1: We hebben ook in Arnhem geloof ik, hebben die scholen ook vast overeengekomen dat er geen mobiele telefoon meer op school komen. Maar, en die ouders mogen het ook niet meer gebruiken.
0: Nee.
1: Of bij de school. Maar ik zie hier, Jamie's zoon kreeg een telefoon toen hij 4 jaar was. En zijn broertje 6 maanden na zijn geboorte al.
0: Wat?
1: Dat is toch niet normaal meer?
0: 6 maanden na zijn geboorte.
1: 6 maanden al na zijn geboorte.
0: Dat is erg. Maar ik moet naar een andere aan. Dankjewel. Dag. 6 maanden heb je al een telefoon. Wie daar? Welkom. Goeiedag.
2: Ja, Bakboot weer normaal.
0: Hi, Bakboot.
2: Maar voor haar doet de ronde naar de toevrouw die met z'n allen daar zien naar ons.
0: Ja.
2: Maar buurt, buurt, zolang als aan heeft, de buurt, de merk op de was aan heeft, zelf in de oos. Nou, dat is misschien toch maar voor ons, meneer van Sumadi. Zo dat zie je, dan heb je naar mijn braksel. En ja, ik snap het niet naar de toevrouw dat die de ja moeder, of naar lesbisch de bijwapje, en van zomaar de wapje, die de kwetje. Is ook twee zo als een verhaal te horen. Hè? De moeder zegt meestal, mama heeft meestal de pje zo, dat hem niet meer braksel. Dat is maar niet zien, dat kon de rempen, de pot, dat is de toevrouw die zo.
0: Ja? Dus,
2: maar dan ook kan dat de buren zegt, nee, zeg je. Als je tapoe die zegt dat hij de residents van kan daardoor zien. Nou, dat kan daardoor, die hebben hier een bank stombrokken uit. Doe alles door je reden ook. dan was het te laat, want op chief moet zijn anderen omstandigheden die zich bestaan samen met mij. Nu pas de kwart erachter, ik snap het ook niet hoor. Maar het was wel een beetje nieuws voor mij ook.
0: Oké, daar hebben we het gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
2: Ja.
0: Dag. Wie daar, welkom.
3: Dag, goeiedag. Norman tot Jovini.
0: Welkom, Jovini.
3: Hoe gaat het met Norman?
0: Norman doet zijn best en Jovini doet de rest.
3: Fijn, Norman. Moet je horen, hè? We leven nu in een tijdperk, hè? Waar wereldwijd, en dat zeg ik ook wereldwijd, naar buiten komt wie de Afro is. Ik noem het even zo, wie de Afro-mensen zijn. Dan heb ik het niet alleen over de Afro-Suriname en de in Europa en al die landen, maar wereldwijd heb ik het over. Het komt naar buiten, want alles wat ze hebben verborgen over ons, komt naar buiten. En er is nu een strijd gaande, en helemaal met die AI, dat de dingen vervalsen, nog steeds stemmen het altijd vervalst, en nog steeds vervalsen ze het. En als je niet bewust bent, als je niet gaat leren, als je niet weet waar je kennis vandaan haalt, dan ga je meegaan met die vervalsing. En dan ga je alleen maar bezig zijn meer haat te hebben tegen jezelf en haat te hebben tegen die mensen die op je lijken. Dus laat de mensen jullie niet komen vertellen. Mensen hebben boeken geschreven of mensen hebben dingen onderzocht. Nee. Ga in tune. Zorg dat je niet de hele dag vol stopt met poison food, met eten. Je kan zelfs één keer per dag kan je een maaltijd hebben om jezelf te cleanen en tot herstel van je gedachten te komen. Zodat je die juiste spirituele informatie krijgt en je op spirituele manier wordt geleid naar de juiste informatie die je moet hebben om te overleven in deze strijd die we voeren. Het tweede wat ik wil zeggen, Norman, ik heb voor bijna 3 weken geleden heb ik bakoof gekocht. Ik wil dat ding geen banaan noemen, want den kon in onkondre, den kon teka bakba, dat den charen kon naar Europa, dat den karen banaan. Je hebt banaan en je hebt bakbanaan. Maar ik zeg, ik heb bakoof gekocht. En die bakoof die zijn nog steeds hier zo op mijn eettafel, Norman. En die schil aan de buitenkant is helemaal bruin geworden. Maar de bakba tranga. Hoe dan?
0: Oh.
3: Dat bedoel ik, we zitten in een voedselgevecht ook tegen de mensheid. Maar voornamelijk ook tegen alle mensen die wakker worden, die wakker zijn om ons te poisonen, om ons te vergiftigen. Dus mensen, wees alert wat je doet. Wees bewust wat je doet. Je hoeft niet 3 keer per dag te eten, want dat is ook een vervalsing. Je hoeft niet van alles en nog wat te eten. Zorg dat je 1 à 2 keer per week je lichaam reinigt. En reinig je lichaam desnoods. Ik ga in die tuin of pego. Ik want to blad miring, want het is de natuur. If nature don't make it, don't take it. Maal het en drinken, dan ga je zien wat het met je gaat doen. Dank je wel voor de gelegenheid, Norman. Odi, Odi.
0: Goed zo. Hebben we ook gehoord. Jovini. Maar goed, er zijn ook giftige bladeren. Drink zomaar. Wees opgepast. Maar goed, nature en ik, Boussani. Nature, dat is waar. Maar er zijn ook paddenstoelen en andere dingen. Groen, Sani zei, takje ook een likblad. Moxie, takje ook een groen toe. Morgen moet je op een operatietafel liggen. De volgende dag, wegens voedselvergiftiging. Dus wees met alles alert, luisteraar. Maar met van en Jovini takje net. Nature making. U bent erin, welkom, goeiedag.
4: Ja, met Anne, ja.
0: Ja.
4: Ik heb net een artikel gelezen. The Good in Life is dat. Body and Mind. Wat mevrouw net zei, van 1 maaltijd is genoeg. Dit is een artikel over een tekst van Tara Stokdijk. Dat is een man. Die hebben 5 mensen, hebben een bijzonder dieet. Ze eten iets minder maaltijden. Ze eten lichaam voedt zich met energie. door te leven van prana dan ik zonder eten en drinken. Tot mijn 35ste had ik heel hard leven. Ik had een aantal kledingwinkels, verdiende veel geld en was bodybuilder. Toen kreeg ik een spirituele awakening. Ik was met iemand in gesprek en de energie begon te draaien. Het was alsof mijn lichaam oploste en er plots helemaal niks meer was. Een andere vorm van bewustzijn. Ik was overal en nergens tegelijk. Na een tijd werd ik weer mijn lichaam ingetrokken en overspoeld door liefde. Maar ik moest ook heel erg huilen. Ik wist dat vanaf dat moment alles anders was. Mijn ogen waren geopend en ik voelde dat het meer bij me paste. Ik stopte met mijn werk en bodybuilden en ging op zoek naar wie ik was, waarom dit mij was overkomen en hoe ik nu verder moest. Al gauw voelde ik dat mijn voeding moest veranderen. Ik probeerde veganistisch, intermittent fasting. Dat is dus 12 uur niet eten tot 14 en 16 uur. Fruitarisch, alleen vloeibaar. Hoe minder ik at, hoe beter ik me voelde. Maar ik viel enorm af. Ik heb jaren gezocht naar een oplossing. Hoe kan ik het fijne gevoel dat ik heb, als ik niet eet, vasthouden, zonder veel af te vallen? Uiteindelijk kwam het antwoord toen ik de stilte inging. Kennis over leven van prana en het proces kwam als een download over mijn hoofd in. Ik ben dat proces ingegaan en stopte na 3 maanden met eten en drinken. Wij mensen hebben geleerd dat we voeding en water nodig hebben. Om van prana te kunnen leven is het belangrijk dat je dit soort oude kennis eerst je lichaam uitkrijgt. Als je lichaam nog denkt dat het water nodig heeft en je stopt met drinken, droog je uit. Als je lichaam denkt dat het voedsel nodig heeft en je stopt met eten, val je af. Om los te komen van die oude kennis is een prana-proces nodig. Visualisatie en ademhalingsoefeningen om de lichaamcellen te herprogrammeren. Dat duurt minstens 1 jaar.
0: Okay.
4: Vanaf de activatie intussen kun je experimenteren met minder eten en drinken. Als dat maandenlang lukt, krijg je meer energie, word je helder in je hoofd, heb je nauwelijks nog slaap nodig en verdwijnen trauma's en kwaaltjes. Dus medici die roepen dat je doodgaat zonder eten en drinken, geef ik gelijk. Als je het prana-proces niet doorloopt, klopt dat.
0: Okay,
4: kan je lichaam zich niet voelen met energie.
0: Mooi. Het is een heel verhaal. Maar dit moet je inzenden, misschien ingesproken en inzenden. Dan zenden we het een keer uit wanneer er ruimte is. Helemaal.
4: Ja, hoor, is goed.
0: Ja, dat kan ook. Dankjewel.
4: Dat al die artikelen die ik gestuurd heb, weg zijn.
0: Mooi. Dankjewel.
4: Ja,
0: ja. Ja, kan dit doen. Dank je. U bent geduldig. Wie bent u? Oh, u moest niezen. Meneer en Teja. Teja, meneer en Nies. Tien wie is hij? Zo. U bent er. Wie bent u?
5: Norman, goedemiddag met Wilma. Hoe gaat het?
0: Hoe gaat het? Wees welkom, Wilma. Ja, lang niet gezien, lang niet gehoord, man. Idee nou?
5: Ja, rustig.
0: Oké.
5: Die controbies, man.
0: Ja,
5: die moet
0: ja.
5: De rustig op de achtergrond.
0: Na zo'n takje, ja.
5: Na lange tijd bij Archipchi Radio Baka. Ik groet iedereen en nogmaals iedereen, want vaak hoor ik me, niet vaak, mensen vragen me, Sam Wilma, Sam, sta. Je naga een martjestrobi, nou mensen ben ik niet tegen, maar nooit netjestrobi. Gewoon heb ik mezelf teruggetrokken van vele, vele dingen.
0: Zo.
5: Isabi, maar mijn aptrobi naga nog eens, maar want mijn anotrobis, maar mijn gezellige sma. Isabi toch, Tim, dat was precies altijd leuk. Ik heb geen vijanden, kan de vijand die op niemand na vijanden.
0: Mm.
5: Dus gewoon me trekken, mijn revieptien zo terug. Maar mensen, ik ben er.
0: Luid
5: en kom ik van Norman lastig. Heel Norman, goed. Hoe gaat het met die vrouw van jou?
0: Ik merk het, Volg me af, je bedoelt aan Goedewang. En was aan Elukumi zo 3 maalsdag, en zo goed dat ik me ging op tijd. En dat is, en want dat ik kom monde, ja. Hij doet monde, ja.
5: Wat dat tegen
0: met elkaar, Lucie? Nee, dat is zoet van ja, een poriën-poral relatie. Dus
5: nee, dat zeg ik niet dat ik aan de one niet moro, want
0: nee,
5: dus, weer is dit gedoe.
0: Zo jaru zoetang, zo jaru ze klink, tapa radio. Die ging maar, lang ono jere mij doro. Oké.
5: Ik vond het even leuk om even te bellen om iedereen en nogmaals iedereen te groeten. Ik ben er hoor, ik ben alleen een beetje rustiger geworden. Ik zat me nou woelig moro, longo hier en daar. Ja.

0: Ja, Norman, tot Jovini nogmaals.
1: Welkom, Jovini.
0: Ik heb je gehoord, Norman, daarom heb ik gezegd, laat je spiritueel leiden.
1: Oh, spiritueel, oké. Okay.
0: Laat je spiritueel leiden, nyambun krimis regi. Want, zei de meki, adagu te embere en hating, en gwego nyang grazi. Zei de aktau, in nauwe en nyang den grazi, de. Snap je me wat ik bedoel? De natuur is onze apotheek. En wat misschien voor mij niet goed is, is wel goed voor een ander. Omdat we een verschillende lichamen samenstelling hebben. Mika nyama okra makandite yu nyama okra chakras krasi yu. Dus laat je spiritueel leiden. De natuur is onze apotheek en niet anders. Odi Norman.
1: Duidelijk, Jovini. Gratangere. Dag. Wie is deze laatste beller vandaag? Wie bent u?
2: Laatste beller, ik kan een laatste nieuws.
1: Zo.
2: En Mina René, ik kan een laatste nieuws. Dus een echte nieuws. En alles maar moest abba boeken die zien in Oso. Want we wakker gaan in juli. En een boek schreef hij, omdat na enige historicus voor UNO, zang, nou was maar belet aan Mahadisi. Voor schreef hij boek, van mago doe onderzoek, en dat na Frank Drachtenstein. Paranga Sisa, hoe Archa boek, een titel van boek, en Baya boek, volgt u de man zijn kaderstreep maar rond. Make the man, want the man up and no eter one leader. And amasna more big leader. Dimbo Martinique, amasna a preset leader who her gross tapus abama, the man is a baron bonanga show nuclear international. Na unu wang de yoba mekus abdape. Frank Drachtenstein, na a historicus funu and a buku. Amai go anefa buku na kasi rebellenleider het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Amasa skrifa buku na Frank Drachtenstein a bigi leider funu na kasi ergro tapu sabaman dati ala de bigi museum sabaman de rebellenleider het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Abuku niet barananga sisa. Tim abeng de pitani fium lezen toe. De man sa de kares rep marong. De man dat moest ook toe. Moest lees amadisi. Isabi. Zodat ook asabi suma namoro bigi leider. En nooit de man kisa man.
1: Ete wa lezen aan neva man?
2: Ka si is. Ka. W-A-S-I. Tegwa Martinique, tegwa na verset. Misoyom ja, yeshi. Soso aman dat geschiedenis. Tegwa Martinique, Guadeloupe, yeshi amatu. Frankrijk, ina historie. België, ook to aman dat neem. Dus alle de misoyers aan mekari. Amerikan, Obama ook to. Ina am New York. Dus. A buku di si, nou a spesrutu buku, nou a falak mar. Hij kon nog meer na, a paikanga moro nyung sufasa, ma bigi ba buku di spoti nyoso.
1: Mooi tori, Kasi.
2: In juli. Kasi, dubbele, dus K, dubbele A, a streepje op de laatste A, S-I, de rebellenleider, het vroegere verzet tegen de slavernij in Suriname.
1: Oké, okay, en Kasi was een Surinamer.
2: Ja.
1: Oké, okay, dan.
2: Naman steekt alle de dorpen dat we na Sarna Libya, Paraliba, Gomit Saramaka.
1: Gratangi, ja, biji rokodisi. Mooi tori. Ten wat ralis baka. Tamboem.
2: Oké.
1: Dag. Luisteraars, genoeg stof gehad vandaag. Tot de volgende keer. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

takes the place of you, New Orleans soul balladeer Toussaint McCall. Die schreef het en die had er in 1967 een heel grote hit mee. Dit was de exceptionele uitvoering van Isaac Hayes, zoals die is te vinden op het album Black Moses uit 1971. Weet dat koudraaite wang, nu ik hem toch uit de kast heb gehaald. Hier is Hayes' interpretatie van de Kris Kristofferson klassieker voor de

For the Good Times. Meer bekend geworden in de coverversies van Perry Como en Al Green. Meer dan in het origineel van Kris Kristofferson. Snap

Joe Henderson, Snap Your Finger. Toen dit nummer afkomstig van een LP in 1962 uitkwam, dacht iedereen in eerste instantie dat Brooke Benton weer een nieuwe plaat had uitgebracht. Want van Joe Henderson had toen nog niemand, nou laat ik zeggen, bijna niemand gehoord. Anyway, niet in onze regio, dat we zeggen Suriname. Daarna werd van Joe Henderson weinig tot niets meer gehoord. Maar dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat die man in 1964, als ik het wel heb, is overleden. Maar Mikara Ningba fu Abbas bariton die ons in die jaren met ijzeren regelmaat de ene mooie song na de andere schonk. Brooke Benton.

1962, Brooke Benton maakt furore met de LP Singing the Blues, Lie to Me. Het is een van zijn beste albums. Een LP die voor die tijd zeer ongebruikelijk in ieder geval, chockvol mooie songs en hits was. Geproduceerd door Shelby Singleton en opgenomen in Nashville, Tennessee, waar je in die jaren zeker als zwarte man je leven niet zeker was.

0: One tearjerker, like one tearjerker by a My Child of the Engineer. Met zoveel feeling gezongen dat je je volledig kunt inleven in die treinmachinist die liever thuis was bij zijn doodziek kind dan op de lok van een goederentrein. Ondertussen, mijn draaiboek bent een Bikawan Boematief Mi, Don Alfonso, meer bekend als vader of papi. Aman bij verjaar Freda die psa. En hij wilde graag een pokoe van Broekie horen. Wel, vader, here's to you.
1: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Brooke Benton, speciaal voor Il Padrino de la Montaña, Don Alfonso, Rainy Night in Georgia in 1970. Een formidabele hit voor Brooke Benton, toen bijna iedereen de zanger van het verzorgde lied had afgeschreven. Tony Joe White, de componist, die kon na deze definitieve versie niet anders dan te proberen de song in de stijl van Brooke Benton te zingen. Bueno, maar dat heb je werkelijk, lik zing iemand.

Yes, My Way, Brook Benton's Way. Een track van zijn schitterende comeback-album Brook Benton Today uit 1970, waarop hij begeleid werd door de Dixie Flyers. Benton had toen, na omzwervingen bij Reprise, RCA Victor en andere labels, onderdak gevonden bij dochterlabel Cotillion van Atlantic. En zijn producer in die tijd was toen de grote Arif Mardin, Amerikaan van Turkse afkomst, die ook met Aretha Franklin mooie muziek maakte.

Drummer en dressman Norman Connors die timmerde in de jaren 70 behoorlijk aan de weg met een aantal mooie en verzorgde albums waarop hij, in navolging van Quincy Jones, getalenteerde muzici bijeenbracht en jonge zangeressen, of in ieder geval onbekende zangeressen, redelijk onbekende zangeressen, een kans gaf zich te manifesteren, zoals Eleanor Mills in dit mooie You Are Everything, dat gearrangeerd werd door keyboardist-componist Jerry Peters. You Are Everything is een compositie van Tom Bell en Linda Creed, die het oorspronkelijk schreven voor The Stylistics.

Go Round, de Stylistics van hun debuut-LP uit 1971. Onder vocale aanvoering van de man met de, volgens mij, mooiste en soepelste falsetstem in de Amerikaanse zwarte muziek, Russell Tompkins Jr., maakten de Stylistics in de jaren 70 en 80 het ene schitterende album na het andere. Drijvende artistieke kracht achter dit alles, producer, componist, arrangeur, muzikus Tom Bell, die samen met wijle Linda Creed de wereld verbluffend mooie composities schonk.

Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke

0: regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het

0: gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuiden.

0: het oosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Fontanelle.
1: Het So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.